0: is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers.

0: 18 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

moeten doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haïti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haïti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. Goed.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
3: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Zonneteveld.

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
6: Mijn hoofd zit vol. Boordevol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
5: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
7: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
5: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
8: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud, kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
9: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
10: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
11: Radio Drenthe.
12: Goedemorgen Drenthe.
11: Met Judith Regendorp.
13: Drenthe, een heel goedemorgen op deze dinsdag, de 25e augustus. Milko, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: Ben jij wel eens bij Stiefkieken geweest?
14: Nee, nog nooit. Nee.
13: Ik vind het altijd zo kunstig dat mensen zo stil kunnen staan. Want dat is het, hè?
14: Ja,
13: compleet geschminkt en verkleed en dan zo stil mogelijk staan als levend

0: kunnen we toch nog heen?
1: Maar niet in Westerbork kunnen we toch nog heen. Waar we dan naartoe moeten, dat hoor je zo meteen. Verder zijn we bij inwoners van Rolde, want die beginnen een petitie tegen het kappen van oude bomen in het Roldebos. De Wool March trekt door Nederland om aandacht te vragen voor het beroep van herder. Je hoort straks waarom dat nodig is, om de aandacht daarvoor te vragen. En paardenkrachten gaan weer los in de Expo-hal in Assen, met de ronkende motoren en Friese paarden. Krijg je nog het weer van me? Ik had net even overleg met onze weerman Hans Nienhuis. En die zei, ja, wat zal ik er nou van zeggen van dat weer van vandaag? Het is gewoon zonnig vandaag. Zomers warm met vanmiddag een graad of 25. En een matige oostenwind. Lekker hoor.

0: George Benson en Give Me The Night. Het is 7:09. We gaan het hebben over Steve Keaton, want dat krijgt toch een vervolg. Stichting Magisch Volksvermaak Drenthe die stopte er begin deze maand mee. Maar organisator Valentijn van der Kuil die neemt het over. En daarmee verhuist het evenement van Westerbork naar Orvelte, waar het trouwens al eerder is geweest. Valentijn van der Kuil, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom neemt u het over?
1: Nou, eigenlijk omdat het een ontzettend leuk evenement is.

0: element is wat heel goed past in Oorvoet. Dat is het eigenlijk in een notendop.
1: Want wat maakt het zo passend bij dat dorp?
0: Nou, het is natuurlijk een levend standbeeldenfestival. We zitten hier in een hele mooie natuurlijke omgeving. En ik denk dat het... we hebben in de hele zomer hebben we hele leuke evenementen altijd in Oorvoeten. En ik denk dat Stiefkieken daar heel goed bij past.
1: Is het niet een risico voor u om het over te nemen? Want vorig bestuur stopte door te hoge kosten.
0: Ja, dat klopt wel. En dat snap ik ook wel. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker om sponsoren te vinden. Ik ben zelf ook ondernemer. En waar je vroeger overal ja tegen zei en een advertentie hier en een bijdrage daar, ja, daar kijk je tegenwoordig toch wat kritischer naar. Dus ik snap wel heel goed dat steeds moeilijker wordt. Maar goed, aan de andere kant, we hebben in Oorvoet ook wat praktische mogelijkheden. Het dorp is natuurlijk al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dus we hoeven niet alles af te sluiten. Nou, zo zijn er links en rechts nogal wat praktische dingen die aan de kostenkant heel veel schelen.
1: Kan het goedkoper in Oorvoeten dan in Westerbork, zegt u?
0: Nou, er zijn links en rechts wat dingetjes die hier wat makkelijker zullen zijn. Ja, absoluut.
1: Ja, het evenement bestaat inmiddels 18 jaar, heeft een flinke historie. Wat wilt u nou vooral behouden?
0: De laagdrempeligheid. Het is natuurlijk echt wel een festiviteit waar iedereen kan bezoeken en waar ook iedereen aan mee kan doen. Het zijn natuurlijk de Open Drentse kampioenschappen. Dus iedereen kan zich ook inschrijven als levend standbeeld. Ik denk dat heel waardevol is. Er was altijd een aparte circuit voor kinderen. Dat willen we graag in ere houden. En ja, als je het over laagdrempeligheid hebt, dan is het natuurlijk ook over de gratis entree. Die proberen we er ook zeker in te houden. Ja,
1: ja, en wat verandert er?
0: In grote lijnen gaat het evenement gewoon op dezelfde manier door.
1: Ja, ja.
0: Het is natuurlijk al 15 jaar lang bewezen dat het heel goed werkt. Dus, ja.
1: Zien we ook veranderingen?
0: Nee, dan heel weinig. Ja. Kijk, elke organisator die zou in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren. Ja.
1: Ja, en het was alles in Oorvoet, hè? In de beginperiode, toch?
0: Ja, dat heb ik begrepen. Dat het heel in het begin 2 jaar in Oorvoet is geweest. Ja.
1: Ja, wat vindt het dorp ervan dat het terugkeert? Heeft u daar een reactie op?
0: Links en rechts hoor ik alleen maar hele enthousiaste reacties. Dus dat is hartstikke leuk, ja.
1: Ja. Het was altijd begin augustus, geloof ik, hè? Blijft dat zo?
0: Ja, begin juli zelfs, geloof ik. Eerste weekend juli, als ik het goed heb. Nou ja, we hebben al een hele goed gevulde evenementenkalender in Oorvoet. Eigenlijk is er in juli en augustus elk weekend en elke woensdag is er wel wat te doen. Dus daar is niet zo heel veel ruimte. Dus ja, het zal wel gaan verhuizen naar een andere datum. Of dat dan voor de zomer is of net daarna in september. Ja, dat moeten we nog even rustig gaan bekijken. Het is natuurlijk een buitenactiviteit, dus je wilt toch enigszins een kans hebben op droog en niet al te warm weer. Dus dat is even een iets waar we naar moeten kijken.
1: Ja, maar de maanden juli, augustus zal het niet worden. Eventueel iets daarvoor of iets daarna. Daar
0: ja,
1: moeten we aan denken in
0: dat het echt in de zomermaanden gaat gebeuren. Nee.
1: Goed. We gaan het afwachten. Succes in ieder geval met de voorbereiding voor een nieuw seizoen Stiefkieken. Maar nu dus in Oorvoet. Valentijn,
0: nou,
1: van der Kuil. Dank u wel.

0: One en Fever Dream.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 25 augustus. We gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. En we beginnen vandaag in Amsterdam. Want daar komt op 25 augustus 1970 een verbod om op straat te slapen. Vooral bedoeld voor hippies die op de Dam slapen. Maar het verbod leidt tot onvrede en rellen.
3: De plotselinge afkondiging van het slaapverbod, nadat men de jeugd maandenlang ongemoeid had gelaten, mag dan niet zo tactisch zijn geweest. Het staat vast dat de gevaarlijke reactie van Amsterdamse jongeren daarop volkomen buiten proportie was. Jeugd en gezag staan nu opnieuw fel tegenover elkaar.
0: 2 jaar later, in 1972, gaat het vreselijk mis op een snelweg. Op de A16 van Rotterdam naar Breda ontstaat in dichte mist een kettingbotsing. 50 jaar na dato spreken collega's van Omroep Brabant een ooggetuige.
4: Het was enorm stil, het was wel morbide, het was mistig. En dan hoorde je alleen maar gierende banden en dan een grote klap en dan was het weer even stil. En dan weer gierende banden en dan weer een klap en dan was het weer even stil.
0: Enorme kettingbotsing waarbij 13 doden en 14 gewonden vallen. Gelukkig is er ook mooi nieuws op 25 augustus. Want op die dag in 1976 wordt Harm Wiersma wereldkampioen dammen.
5: Ik werd kampioen en meestal moet je dat worden door met name spelers waar moeilijk van te winnen is. Dat is eigenlijk een bepaalde middenmoot. Daar moet je eigenlijk vaak succes tegen boeken. Nou, daar was ik eigenlijk wat minder succesvol in. Maar wat ik deed, ik versloeg mijn concurrenten. En daardoor werd ik eerste.
0: Van het ene succes naar het andere. Want op 25 augustus 1991 slaat menig sporthart op hol als atleet Carl Lewis een wereldrecord loopt op de 100 meter.
6: Lewis gets it from Burrell. Lewis has won. And it's a new world record as well. Of 9.86 seconds. Look at the delight on him. Carl Lewis becomes the oldest man ever in the history of athletics to win a world or Olympic men's 100 meter final. He wins the race that matters.
0: Ja, wereldrecord op de Olympische Spelen van Tokio. En dan naar deze man.
7: It's one small step for man, one
0: en Neil Armstrong, de eerste mens die voet op de maan zette, overlijdt op deze dag in 2012. Een andere bekende naam,
8: Bond. James Bond.
0: Wordt geboren op deze dag in 1930, Sean Connery, in de huid van James Bond. Ook hij is niet meer, 6 jaar geleden overlijdt hij op 90-jarige leeftijd. Wie zijn er nog meer van 25 augustus, die jarige van vandaag?
9: Congratulations and celebrations.
0: Voormalig schaatser Christine Aftink is van 25 augustus. Zij is 60 geworden vandaag. Ook voetbaldoelman, oud-voetbaldoelman Ronald Waterhuis is jarig. Hij is 56 geworden. Even oud trouwens als fotomodel Claudia Schieffer. En ook zangeres Amy McDonald is jarig. Zij is 39 nu. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 25 augustus 1987. Dan staat Madonna in de Kuip in Rotterdam.

Misschien was je er wel bij op 25 augustus 1987. Madonna in de Kuip in Rotterdam. Het is 3 minuten voor 7:30, straks het laatste nieuws zonder meer. Met protest van bewoners van Tuindorp in Koevorrie. Je hoort straks waar tegen ze protesteren.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
5: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
5: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Half acht is het. Het laatste nieuws met Milke Schreper. Milke, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het evenement Steve Kiek met de bekende levende standbeelden verhuisd van Westerbork naar Orvelte. De organisatie die komt in handen van Valentijn van der Kuil. En hij vertelde dat het evenement in de basis hetzelfde blijft.
10: Elke organisator die zal in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren.
9: Daarmee krijgt het evenement een vervolg nadat de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe eerder had besloten te stoppen. De stichting die liep tegen stijgende kosten, teruglopende subsidies en sponsorgelden aan. Voor het bestuur is de doorstart daarom een opluchting. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden hebben met spandoeken geprotesteerd tegen een 60-jarige man die wordt verdacht van seksueel misbruik van de 15-jarige dochter van zijn vriendin. De zaak die zorgt voor onrust in de buurt. De man die ontkomt het misbruik. Volgende week doet de rechter uitspraak. Wie de spandoeken heeft opgehangen en hoeveel buurtbewoners er achter de actie staan, is niet bekend. Burgemeester Erik van Oosterhout van Emmen is onlangs kankervrij verklaard. Een jaar geleden werd bij hem borstkanker geconstateerd. Een operatie, 16 chemo's en 15 bestralingen later is de kanker verdwenen. Van Oosterhout werkt nu rustig aan zijn lichamelijk herstel. Al die tijd bleef hij in functie. En een aanhanger is vannacht in brand gevlogen op een oprit van een woning aan de Kruisakkers in Bijlen. Het vuur sloeg over naar een andere auto die ook op de oprit stond. De brandweer die was snel aanwezig nadat de bewoners wakker werden en hulp inschakelden. Inmiddels is het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Milke, dankjewel. Het weer dan. Het belooft een mooie dag te worden. Hans Nienhuis, goedemorgen.
11: Mooi Judith, goedemorgen.
8: Nou, daar ben je gauw klaar mee qua tekst, hè?
11: Ja, het is een hele makkelijke dag wat dat betreft. Vandaag nog wel. Nee, we hebben een mooie zomerse dag voor de boeg met temperaturen van 25, 26 graden zometeen. Dat is pas in de middag. Het is nu nog maar een graad of 12, want we komen natuurlijk uit een wat frissere nacht. Maar dat gaat dus heel snel omhoog. En wat niet omhoog gaat, is de bewolking. We zien boven het zuiden van het land wel wat wolken hangen. Misschien als je zo meteen naar het zuiden kijkt vanuit Zuid-Drenthe, dat je heel ver weg iets kan zien hangen. Maar dat is dan ook alles. Verder is het gewoon zonnig vandaag. En de wind die is matig uit het oosten. Nu nog zwak, straks matig. Dus een prima zomerdag.
8: Ja, wat moeten we er nog meer van zeggen, joh?
11: Nou, eigenlijk niks. Dus laten we maar doorgaan naar de nacht. Want die bewolking die komt geleidelijk aan wat hoger op en gaat ervoor zorgen dat het niet zo hard afkoelt als de afgelopen nachten. Het blijft waarschijnlijk net in de dubbele cijfers aankomende nacht. De zwakke oostelijke wind blijft er ook bij staan. En dan zien we toch morgen wat verandering. Het hoge drukgebied waaraan we vandaag die mooie dag hebben te danken, die trekt naar het oosten weg, maar dat doet hij langzaam aan en morgen wordt een soort overgangsdag. Er waren eerst buien voorzien voor morgen, maar die lijken nu uit te blijven. Die lijken pas op donderdag door te komen. Dus morgen waarschijnlijk droog. We hebben dan een vergelijkbare temperatuur, 25 tot 26 graden. Maar ja, die luchtvochtigheid is wel wat hoger, het wordt broeierig. Zwak tot matige oostenwind. In de ochtend de meeste zon en in de middag hier en daar stapelbewolking. Misschien ook meer hoge bewolking die de zon gaat afschermen. Maar waarschijnlijk houden we het dus droog, al kan ik het niet helemaal garanderen. Nou, en dan krijgen we de donderdag. Donderdagochtend is bij ons, tenminste in het noorden van het land, lijkt nog droog te gaan verlopen. Maar dan komen de buien aan vanuit het zuiden. Kunnen pittige exemplaren zijn, regen- en onweersbuien, waarschijnlijk opgelijnd. Een graad of 27, 28, broeierig. Nou, de wind is zuidoost van richting. En daarna begint eigenlijk het heel ingewikkelde werk voor de meteorologen. Want de 36 uur die daarop volgen zijn een soepzootje van onweerscomplexen. Soms een tijdje droog, dan weer nieuwe buien. En of ze op vrijdagochtend of vrijdagmiddag doorkomen, het is heel springerig in het model. Ik durf er op dit moment eigenlijk te weinig van te zeggen om wat steekhoudens aan te geven. Ja. We zullen het nog even moeten afwachten.
4: Heeft dat ook iets te maken met het weer op dit moment in Zuid-Europa? Bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk een tornado. In Italië volgens mij hagel, noem het allemaal maar op.
11: Ja, daar heeft het wel iets mee te maken. Het zijn wel andere complexen. Die twee buiencomplexen die dat hebben veroorzaakt, die trekken nu richting Zuid-Duitsland en richting Tsjechië. Dus daar krijgen wij niet direct mee te maken. Maar het hoge drukgebied laat wel een leemte achter. En daarin grijpen die buiencomplexen hun kans. Ze trekken dan wat naar het noorden. Er ontstaan ook nieuwe exemplaren boven Frankrijk. En dat zijn de exemplaren die dus donderdag laat en vrijdag bij ons het weer gaan beïnvloeden. Laat ik het maar beleefd houden.
4: Zo is het, zo is het. Nou, en wat we nog meer krijgen horen we straks om 8:30. Dankjewel voor nu, Hans.
11: Tot straks.
4: Bye. En na jaren noodopvang zijn ronkende motoren terug in de expohal in Assen.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.
18: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Goedemorgen Drenthe.

0: Ja, dat was dat. En bel eens even. Ring, ring. Het is 20 minuten voor 8. Mooi dat je luistert naar Goedemorgen Drenthe. We gaan naar de Expohal van Assen. Want na bijna 5 jaar asielopvang daar voeren paardenkrachten, beurzen en vlooienmarkten straks weer de boventoon in de evenementenhal bij TT Circuit. Want twee enthousiaste ondernemers blazen het complex nieuw leven in. Een voorbode daarvan zijn 120 vrachtwagens vol met leem die afgelopen weekend achter in de hal zijn gestort. Nodig om de kale betonvloer om te toveren in de geschikte arena voor motocross, Friese paarden en een trekkerslep.
1: Je loopt nou over de vloer. Wat ligt erop,
2: Albert? Beetje leem. Daar ligt een beetje leem op.
1: Een beetje leem. Ik kijk je tegen een enorme bult leem aan.
2: Zo'n beetje tussen de 2500 en 2700 kuub leem voor de motocross.
1: Niet alleen de motocross, toch, hè, Arnold de Roo?
3: Nee, niet alleen de motocross. Ook Friese paardenshow. En in december nog de trekkertrek.
1: Want wij stoort hier nou in de Expohal. En Jorn Lang heeft de diensten gedaan als asielopvang. Maar jullie gaan evenementen organiseren, want de Expohal moet weer, ja, het evenementen gebeuren worden van Assen.
3: Het bruisende centrum van Noord-Nederland, denk ik zelfs, ja. Met heel veel grote mooie evenementen.
1: Waarom stapt jullie in dit avontuur, Albert Nieuwenhuis? Want het is natuurlijk heel lang geleden dat hier evenementen waren.
2: Ja, nou ja, dit kwam op ons pad. We waren op het juiste moment kwamen de goede mensen tegen. En nou, toen hebben we met de benen eens gekeken van, hey, is dat haalbaar, is dat wat, vinden we dat wat? En we vonden er eigenlijk allebei van wat, dus we zijn begonnen dat gewoon proberen. En,
1: Maar even voor de duidelijkheid, jullie hadden eigenlijk een beetje als bijzaken bij evenementen organiseren, hè?
2: Ja, we deden als hobby, ik doe een Lambo miniatuurbeurs en die deed ik altijd in Hardenberg. Arnold die deed een motorbeurs. We hebben dat nog 2 jaar samen gedaan en ja, toen kwam dit op ons pad en we waren wel wat gek van trek. Of ik en Arnold even wat met de motorsport, dus ja. Ach, nou ja, zo van het een kwam het andere. Dan hebben we gezegd van, laat maar eens proberen, kijken wat er van komt.
1: En dan ga je ineens een evenementenhal exploiteren.
3: Daar lijkt het wel op, ja. Ja, best wel bijzonder.
1: Ja, het is wel een heel avontuur natuurlijk. Maar hoe loopt het? Want ik zag net het bord. Er staan toch al heel wat evenementen op?
3: Er staan inderdaad al heel wat evenementen op. En zeker tot de kerstdagen is het goed vol. Dus dat is erg mooi. En daarna begint nou de agenda ook alweer vol te lopen.
1: Supercross was altijd in Zuidbroek in de hal. Dat gaat hier nou in Assen van start.
3: In de Eurohal in Zuidbroek, die kan niet meer gebruikt worden. Dus sinds de corona staat die ook al leeg, dan wel asielzoekers erin. En nu gaan we in Assen met behulp van de oude organisatie proberen dit feest weer voort te zetten.
1: Ja, want ik kijk nou naar een enorme leembult aan. Dit is dit weekend met 120 vrachten deze kant op komen. Wat gaat er nou straks mee gebeuren dan?
3: De baan die wordt gebouwd van deze leem. Dus er komen straks een hele crossbaan in te liggen met heel veel schansen. En spektakel is wel gegarandeerd.
1: Ja. Maar jullie maakt van de nood een deugd, want alles waar dit leem voor nodig is, dat hebben jullie achter elkaar geprogrammeerd?
2: Nou ja, achter elkaar geprogrammeerd zit wel een beetje tussen. Maar we hebben inderdaad meerdere evenementen proberen we te combineren. Dan kun je de leem gebruiken, je kunt de baan gebruiken, je kunt de tribunes gebruiken, je kunt de VIP-ruimtes gebruiken. Dat kan dan allemaal een beetje bouwen blijven.
1: Want behalve crossmotoren draven hier straks ook Friese paarden op?
2: Ja, die komen ook, ja. Ja.
1: En daarna trekkertrek?
3: Daarna trekkertrek, ja. Ja.
1: Oké. Maar ik hoor geronk, paardenkrachten, ja. Beetje cultuur ook?
2: Ja, eroticbeurs zijn we bezig geweest, maar dat wil nog niet helemaal lukken.
1: Maar dat had je wel leuk gevonden, hè?
2: Ja, ach nee, ik heb er zelf niet zoveel mee. Maar wij zijn als Drenthe zijn wij te nuchter voor deze organisatie. Die blijft liever in het westen van het land.
1: Wanneer is de missie geslaagd, mannen?
3: Ja, voor mij is de missie geslaagd als heel veel mensen hier met veel plezier komen en met veel plezier weer weggaan.
2: Goed gegeten, goed gedronken, een boel lol gehad en dan is iedereen blij. En wij ook.
1: En met een lach op het gezicht de deur weer uit.
2: Absoluut.
1: Maar nu nog. En straks?
2: Ja, brullende motoren.
3: En hinnikende paarden.
2: En hinnikende paarden.
3: Ja, precies.
1: Briesende Vriezen.
3: Ja, briesende Vriezen, ja. Ja.
0: Mooi gezegd. Ondernemers Albert Nieuwenhuis en Arnold de Roo, die samen de schouders onder de Expohal assen zetten om het evenementencentrum nieuw leven in te blazen. Margriet Blak sprak met de duo. Als ik

0: zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: House op Radio Drenthe en Don't Dream It's Over. Een overzicht nu van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Begin in eigen land, in Den Bosch. Want daar hebben inwoners gisteravond van zich laten horen. Hè, in Engelen, over de asielopvang daar.
1: Klopt helemaal. De gemeente die wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. En die plannen die leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest zelfs de ME eraan te pas komen. In de raadzaal ging het er rustig aan toe.
2: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
0: 31 inwoners die mochten hun verhaal doen, die hebben ingesproken daar in de gemeenteraad. En van Nederland naar Frankrijk, naar het zuiden van het land, naar die tornado daar. Jeetje, heb je die beelden gezien?
1: Nou, ik heb ze voorbij zien komen, inderdaad.
0: Heftig, hè?
1: Hele heftige beelden. 41 mensen zijn door die tornado gewond geraakt. En 15 van hen moesten zelfs naar het ziekenhuis. Onder het puin van een huis wordt nog altijd gezocht naar 2 mensen. En volgens de bestuurder van het departement Ode zijn 300 woningen beschadigd geraakt. En voor getroffen bewoners is opvang geregeld. Ja, heftig.
0: Ja, inderdaad. En ik zou het niet hebben bedacht, maar op spinazie en ook op citrusvruchten zitten gemiddeld het hoogst aantal pesticidenresten. Dat blijkt uit de nieuwe pesticiden-eetwijzer. Had ik trouwens nog nooit van gehoord, maar die blijkt er te hebben.
1: Het is overal een wijzer voor je.
0: Ja, precies. Nou, op spinazie en citrusvruchten dan. Dat jij daar iets van bedacht. Ik kan nog eerder bedacht op andere dingen dan op spinazie, denk ik.
1: Ja, nou, ik ook inderdaad. Maar dat blijkt maar weer echt, hè, dat ook ons kan gaan verrassen.
0: Ja.
1: Het is echt spinazie en citrusvruchten. Even terug naar die wijzer, dat is een soort ranglijst. Hè, en die ranglijst die wordt jaarlijks opgesteld op basis van testresultaten van de NVWA, de Nederlandse Voedselwaren en Warenautoriteit. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan, dat gaat lastig. En terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker tegen RTL Nieuws.
5: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen, ja, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw. Of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
0: Ja, het kabinet werkt intussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot vermindering van het gebruik van pesticiden. Maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund. Nog werk aan de winkel op dit vlak dus, in ieder geval. Hoe oud was jij, Milko, toen jij je eerste smartphone kreeg?
1: Nou, ik denk dat was toen ik naar de middelbare ging. Dus dat is een jaartje of 12 zou dat geweest zijn.
0: Ik denk dat ik wel in de 30 was.
1: Toch wel?
0: Ik weet nog dat ik werkte hier.
1: Ja.
0: En toen had onze oud-collega Roel Barkhoff, die was altijd wel van de telefoons in de auto.
1: Ja.
0: En dat was dan nog echt een autotelefoon.
1: Met zo'n bak?
0: Ja, zo'n hele grote telefoon. Was het nog met zo'n best wel lange antenne eraan, weet je. Dat waren zo ongeveer de eerste. En hij was daar ook wel een van de eerste die dat had, zeg maar.
1: Oké.
0: Nee, maar ja, ik zal toch wel ergens eind 20 geweest zijn, weet ik veel. Maar zeker geen tiener, want
1: en nu is het
0: waren
1: zo,
0: die dingen er nog helemaal niet.
1: En nu zit het zo in ons leven, hè. En natuurlijk ook in het leven van, inderdaad, de kids van tegenwoordig.
0: Ja.
1: Want kinderen die krijgen steeds jonger een smartphone en gemiddeld rond hun 10e.
6: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn. En dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn. Maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
0: Ja, want die kinderen krijgen opeens heel andere beelden voorgeschoteld, bij wijze van spreken, dan zonder die smartphone. Hè?
1: Klopt, en dat durven ze natuurlijk niet altijd aan hun ouders te vertellen. Vaak uit schaamte of angst voor een boze reactie. En er begint dus nu een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met die telefoon.
0: Oh, dat is misschien wel best een handige handreiking,
1: ja,
0: inderdaad,
1: toch?
0: Voor zowel ouders als die kinderen.
1: Dat.
0: En in ieder geval leidt het er misschien toe dat je even in gesprek gaat daarover.
1: Ook dat inderdaad, nou, absoluut.
0: Ook dat was nieuws uit binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio, lekker blijven luisteren. En kijken ook even op de app en website rtvdrenthe.nl.

0: ETN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
2: Comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
8: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Hey, Remo!
13: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone. Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
5: Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
4: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
6: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien.
4: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie bij Radio Drenthe. 3 files in de regio. De eerste op de A28 Zwolle richting Assen. 2,5 kilometer stilstaan tussen Zuidwolde en het knooppunt Hogeveen. A28 Assen richting Zwolle. Ook 4,5 kilometer stilstaan tussen Staphorst en de afrit Omme is dat. En ook filevorming op de A32 Heerenveen richting Meppel. 3,5 kilometer langzaam rijden tussen Heerenveen-Zuid en Wolvergaan.
8: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist.

0: Vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
5: Radio Drenthe.
6: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Judith Regendorp.
7: Drenthe, een heel goedemorgen op deze dinsdag 25 augustus. We gaan zo naar Rolde, waar inwoners een petitie beginnen tegen het kappen van oude bomen in het Roldebos. En het doek leek gevallen voor Stiefkieken, maar krijgt toch een vervolg. Alleen niet in Westerbork, maar in Orvelte. En de Wool March, die is begonnen, trekt door Nederland om aandacht te vragen voor het beroep van herder. Nou, straks eens even horen waarom die aandacht zo nodig is dan. En onze Aaldert, die is bij een SRV-man, Rien, die er na 50 jaar mee stopt.

En dat doet hij op een stralende dag, want het wordt zonnig, zomerswarm met vanmiddag een graad of 25 en een matige oostenwind.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me Up.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: In mag ook. Hey, onze Aldert is op een mooie stek hoor. Hij is in de Noordse Schut. Hij is bij Rien, die wel heel bijzondere tijden meemaakt. Tijden van afscheid nemen. Aldert, goedemorgen.
3: Ja, Judith. Ja, dat krie, hè. Aan alles waarin begint, daar kom ik een keer een einde aan. Zo wordt dat in het leven tenslotte. En voor Rien geldt dat ook. Want ik sta inderdaad buiten op het dam bij Rien Giethoorn in Noordse Schut. En Rien is op dit moment dakdoende om zijn SRV-wagen, zijn winkelwagen in te pakken voor een van zijn laatste rit. Maar hij stopt er met. Nog 50 jaar. Je hoort het goed. Nog 50 jaar. Ik loop even naar binnen, want ja, we zitten aan de voorkant van zo'n grote winkelwagen te kijken. Rien, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Alles
4: was er, dacht ik, hè?
3: Ja, alles.
4: Ja, mooi. Mooi uit de band, joh.
3: Ja.
4: Ja, hartstikke goed.
3: Ja, je hebt er nog langer geen aan de
4: band. Ja, zeker, ja. Je moet toch weer die opgewekte de klim gaan, hè?
3: Ik denk, als je 50 jaar hetzelfde werk gedaan hebt, dan is dat dan een keer klaar met. Maar,
4: ja, nee. Dat,
3: zo klinkt het nog niet?
4: Nee, dat klinkt nog niet. Aan de weg is altijd mooi werk.
3: Ja,
4: dat is, je bent met mensen bezig.
3: Ja.
4: En er is altijd wat aan te doen.
3: En Rien, je hoort het nog zo jong. Ik bedoel, en 50 jaar? Heb ik
4: bijna 50 jaar.
3: Hoe jong ben je begonnen?
4: Ik ben op 17-jarige leeftijd begonnen.
3: Ja.
4: Ik ging naar de school.
3: Toen was ik nog in school.
4: Toen moest je nog naar de school. Toen ging ik er alweer af. Hè? Ja.
3: Ja, dat ging nou,
4: ik zat op de MEO en ik kreeg een akkefietie met een leraar.
3: Ja.
4: En ik vind dat onterecht. En ik ben naar Ruzer in. En ik heb gezegd tegen mijn vader, ik stop ermee.
3: Ja.
4: En mijn vader die zei, was zo. Die mung leren,
3: ja.
4: Maar hij niet won leren, moest niet werken.
3: Ja.
4: Dus zo
3: werkt het dan.
4: Zo werkt
3: het. En zo zullen moeten werken.
4: En zo is het nog. Ja. En mijn vader die zat in de combinatie van melkhandelaren in Toogwijnen.
3: Ja.
4: En toen was er nog een wijk vrij.
3: Ja.
4: En toen zeg hij, nou, ik heb nog een wijk vroeg. Dus, en zo ben ik erin gerold.
3: En zo heb ik dus 50 jaar eigenlijk hetzelfde werk.
4: Eigenlijk 50 jaar hetzelfde werk, maar altijd verschillend.
3: Ja, hè?
4: Ja, geen dag is gelijk, hè? Nee. Maar ja, kijk, ik ben daar begonnen. Op zo'n klein kokkie.
3: Ja, wacht even, dan moet erin bij zijn. Maar we staan hier nou naast je winkelwagen. Maar die is aan de buitenkant helemaal beplakt met foto's uit het verleden. Dat is niet van dat is niet al dagen met rond, toch?
4: Nee, dat is gisteren er net op
3: het plek.
4: Ja, dat is een verrassing van mijn vrouw. Die heeft dat stiekem maar regeld. En gisteren in de schuren, nou ja, ik moest nog wel wat doen. En toen komt dit tevoorschijn. Ja. En dat is prachtig.
3: Oh, mijn lieve tief.
4: Ik ben op zo'n kokkie begund. Nou, dan ben ik door de assen in de zak. Bij de melkfabriek en dan ze nog zo'n...
3: Van die kleine winkelkarregies, van die kleine karregie uit de winkelstraten lopen.
4: Dat is een elektrokarregie nog, hè? Dit is een elektrokarregie.
3: Ja.
4: Zo aan de Tita Ververuut toen.
3: Maar dit kan niet opbrengen, want dit is een hele lange... En hier is een hele grote foto met allemaal familieleden.
4: Dit zijn allemaal familieleden die in Melkboerenwest bent, zeg maar.
3: Ja.
4: Kijk, hij daar links Bomasi, dat is mijn vader, op de bak fietsen.
3: Ja.
4: En die moest weer en wind. En die tweede foto... Dat is de eerste winkelwagen die Jasmin vaak kreeg. En daar zit grote wielen onder.
3: Yeah.
4: En spijkzaal in Toogwijn, hij hier wel zitten. Maar die hadden allemaal van die kleine wieligjes.
3: Yeah.
4: Dus, en ze waren bult in Buitenbiet bezig. En toen zeiden ze, nou, ik moet een winkelwagen met een grote wielen hebben. Dus die is iets sneeuw.
3: Het is die zit dan in de...
4: Die zat helemaal in de business, ja.
3: Die
4: zat
3: helemaal.
4: Ja, die vader, mijn vader, mijn oma, twee ooms, die bent melkboeren geweest.
3: Ja.
4: En daar de kinderen weer van. Stond mijn vader in ding die 59 begon met het melkboer.
3: Ja.
4: En in 1970 is hij met de eerste winkelwagen begonnen. En zo ben ik erin gerold in 1970.
3: Rien, loopt je een beetje naar voren aan wille van de diep in je garage.
4: Ja.
3: Maar deze wagen, die pak je nou echt vandaag voor het laatst in?
4: Nou, niet helemaal voor de hele week eigenlijk de laatste ronde. Hè? Want ik heb vele verschillende wijken.
3: Ja.
4: Dus ik heb op de dinsdag een route. En ik heb op donderdag een route, vrijdag een route en zaterdag een route.
3: Ja.
4: Kijk, en de vrijdagroute wordt overgenomen door Han Rood uit Dedemsoort. Dat is Venings, Zuidwolde.
3: Allemaal hier in de Hoogveen en omstreken.
4: Ja, en hij holt de verzorgingstuizen in Toogwijn ook aan.
3: Ja.
4: Nou, dat vind ik wel mooi om te geven.
3: Die gebruik maakt van zo'n winkelwagen.
4: Nou, ik heb nog wel...
0: Oeh, daar gaat onze verbinding bijna. Hij ruist. Misschien dat jullie even naar buiten kunnen lopen. Langzaam, maar zeker weer, Aldert.
3: Wij lopen hem naar buiten. Ja, wij lopen hem... Ik weet niet of het zo beter is, Judith.
0: Ja.
3: Is het zo beter, ja, of is het nou helemaal van...
0: Nee, zo beter.
4: Ja, het is een loods, hè.
3: Ja. Nog van metaal en zo. Ja, dat
4: toen we hier in 1997 gekomen, toen heeft mijn schoonvaar, die heeft de hele loods geïsoleerd en zo.
3: Maar waarom stop je niet meer erin? Want als je er nog zoveel aardigheden hebt, dan zit toch, doe het lekker deur.
4: Ja, nou kijk, als je zelfstandig bent, dan moet je alles zelfs regelen. Ja. Je pensioen moet je regelen ik ben vanaf mijn 17 eigenlijk al zelfstandig. Waar ben je fijn in de zaak, zeg maar. Op papier was ik toen al zelfstandig. Dus dan bouw je al een stukje pensioen op. En toen ik 64 werd, dan kreeg ik allemaal brieven van de verzekeringmaatschappij. Uw lijfrente vervalt.
3: Dat soort zaken.
4: Ja, dat soort zaken. En dan stond al die monopolieborden. Ik denk, lijfrente, wat is dat eigenlijk? Ja, ja, ja. Maar toen wist ik het wel. Dus ja, en dan begon hij erover na te denken en zo. En je moet toch een keer, een keuze maken.
3: Hij had plan.
4: Ik heb heel veel hobby's nog wel. Ik heb schaken, mag je heel graag doen. Dus ik ga waarschijnlijk weer op de schaakclub. Nou, ik heb kerkenwerk hier naast. Dat doe ik ook veel aan. En je kunt zien hier, ik heb hier een mooie grote tuin.
3: Ja.
4: En
3: je woont hier best wel royaal.
4: Daar ben ik echt een beetje mee aan de slag op een gegeven moment. En we willen dan de schuren misschien nog een beetje om me bouwen. Ja. Of een beetje. Nou, ik heb hier nog wel werk voor jaren. Actitude van Leemkrieg. En ik heb ook altijd, dat mag ik wel erbij zeggen, ik heb altijd echt de gezondheid gekregen om je werk te doen.
3: Ja, precies.
4: En ik ben eigenlijk nooit ziek geweest. Een keer een middenvoetsbeentje gebruiken, maar verder ik altijd heel gezond geweest.
3: Die route die jij vandaag gaat doen, die doet dus echt al voor het lijst dan, deze route?
4: Deze route doe ik voor het lijst. Ja, ja. De hele weken.
3: Verwacht je onderweg naar wat van klant? Een blommerie of een... Ja, bonbons is niet geven, jij zal staan.
4: Ja, ik laat over me heen komen. Ik laat gewoon over me heen komen. Ja, maar ik heb al heel veel mooie reacties gehad. Ja. Ik kreeg korten van old klanten die ik al jaren niet meer als klant heb. Die ben dus verhuisd en naar andere waar hij niet komt. En daar staat dan prachtige woorden in.
3: Ja.
4: En dat is dankbaarheid en fantastisch.
3: Er zijn zelfs mensen die als ook al 50 jaar klant bij je bent, hè?
4: Jazeker. Ja, daar gaan we vandaag in. Daar gaan we vandaag in. Okay. En toen ik 17 was, moest ik eerst revies halen. Dus 18 moest niet worden. En toen ben ik met mijn vader, die vende dan op de Pesediek. Op Tachtrummen, zoals we dat zeggen hier in Drenthe.
3: Ja.
4: En toen ging ik dinsdags naar Tachtrummen. Hilly, die ging ook altijd met.
3: Je vrouw?
4: Ja, mijn vrouw. Ja. En daar is, er woont nog een aantal klanten die ik vanaf begin door had.
3: Ja.
4: Dus.
3: Jullie horen wel, Afrin überhaupt verduister weer thuis is genomen, dat is nog maar de vraag. Want die klanten, als ik net zo vaak praat met Rien, dan is het er nog langer niet meer. Nee. Wij gaan in de deur, wij gaan op Tjak. Rien, dankjewel. Ja. En heel veel plezier met al hetgene wat je doet.
4: Dankjewel.
0: Dank mannen, wat een gezelligheid daar.
2: Heb jij ook een tip voor op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.

0: Rolls Royce op Radio Drenthe en Best Love. Is zaterdag de Wool March begonnen. Herders en hun schaapskuddes strekken in estafettevorm zo'n 450 kilometer richting het Europees Parlement in Brussel. De mars komt de komende weken door verschillende delen van ons land om aandacht te vragen voor het beroep van herder. Want dat staat volgens hen zwaar onder druk. Maar de mars komt niet door Drenthe. Albert Kersies van de stichting Behoud Drentse Schaapskudde. Een heel goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe jammer is dat ze niet uit Drenthe komen?
1: Ja, dat is een gemiste kans voor hun, hè? Ja. Maar ja, we hebben er wel contact mee al een aantal maanden. Maar ja, het past niet in de route. Ja, ze lopen ook nog een heel eind, hè? Dus wat dat betreft is het voorstelbaar. Maar ik had hier wel graag een paar dagen gehad in Drenthe.
0: Ja, wat vindt u van de Wool March? Zo'n mars van Texel naar Brussel om aandacht te vragen voor de schaapsherder?
1: Ja, nou, het heeft ook te maken met de VN. Ja, die heeft ook het jaar van de schaapherder zeg maar op wereldschaal gezegd. Dus in die zin vind ik dat het op zich wel, nu het een verbreed doel heeft, op zich wel de kern raakt.
0: Ja, want wat is de kern? Waarom moet er aandacht komen voor die schaapherder?
1: Dat gaat met name omdat dat, zeg maar, de herders in zijn algemeenheid nou vrij beperkt betaald krijgen. Dus eigenlijk te min betaald worden. Andere kant ook, en daar heeft de woolmars ook mee te maken. Eigenlijk is het doodzonde dat je een mooi product van wol, dat je dat eigenlijk vrijwel niet aan de straatstenen kwijt kunt. Terwijl het een goed materiaal is. Er worden inmiddels gelukkig op een paar plekken, ook in Drenthe, wordt gewerkt om de wol goed te verwerken tot kleding. Nou, je ziet hoe mooi het kan zijn en hoe duurzaam ook.
0: Maar in hoeverre dus staan schaapkuddes dan hier in Drenthe onder druk?
1: In Drenthe, dat is de andere kant. Wij hebben de afgelopen 2 jaar, 3 jaar uitstekend overleg gehad met de provincie. En financieel staan wij er nu aanmerkelijk beter voor dan een paar jaar geleden. Dus wij zijn ook niet ontevreden. Dus in die zin, zeg maar, wat op wereldschaal speelt op dit moment iets minder in Drenthe.
0: Maar wat is positief. Er dan? Heeft de provincie geld gegeven, subsidies? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja. Ja, ze hebben 2 maal een behoorlijk bedrag toegekend. En wij krijgen er nu jaarlijks 90.000 per kudde bij. Kijk, en dan kun je redelijk uit de voeten.
0: Maar hoe structureel is dat geld?
1: Voor de komende 6 jaar.
0: Oké, nou en dan ziet u wel weer.
1: En dan zien we wel weer verder, ja.
0: Ja. Maar goed, klopt, ja, de rest klopt. Van Nederland en Europa kan dus een voorbeeld nemen, begrijp ik uit uw woorden, aan Drenthe.
1: Ze zou, absoluut. Nee, absoluut. Een grote voordeel in Drenthe is ook dat we al een aantal jaren, meer dan 25 jaar, zeg maar, gezamenlijk optrekken als 10 kuddes. En nou ja, dus sinds een jaar of 10, 15 ook goed overleg met de provincie hebben en met de treinbeheerders. Dus we hebben continu een gezamenlijk doel.
0: Ja, maar het is dus ook helemaal niet nodig dat die Wool March door Drenthe komt.
1: Nou, dat zou kunnen, maar aan de andere kant, het verhaal van de bol is natuurlijk ook wel jammer. Ja. Dus er is wel reden om het in de picture te zetten. We hebben de afgelopen week ook de Drentse Heidedagen gehad. Hè? Met name om de kuddes nog eens wat duidelijker in beeld te krijgen. Want ondanks dat we het financieel op dit moment redelijk redden, zit het altijd wel een beetje, toch nog wel steeds wat aan de rand van, nou, kun je het financieel overeind houden of niet.
0: Dus dat stukje moet eigenlijk via die Wool March wel mee naar Brussel vanuit Drenthe?
1: Wij bieden ze binnenkort nog een mooie herderstaf aan en die nemen ze mee naar Brussel.
0: Goed, we gaan het afwachten wat dat oplevert, deze Wool March. Vanuit Texel dus, niet door Drenthe, maar wel naar Brussel om aandacht te vragen voor het werk van de schaapherder en de schaapskuddes. Dank voor de toelichting hierop. Albert Kersies van de stichting Behoud Drentse Schaapskudde.

0: Nielsen. En I get the sweetest feeling. Het is bijna 8:30. Voor het nieuws hebben we nog wel wat te doen.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Dat bedoel ik. De opgave van ons bluesspel. Want je kunt zoals gezegd kaarten winnen voor Crossroads. Mooi bluesfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Moet je 26 september wel vrijhouden in je agenda.
2: Nou, dan heb je nog even tijd om die agenda schoon te vegen. Dus dat gaat wel goed komen, denk ik.
0: Ja.
2: Jawel.
0: Twee kaarten. Ik roep dat wel, maar daar ga ik ook gewoon vanuit. Want we sturen je denk ik niet alleen. Twee kaarten voor Crossroads dus op 26 september. Muziekfestival, meerdere podia in de Nieuwe Kolk dus. En nou, als je daarbij wil zijn, dan doe je lekker mee aan ons spel waarin Wim op zijn bluesachtige manier een liedje vertolkt heeft naar Drents. Ik ben heel benieuwd of jij weet welk lied het is.
3: Het maakt niet uit hoe ze dobbelsteen gooiden. En dat zou moeten wezen. De enige voor mij ben jij. En jij voor mij. Zo blieden wij samen.
0: Oh, vooral dat laatste stukje, dat maakt het, hè?
2: Dan valt het kwartje bij mij wel. Ik weet niet hoe het thuis is, maar bij mij valt hij dan wel, ja.
0: Zo blieden wij samen. Nou, even wel eens maar. 0592-33-1188 was de titel van dit nummer.
4: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
6: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
7: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
8: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
0: 8:30 geweest, tijd voor het laatste nieuws. Krijg je vanochtend van Milko.
2: Goedemorgen. Het evenement Steve Keeken met bekende levende standbeelden verhuist van Westerbork naar Oorvelte. De organisatie die komt in handen van Valentijn van der Kuil. Hij vertelde dat het evenement in basis hetzelfde blijft.
9: Elke organisator die zou in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren.
2: Daarmee krijgt het evenement een vervolg nadat de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe eerder had besloten te stoppen. De stichting die liep tegen stijgende kosten, teruglopende subsidies en sponsorgelden aan. Voor het bestuur is de doorstart daarom een opluchting. Bewoners van de wijk Tuindorp in Coevorden hebben met spandoeken geprotesteerd tegen een 60-jarige man die wordt verdacht van seksueel misbruik van de 15-jarige dochter van zijn vriendin. De zaak die zorgt voor onrust in de buurt. De man die ontkent het misbruik. Volgende week doet de rechter een uitspraak. Wie de spandoeken heeft opgehangen en hoeveel buurtbewoners achter de actie staan, dat is niet bekend. Een aanhanger is vannacht in brand gevlogen op een oprit van een woning aan de Kruisakkers in Bijlen. Het vuur sloeg over na een auto die ook op de oprit stond. De brandweer was snel aanwezig nadat bewoners wakker werden en hulp inschakelden. Inmiddels is het vuur weer gedoofd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. De 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes die maakt dit jaar al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mag meedoen aan de US Open kwalificatie, dat wordt komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
0: Milko, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans Nienhuis opnieuw. Goedemorgen.
10: Mooi Judith, goedemorgen.
0: Wat hebben we goede papieren voor vandaag, hè?
10: Ja, het staat prachtig mooi voor. Dus wat dat betreft zitten we echt helemaal goed. Als je vandaag de hele dag binnen zit, oh, ik zal je niet benijden. Want het is een hele mooie zomerse dag zonder gekke dingen. Dus ja, voor elk wat deels.
0: Ja, met een temperatuurtje van rond de
10: Nou, ongeveer 25 graden in de kop van de provincie en het zuiden gaat richting 26. Dat doen we bij een matige oostelijke wind. Je hoort hem buiten zo nu en dan al wat waaien en dat blijft vandaag ook zo. Soms wat vlagerig in de middag, maar niet echt excessief aanwezig of zo. Dus daar kun je ook wel overleven. Weinig bewolking. Pas vanavond dan zul je zien dat er wat hoge bewolking binnentrekt vanuit het zuiden. Je kunt het nu wel zien hangen, die hoge bewolking, richting het zuiden van Nederland. Dus vanuit Zuid-Drenthe zie je in het zuiden wat, ja, een beetje heigheid mag ik wel zeggen. Maar dat is eigenlijk hoge bewolking die 200 kilometer verderop hangt.
0: Dat is net wat.
10: Nou, die komt nog niet direct onze kant op. Dus we hebben gewoon een mooie zonnige dag vandaag.
0: Lekker.
10: Nou, vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 11 tot 12. Er blijft een zwak windje staan, dus het wordt ook niet kouder dan dat. En er vormt zich ook geen nevel of mist. Maar wel gaat de luchtvochtigheid wat omhoog. Morgen is de wind nog steeds eigenlijk oostelijk van richting. 25 of 26 graden, opnieuw dezelfde temperatuur. Maar het dauwpunt is 5 graden omhoog gegaan morgen. En dat zullen we merken, het voelt wat broeierig. In de ochtend is er dan de meeste zon. Komt wel tussen de hoge bewolking door. Maar in de middag wordt die wolkendeken wat dikker en krijgt de zon het geleidelijk toch wat moeilijk. Er wordt flats en dat soort dingen. Het lijkt erop dat er geen bui gaat ontstaan morgen. Mocht het wel zo zijn, dan heb je echt heel veel pech om maar zo uit te drukken. Want dan is het een enkel los en vrij licht exemplaar. Ik ga er eigenlijk vanuit dat we het morgen gewoon volledig droog gaan houden in onze provincie. Maar dat is wel de laatste dag, want het hoge drukgebied vertrekt en die laat een leemte achter waarin zich onstabiele lucht opdringt. Donderdag merken we dat aan de temperatuur. 27 of 28 graden wordt het dan. Luchtvochtigheid gaat nog verder omhoog. Dauwpunt gaat richting 18 graden. Dus het wordt broeierig en klam. In de ochtend nog een beetje zon tussen de hoge bewolking door. Maar daarna beginnen vanuit het zuiden onweerscomplexen te naderen. En het is op dit moment ingewikkeld hoe zich dat precies gaat ontwikkelen op donderdag. Het zou kunnen dat het zuiden van het land al een ochtendbui krijgt. Bij ons lijkt het erop dat dat niet gebeurt en dat wij pas vanaf de namiddag met zulke buien te maken krijgen. Maar de timing daarvan is heel zwabberig. Sommige verwachtingen gaan uit dat het in de namiddag al gebeurt bij ons. Anderen stellen het uit tot bijna in de nacht aan toe. Dus donderdag namiddag en in de avond zullen we pas in de gaten kunnen houden als het nog een dag dichterbij zit. Is wel het begin van een onstabiele periode die langer gaat duren. Ook vrijdag is onstabiel met meerdere van die buiencomplexen. Ik zeg niet dat ze per se heel zwaar worden, maar er gaat best een plens regen vallen. En ook de dagen daarna zijn wisselvallig en buiig, met jaargemiddeld normale temperaturen rond een graad of 21. Zuidwestenwind en een mix van zon en bewolking.
0: Hans, dankjewel. Heb een mooie dag, hè?
10: Hetzelfde.
0: Hoi. Verkeersinformatie op Radio Drenthe. 2 files nog, A28 Zwolle richting Assen. Daar staat een beste file, hoor. Bijna 10 kilometer. En dat is tussen de wijk en het knooppunt Hogeveen. Komt allemaal door een ongeluk. Daar was een rijbaan afgesloten, maar die is weer vrij. Dus mogelijk dat die file ook wel snel oplost. Maar nu nog bijna 10 kilometer. A28 Zwolle richting Assen tussen de wijk en het knooppunt Hogeveen. En op de A32, als je richting Drenthe komt vanuit Heerenveen, 3,5 kilometer langzaam rijden tussen Heerenveen-Zuid en Wolvenga. En wie wint kaarten voor het bluesfestival Crossroads?
3: Het maakt niet uit hoe ze dobbelsteen gooiden. En dat zou moeten wezen. De enige voor mij ben jij. En jij voor mij. Zo blieden ben wij samen.
0: Welk nummer is dit? Kom maar door op 0592 33 11 88.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Wat als je muziek ook kunt zien?
15: In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Goedemorgen Drenthe.

0: China Girl.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Kan je zomaar gebeuren. Gert Knoppien uit Zuidlaren. Heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Judith.
0: Over een maand het Blues Festival. Over 2 maanden barst het los in Zuidlaren.
2: Over 2 maanden. Ja, dan is het helemaal raak hier. Maar dat gaat niet over blues.
0: Dat gaat zeker niet over blues. Daar ben je op peertjes bij.
2: Pitjes bij, hè? Ja, daar ben je pitjes bij.
0: Ja. Is dat iets waar jij echt wel bent te vinden op de Zuidlarenmarkt?
2: Ja, daar ben ik wel te vinden, maar dat is te zeggen de warenmarkt. En de paardenmarkt ben ik ook wel even bij. Dat is natuurlijk helemaal traditie, dat is logisch. Prachtig om te zien. Zeker, geweldig.
0: Want is het een dorp waar je bent opgegroeid, waar je al lang vertoeft?
2: Ik ben er niet opgegroeid. Nee, ik ben opgegroeid in het mooie Musselkanaal.
0: Okay.
2: Maar ik woon inmiddels al zo lang in Zuidlaren, dat is meer dan 40 jaar. Dus ik mag mijzelf eigenlijk best wel Zuidlaren noemen, zo langzaam aan dacht.
0: Dan heb je de koorts van de Zuidlarenmarkt wel te pakken.
2: Inderdaad.
0: Ja, en die blueskoorts dan?
2: Die vind ik ook geweldig.
0: Ja?
2: Ja, wat later mee begonnen. Maar uiteindelijk heb ik het helemaal te pakken, ja.
0: Dat is lekker, Ja. Maar heb je deze ook te pakken?
3: Het maakt niet uit hoe ze dobbelsteen gooiden. En dat zou moeten wezen. De enige voor mij ben jij. En jij voor mij. Zo blieden ben wij samen.
0: Ja, zomerse klanken. Maar welk nummer is het?
2: Nou, ik denk dat het zo Happy Together is van de Turtles.
0: Je bent er dan laat mee begonnen, maar gaat volgende maand wel al naar dat Blues Festival Crossroads in Assen en een maandje later. Dus heerlijk op de Zuidlarenmarkt rond dolen. Nou. Ik zeg, het ziet er goed uit in die agenda van Gert Knoppien uit Zuidlaren.
2: Nou, geweldig. Helemaal mooi.
0: Veel plezier gewenst.
2: Helemaal fijn. Hartstikke goed. Dankjewel, Judith.
0: Alsjeblieft. Mooie dag, Gert. Dag.
2: Dank u. Dag.

0: zochten. Happy Together van The Turtles. Een groep inwoners van Rolde in omgeving maakt zich zorgen over plannen van de gemeente Aanhunzen met het Rolderbos. Ze vrezen onder meer dat 150 jaar oude bomen gekapt worden. En ze zijn een petitie begonnen. Nou, daar willen we meer van weten. Jur Fabe van werkgroep Red het Bos Rolde, een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat weet u op dit moment van de plannen van de gemeente?
1: Nou, we weten dat ze iets willen, maar wat ze nou precies willen, dat is... Sorry, dat blijft onduidelijk. En daarom zijn we ook de petitie gestart. Een aantal werkgroepleden hebben de gemeente ook nog gebeld na aanloop van een of eigenlijk na afloop van een bijeenkomst met Bosgroep Noord, Nederland en de gemeente. Voor omwonenden was dat vooral. En toen kregen we steeds meer vragen en we vroegen ons af, wat willen jullie nu? En daar zijn eigenlijk onduidelijke antwoorden op gekomen of geen antwoord. En daarom zijn we een petitie gestart, omdat we toch een beetje achterdochtig werden in de zin van ja, wat willen ze nou precies?
0: Want ja, en ik vraag me dan ook af wat er dan in die petitie staat als je niet eens weet waarover het gaat.
1: Nee, klopt.
0: Wat staat er in die petitie dan?
1: Nou, wij vragen duidelijkheid wat de gemeente wil met het bos. En wij vinden dat het bos niet te veel aangepakt moet worden in de zin van kapwerk. En wij weten dat de gemeente verplicht is om bepaald onderhoud te plegen. Dus bijvoorbeeld wandelpaden veilig te houden. Dus overhangende takken, loshangende takken moeten ze verwijderen. Nou, dat hebben ze... Denk ik, ik woon hier nu 37 jaar. Ik denk dat ze, nou, ik gok een beetje, zo'n 30 jaar er niks aan gedaan hebben. Maar dat heeft ook een heel mooi bos opgeleverd. Nu ineens willen ze de boel in eerste instantie, leek het in ieder geval, drastisch aanpakken. Maar we weten nog steeds niet wat ze precies willen en waarom. Wat de achterliggende gedachte is. Ze schermen dan met termen als biodiversiteit. Maar dit is een redelijk biodivers bos op dit moment. En onze vraag is van, wat willen jullie, wat doen jullie, zit er meer achter? Dat is eigenlijk wat wij vragen.
0: Ja. Tegenover ons heeft de gemeente aangegeven dat het gaat om beheermaatregelen, net zoals u zelf net aangaf. En als het dan gaat om veiligheid, dan is dat toch ook niet zo gek misschien?
1: Nee, nou ja, als de gemeente schermt met veiligheid, dan weet ik nog wel andere dingen van. Bijvoorbeeld de Assenstraat, daar is helemaal geen veiligheid en daar doet de gemeente ook niks aan. Maar in die 37 jaar bijvoorbeeld is er in het bos nog niks gebeurd qua onveiligheid. Dus ja.
0: Waar hebben ze het over, wou u zeggen?
1: Ja, waar hebben ze het over? En wat voor beheerplannen hebben ze? Want ze willen heel veel boskappen, zeiden ze in eerste instantie. En iemand heeft gebeld naar de gemeente en die zei van ja, het project moet bekostigd worden met de opbrengst van het hout. Nou weet ik niet hoe duur het project is, maar als je iets inhuurt is tegenwoordig alles duur. Dus dan moet er weer veel hout gekapt worden. En dat willen wij eigenlijk boven water krijgen, wat er nou precies gebeurd is. En als je het bos helemaal ontregelt... Ja, dan gaat het hele bos uiteindelijk kapot. We hebben een overleg gehad met iemand van de WUR. We hebben een overleg gehad met mensen van Staatsbossen. We hebben met mensen overleg gehad die bosbeheer doen. Nou ja, die zeggen allemaal, in dit bos moet je zo weinig mogelijk doen. En liefst helemaal niet, maar dat kan wettelijk gezien niet. Dus dat... En wij vinden het ook. Wij vinden het gewoon een mooi bos. En ja, we willen gewoon wat er nu is eigenlijk behouden.
0: Ja, maar u zegt, kijk, als er een beetje aan beheermaatregelen gebeurt, prima, dat snappen wij. Maar verder afblijven van oude bomen die daar staan en laat de natuur zijn gang gaan. Dat is eigenlijk hoe erin staat, hè, als werkgroep.
1: Ja, zeker.
0: Heeft u een beetje de handen op elkaar gekregen daar in Rolde met die petitie?
1: Ja, vind ik wel. We hebben tot nu toe... Nou, ik heb gisteren voor het laatst gekeken, hoor. Ik kijk niet steeds. Toen waren er 671 reacties. En een heel groot deel uit Rolde en omgeving. En ook wel van ver weg af en toe.
0: En wanneer gaat u die aanbieden?
1: Nou, we gaan binnenkort weer bij elkaar komen en dan gaan we dat bekijken. Maar we wachten eigenlijk ook nog een beetje op het bericht van de gemeente. Die zou ook nog wat ons vertellen. Maar hebben we nog geen reactie op gehad.
0: Kan het maar zo zijn dat de petitie dan overbodig wordt als u dat bericht krijgt?
1: Nou, dat hangt er vanaf wat ze precies willen.
0: Stel dat ze alleen zeggen het zijn beheermaatregelen zoals ze tegen ons hebben aangegeven. Ja, en verder laten we het bos het bos.
1: Dan willen we weten wat voor beheermaatregelen dat zijn.
0: Ja. Goed, wordt vervolgd, kunnen we wel zeggen. Jure Faber van werkgroep Red het Bos in Rolde. Een werkgroep die dus een petitie is begonnen. Zometeen een overzicht van het laatste nieuws uit de regio. Naar Ierse Scholte, dit is Minopa.

0: Ze leerden het ook echt van de opa, hè, dit jodelen. Mijn opa was dat, van Ilse Scholten. En daarmee eindigde ze als derde op het Songfestival Drenthe.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: We begonnen vanmorgen met goed nieuws voor de liefhebbers van Stiefkieken. Want dat evenement gaat toch door. Valentijn van der Kuil neemt de organisatie over van Stichting Magisch Volksvermaak. En daarmee verhuist het wel. Het blijft niet in Westerbork, maar het is straks in Orvelte. En wanneer is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk in ieder geval niet in de maanden juli en augustus. Want dan is er al ontzettend veel te doen in Orvelte. En is de agenda van Orvelte zo ongeveer al volgeboekt. En of het dan voor de zomer of na de zomer wordt, ja, dat weet Valentijn van der Kuil eigenlijk nog niet. Nou, gaan we later horen. En ook hoorde je dat de expohal bij Titi Circuit in Assen na 5 jaar weer een evenementenhal gaat worden. 2 Drentse ondernemers organiseren de komende 10 jaar onder meer een paardenspektakel, een motocross-evenement en een trekkerslap. Nou, het kerstis is van stichting Behoud Drentse Schaapskudde. Hij vertelde over de Wool March die zaterdag is begonnen op Texel. Herders en hun schaapskudde strekken in estafettevorm zo'n 450 kilometer richting het Europees Parlement in Brussel. En dat doen ze om aandacht te vragen voor het beroep van schaapherden. Want dat staat volgens hen zwaar onder druk. Al is het de laatste tijd hier in Drenthe beter geregeld, zegt Albert Kersies van de stichting Behoud Drentse Schaapskudde. En dat heeft te maken met de subsidie van de provincie Drenthe voor 6 jaar lang. En zojuist hoorde je dat een groep inwoners van Rolde en omgeving zich zorgen maakt over de plannen van de gemeente Aanhunze met het Rolde Bos. En wat die plannen zijn, ja, dat weten ze eigenlijk helemaal niet. En daar hebben ze wel naar gevraagd, maar ze krijgen daar nou niet echt een antwoord op, vinden ze. En daarom zijn ze een petitie begonnen, omdat ze vrezen dat meer dan 150 jaar oude bomen worden gekapt. En de gemeente zegt, nee, het gaat om beheermaatregelen. Nou ja, vooralsnog is die petitie er, is ook door honderden mensen al getekend daar in Rolde en omgeving. Nou, wanneer die aangeboden wordt, dat is nog niet duidelijk. Nieuws uit de regio, je weet het ook altijd te vinden bij ons online, hè, op de app en de website rtvdrenthe.nl. Milko, dit was hem, hè? Ja,
2: het is weer voorbij gevlogen, hè?
0: Wij gaan een bakje koffie pakken.
2: Lijkt me
0: een
2: heel goed plan. Ja.
0: Ja, hè? Ik wens je een mooie dag toe, een mooie zomerse dag hier in Drenthe. En wat mij betreft, tot morgen, 7 uur. Wanneer ben jij er weer bij?
2: Vrijdag.
0: Vrijdag?
2: Zeker.
0: 7 uur?
2: Spreken we af bij deze.
0: Ja, spreken we af. Mooie dag, tot morgen.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
6: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg vallen op
7: Blijenberg.nl.
8: Oh, die van die deuren.
7: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstraat terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstraat Sierbestrating.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
10: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nog mee bezig.
9: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
5: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
11: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
9: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
16: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over.

0: 10 over 9 met Peter Schaap. Adem, mijn adem.
1: Koffie en Keuvel.
0: Ja, goedemorgen. 25 augustus. De radio aan op Radio Drenthe. En wat belooft het een mooie dag te worden. Zeker als je naar buiten kijkt. Zon en 25 graden vandaag. En het komende uur hoor je alleen maar fijne nederpopplaatjes in dit speciaal ingerichte uurtje daarvoor. En ik begon dus met Peter Schaap, Adem Mijn Adem. De grootste hit misschien wel van de Groningse zanger. Single behaalde plekje 18 in de top 40. En werd in 1998 trouwens ook nog gecoverd door, ja, wie kent ze niet? Mama Jasje. Jawel.

Later dit uur hoor je ook een artiest die ook werd gecoverd door Mama Sjasje. Je gaat namelijk een nummer horen van Hans de Boy. Nou, zometeen eerst maar eens even een plaat over Jannie. Want zo heet de dame die wordt bezongen door Sandy Coast na een van de platen van het duettenalbum van René Vroeger. Op het album doet hij duetten met allemaal artiesten waar hij ooit nog eens mee samen wilde werken. En hij brengt het uit speciaal ter ere van zijn 65ste verjaardag dit jaar. En een van die artiesten is dus Waylon. Samen maakten ze Hoe de Liefde Gaat. Dit is René Vroeger.

0: Moet zeggen, The Eyes of Jenny klinkt ook wel beter dan The Eyes of Jenny, toch? Anders had je er een nationale hit van moeten maken, Sandy Coast, die de oom van Jenny had gekund. Maar ja, als je internationaal succes kunt maken met deze plaat, dan moet je dat natuurlijk zeker doen.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: En zo geschiedde voor Sandy Coast een comeback single uit 1981. En tevens dus ook internationaal succes voor Sandy Coast, die vooral in de jaren 60 en begin jaren 70 succesvol waren. Daarvoor ook nog René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. Misschien wel een plaat die dit jaar terecht gaat komen in de Drentse Doezend. Wie zal het zeggen, hè? Want het album van René Vroeger komt volgens mij later dit jaar nog uit, dacht ik. Maar dat doe ik even uit mijn hoofd. Wat ik niet uit mijn hoofd ga doen, is het volgende. We blikken deze hele week weer terug op de Drentse Doezend. En dat doen we vandaag met een speciaal thema. We pakken 5 jaar Drentse Doezend erbij. Ter ere van de laatste uitzending, zeg ik maar even, van de beste van 5 jaar Drentse Doezend. Aankomende zaterdag hier op deze zender. Dan ben ik er graag weer voor je, tussen 12 en 2. Met heel veel fijne platen dus uit die Drentse Doezend. En omdat wat kracht bij te zitten en omdat er een nieuw album van Tangerine is uitgebracht met de naam Family Tradition, blikken we deze hele week terug op platen uit die Drentse Doezend met een muzikale familieband. Volgt u het nog? Voor mij is het allemaal heel duidelijk. Gisteren begon ik dus ook met Tangerine, een plaat van hun. En vandaag is de eer aan 2 andere broers, namelijk de broers Ro. Zij werden bekend bij het Drentse publiek, althans in ieder geval bij mij, toen zij meededen bij de eerste editie van Songfestival Drenthe Pop in het Plat. En ze wonnen hem. En dat geef je altijd natuurlijk wel een beetje naam en faam, hè? Met dit plaatje, een nummer over een gezinsvakantie op de Schelling in de Olde Jetta van Paro. Het zijn Jaap en Alfred Ro. Oftewel, de broers Ro. Met hun winnende single Olde Jetta op Radio Drenthe.

0: 1974, Wally Tex, Miss Wonderful. Daarvoor ook de broers Ro en Olde Jetta. Ik weet niet, heb je al toevallig naar buiten gekeken? Misschien heb je het net gemist wat ik zei. Belooft een mooie dag te worden. 25 graden, zon. Oftewel, een hele prachtig mooie blauwe dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloen.
4: Het is bijna 9:30. Je krijgt van mij de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wilde mij daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers vrezen dat Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad moet nog over het voorstel besluiten. De expohal bij het TT-circuit in Assen wordt weer een echte evenementenlocatie. Twee Drentse ondernemers organiseren er de komende 10 jaar onder meer een paardenspektakel, een motocross-evenement en een trekkerslap. En sporttennisser Max Houkers uit Sleen staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie wordt de komende dagen nog duidelijk. Tot zover voor nu. Dit en veel meer lees je ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En het weer, dat krijg je deze ochtend van Hans Nienhuis.
5: De zon is vandaag de hele dag aanwezig en het wordt zomerswarm. Vanmiddag ruim 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot later matige oostenwind. Vandaag is de luchtvochtigheid nog laag, zodat het ook niet broeierig aanvoelt.
4: Zo is het. En Roan Herzen is onderweg.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

Tony Dodds en Love Me Just A Little Bit More. Daarvoor Robin Herzen en Bestel Maar. Dat is een single die in 1989 uitkwam. Vooral eerst bedoeld als een lokaal carnavalsnummer. En een nieuwe versie uit 1991. Die was een beetje op het landelijk publiek gericht. Geproduceerd door Boudewijn de Groot. En de refreinen expres een beetje eenvoudiger gemaakt. Zodat mensen die het dialect niet helemaal spraken ze ook gewoon konden verstaan. Het leverde de band een optreden op Pinkpop op. Een jaar later stonden ze als eerste Nederlandse band ooit op het hoofdpodium van Roskilde. En dat allemaal geïnspireerd op een melodie. Die van Anselma, dat is een hit van Los Lobos uit 1981. Luistert u even mee hoor, daar komt ie.

beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat dachten Los Lobos zelf trouwens ook. Want zij stalen dan op hun beurt de melodie ook weer van La Anselma van Luis Perez Meza. Nou, dat klinkt dus ongeveer hetzelfde. Wil je dat ook graag nog even horen? Mag gewoon hoor, dat doen we gewoon. Kijk. Heeft u het verstaan? Ik niet. Laten we maar weer teruggaan naar Nederland. Misschien is het daar wel weer tijd voor. Ook tijd voor muziek van Yves Berendsen op

0: Ik had het eerder al over Hans de Boy. Een nummer ooit gecoverd dus door Mama Jasje. Net als die van Peter Schaap, Adem en Abem. Deze ook, Hans de Boy. En Thuis Ben op Radio Drenthe. We gaan de schatkist erbij pakken.
1: De schatkist van Nederland.
0: Ja, ik heb van de week, voordat ik hier begon, dus eigenlijk maandagochtend vroeg, heb ik alle munten eruit gehaald als een echte piraat. En heb ik de schatkist weer gevuld met platen van niemand minder dan Bouke. Nou, dat zijn ook heel wat munten waard tegenwoordig hoor. Zeker als je kijkt naar Amerika. Want het gaat goed met Bouke. Zijn show in Las Vegas is uitverkocht. En vorige week werd bekend dat er een extra show wordt toegevoegd in die iconische zaal waar zijn idool Elvis meer dan 600 optredens deed. En daarom deze hele week Bouke in de schatkist van Nederland. Nou, en dan kun je natuurlijk allemaal van die Elvis-covers pakken. Maar dat doen we vandaag eens even niet. We pakken echt iets heel anders. Een echte niet-Elvis-plaat, kun je wel zeggen. Misschien wel een beetje, weet je wel, je hebt Opposites Attract. Nou, dit is daar de XXL-variant van. Dit is eigen werk. Het komt van het album In Mijn Hart Ben Jij Bij Mij. Een Grieks getint nummer. Dat ga je nu meteen horen. Daar komt-ie. Jazeker. Compleet met bouzoukis in de tekst ook. Je komt direct helemaal in die Griekse weken-vibes, hè? Ik haal even de Mythos op. Lekker, heerlijk. Het is werk van Bouke, je gelooft het bijna niet. En zijn plaats Dans de hele nacht met mij. Wil met je

René Karst. En Adje voor de sfeer, daarvoor ook nog dat Grieks getinte nummer van Bauke. Dans je de hele nacht met mij. Houd die radio aan, want zometeen na 10 uur maak je kans op kaarten voor het Crossroads Blues Festival. Die geven de hele week weg hier op Radio Drenthe. En zometeen weer een nieuwe kans op 2 kaarten dus voor dat festival. Eerst maar eens even een plaat over een Schotse zeeman die waarschuwt dat de trollen ooit wraak gaan nemen op de mensheid. Ja, dat je het maar even weet. De clip werd ook in Schotland opgenomen met medewerking van een plaatselijke doedelzakband. Het zit er allemaal in deze plaat van BZN. Dit is Rocking the Trolls op Radio Drenthe.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door. Maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werkkort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. En 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag. Maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel.
5: Met Jeffrey Verdel.

0: Radio Drenthe met de Bee Gees, die met deze You Win Again een hit scoren in oktober 87. Ze kwamen op nummer 1 in de Britse hitlijst voor het eerst in ruim 8 jaar. Maar met deze nummer 1 werden ze ook de eerste groep met een Britse nummer 1 hit in 3 verschillende decennia. De jaren 60, 70 en 80 dus.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Hoe zit je in de blues?
2: Niet heel goed als ik heel eerlijk moet zijn, nee.
0: Nee.
2: Jij wel?
0: Nee. Nou ja, nee. Maar ik, op een of andere manier associeer ik blues ook altijd een beetje met country. En dat is volgens mij een beetje vroeg in de kerk.
2: Volgens mij, ja. Nou,
0: even raakvlakken.
2: Dat weet ik wel zeker. Ja, nee. Dat is een totaal andere wereld is dat dan weer.
0: Ja, heel anders.
2: Zit je een beetje in de country periode nu dan?
0: Nee, ook niet echt. Maar ik merk wel dat het echt super populair wordt. En heel veel hits tegenwoordig hebben ook een beetje die country inslag.
2: Absoluut.
0: Dus ik bedoel, laatst stond, hoe heet die, Luke Combs stond in de arena. Helemaal uitverkocht. Dus ja, gaat goed. Gaat goed.
2: Heel goed.
0: En misschien leeft de blues ook wel weer op. En misschien zijn het dus artiesten zoals Erwin Java, Erwin Nijhoff of Rudy Foster en Jeffrey Halford en de Healers, die later ook wel weer klein beetje extra bekendheid verwerven. Voor nu staan ze 26 september in ieder geval in de Nieuwe Kolk in Assen tijdens het Crossroads Blues Festival. En wij geven de hele week kaarten daarvoor weg. 2 stuks, dus je kan ook nog iemand meenemen als je wint. Of dat je misschien iemand anders heen stuurt als een soort verjaardagscadeautje of zo.
2: Hè? Ook leuk.
0: Leuk,
2: ja, leuk idee. Leuk. Ja.
0: Ja, gisteren sprak ik een dame die gaf ze weg aan haar man. Die was helemaal gek van de blues. Ja. En die ging met zijn broer dan heen. Dus leuke dingen. Je moet er wel iets voor doen. We hebben wat zomerliedjes even in de wasmachine gegooid. En Wim ook bij die wasmachine ingegooid. En dus komen ze geblend en samen eruit. Kortom, vertaalde zomerliedjes ingesproken door Wim zijn prachtige bluesstem. En dit is de opgave van vandaag. En ik wil graag van je weten, titel en artiest.
3: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrije rij op het strand.
0: Oh, la la. Gisteren had ik ook zo'n lekkere, zwoele hondje. Yeah.
2: Ja, ze zoeken ze wel uit bij jou, heb ik al wat door.
0: Nou, nog één keertje even tussendoor.
3: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrije rij op het strand.
0: Ja, ook wel eens. Weet jij het? Weet jij het? Het titel en artiest. Dan bel of app je even 0592 33 11 88. En dan maak je dus kans op die kaarten voor Crossroads.

0: Ik krijg wat berichtjes krijgen we binnen.
1: Ik zit met je mee te kijken. Moeilijk, en die zijn hè? Zorgwekkend.
0: Ja. Mensen vinden het moeilijk. Ja. Er komen ook wel wat antwoorden binnen. Maar voor de mensen die het moeilijk vinden, gaan we toch even een kleine hint geven.
1: Dan ben ik benieuwd waar je mee gaat komen.
0: Ja. Nou, misschien ga ik hem ook wel een beetje weggeven hierdoor. Hoor.
1: Oh.
0: Dus de opgave laat ik je nog even een keertje horen. En dan ga ik hem even vertellen hoe je het ook zou kunnen zien. Ja, en ik zeg er alvast bij dat volgens mij is dit een Nederlandse artiest, hè?
1: Dat zou maar zo kunnen.
0: Ja, oké. Okay. En als je suiker en zo in de koffie hebt, dan gebruik je deze artiest ook.
1: Ook dat inderdaad.
0: Om een beetje te roeren en zo. Oké, de opgave.
2: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrije rij op het strand.
0: Ja, en weet je wat het is? Wim is natuurlijk gewoon best wel een hele nette jonge heer, hè?
1: Normaal gesproken wel.
0: Oh, ja?
1: Jazeker.
0: Dus die noemt dit vrije rij op het strand.
1: Ja, maar hoe zou jij dat willen noemen?
0: De jeugd onder ons zou zeggen, ik wil gewoon seks op het strand.
1: Jij, Jeffrey.
0: Toch?
1: Ja, absoluut, geen woord aan gelogen.
0: Nou, twee dikke hints meegegeven. Als je nou nog niet weet. Titel en artiest, wie zoeken we? Wat is er vertaald? 0592-33-11-88. Vrije rij op het strand met een part-time lover.

0: met Leroy Brown. En daarvoor ook nog Steve Wonder en The Part-Time Lover.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Belke, ik heb een probleem.
2: Oh, vertel.
0: Ja, ik heb af en toe heb ik van die momenten. Het wordt ook een dagje ouder natuurlijk. Dat ik een beetje last heb van korttermijngeheugen. Als ik dan het zeg maar niet opschrijf, dan ben ik het helemaal kwijt. Ja. Dus ik doe even een gok. Was het nou Nick die ik aan de telefoon heb? Of heb ik dat echt compleet verkeerd onthouden?
2: Hallo, nee, dat heb je compleet. Nee, dat is verkeerd. Ik ga je uit je lijden verlossen. Ik dacht, laat je even spartelen. Nou. Nee, het is Michel.
0: Michel.
2: Ja, joh.
0: Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, sorry hoor. Ik heb het helemaal verkeerd onthouden.
3: Ja, hè?
0: Ja, nee. Michel is het, hè?
3: Ja, ik kon er ook niet op komen, dus ja.
0: Op je eigen naam niet?
3: Ja, mijn eigen naam wel, maar.
0: Nou, daarom. Hé, hey, wat brengt jouw dag vandaag?
3: Ja, gewoon aan het werk.
0: Aan het werk? Wat doe je?
3: Ja, chauffeur.
0: Chauffeur? Op de wagen of op een bus?
3: Ja, op de wagen. Nee, op de wagen.
0: Hey, en wat rij je dan? Want ik hoor wel eens verschillende verhalen over. Je kunt natuurlijk van alles en nog wat rijden. En de een heeft ook zo zijn voorkeuren. Wat, in welke categorie zit jij?
3: Straatstenen, betonplaten.
0: Oh,
3: bouwmateriaal.
0: Voor de bouw?
3: Och, voor de bouw,
0: kerel, ja. Maar dan heb jij het hartstikke druk.
3: Ja, zeker.
0: wat staat er vandaag op de rol?
3: Ja, Amsterdam.
0: Och, kerel.
3: Overal één.
0: Oh, ver weg, joh.
2: Word je er blij van, Michel? Amsterdam, die kant op?
3: Ja, maar mij niet zo.
2: Nee?
0: Nee. Nee. Nee. Stilstaan is ook werken, hè? Zo is het ook. En je hebt lekker...
3: Je hebt
0: ook Radio Drenthe aan, dus dat scheelt.
3: Radio Drenthe aan, dus kan
0: met,
3: mooi.
0: Met een ingewikkelde opgave. Ik laat hem je nog voor de zekerheid een keertje horen. Maar volgens mij heb jij niet zoveel twijfel. Maar dan komt hij nog een keer.
4: Vrije rij op het strand. Kom op, beweeg je lief. Ik wil graag vrijerij op het strand.
0: Nou, wat dacht je ervan? Welke titel en artiest hebben we het nou eigenlijk over?
3: Sex on the Beach van T-Spoon.
0: Sex on the Beach van T-Spoon, ja. Dat is helemaal dik voor elkaar, inderdaad. Wist je hem in één keer of had je de hints nodig?
3: Ja, ik had wel hints nodig.
0: Ja, dat is een ingewikkelde opgave, inderdaad. Als je, dat komt natuurlijk ook, je bent ten eerste natuurlijk al afgeleid door die stem van Wim. Hè? Dan heeft hij het ook nog over vrije rij op het strand. Ja, dan zit je met je hoofd natuurlijk direct ergens anders.
3: Ja.
0: Aan dit lachje hoor je dat hij staat wat ik bedoel, hè? Ja. Goed, twee kaarten voor Crossroads Blues Festival. Ga naar je toe komen. Ik wens jou heel erg veel plezier. En werk ze nog vandaag?
3: Mooi, bedankt. Jullie ook.
0: En doe ze de groetjes in Amsterdam vanuit dit verre weg Drenthe. En geniet van T-Spoon. Blijf nog even hangen. Zorgen we even dat die kaarten naar je toe komen.
3: Goed zo.
0: Oké. Okay.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
3: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: 1 over half 11. Tijd voor de man die bovenop het nieuws zit. Wilco Schepen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. Het evenement Steve Kieken met bekende levende standbeelden verhuist van Westerbork naar Orvelte. De organisatie die komt in handen van Valentijn van der Kuil. Hij vertelde dat het evenement in de basis hetzelfde blijft.
7: Elke organisator die zou in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren.
6: En daarmee krijgt het evenement een vervolg nadat de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe eerder had besloten te stoppen. De stichting die liep tegen stijgende kosten, teruglopende subsidies en sponsorgelden aan. En voor het bestuur is de doorstart daarom een opluchting. Een aanhanger is vannacht in brand gevlogen op een oprit aan een woning aan de Kruishakkers in Bijlen. Het vuur sloeg over naar een auto die ook op de oprit stond. De brandweer die was snel aanwezig nadat bewoners wakker werden en hulp inschakelden. Inmiddels is het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. Want de 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes die maakte dit jaar ook al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mag meedoen aan de US Open kwalificatie, dat wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Zo is het, was weer een ace die je sloeg hoor hier. Gewoon alles
6: ja,
5: in één keer.
6: Ja, lekker hè, in één keer raken. Pa, bam.
5: Zeker. Even een blik werpen op het weer met Hans Nienhuis.
8: De zon is vandaag de hele dag aanwezig en het wordt zomers warm. Vanmiddag ruim 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot later matige oostenwind. Vandaag is de luchtvochtigheid nog laag, zodat het ook niet broeierig aanvoelt.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
19: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.

0: De King of Pop, Michael Jackson en Don't Stop Till You Get Enough. En over dingen gesproken waar je geen genoeg van kan krijgen.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Aldert, wat heb je er weer fantastisch mooi weer bij. Ik snap wel dat je lekker aan buiten spelen bent vandaag.
3: Ja, ik ben jaloers, hè. Ik snap dat wel. Ik kan me alles meer voorstellen. Ja, want ja, met zulke dagen dan wil iedereen wel graag buiten spelen. Nou, ik mag vandaag buiten spelen. En Suzanne hier naast mee mag dat ook. Terwijl ze dat normaal waarschijnlijk ook niet doet. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Suzanne Rust hier bij in Frederiksoord. Bij de voormalige tramhalte. Suzanne, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Conservator van het Drijns Museum.
4: Klopt.
3: Dat klinkt als een binnenbaan.
4: Ja, maar ik mag toch ook wel soms een beetje naar buiten en Drenthe in. Dus
3: toch,
4: dat is wel heel erg leuk. Ja.
3: Zoals hier in Frederiksoord.
4: Klopt, ja.
3: Wat is een conservator van het Drijns Museum in Frederiksoord? Leg eens in.
4: Nou, we hebben een hele mooie samenwerking met allerlei musea in Drenthe. En natuurorganisaties ook. En ook met Museum de Proefkolonie. Dus wij staan hier bij de Tramloods. Die Museum de Proefkolonie nou, als museumlocatie heeft. En voor het project Ontdek Drenthe hebben we hier een hele bijzondere beleving gemaakt. Ja. Die bezoekers kunnen ondervinden.
3: Ja, daar komen we zo in op. Want die loods is een langgerekt gebouw. Dat ziet aan de deur van de weg richting Wilhelminaoord. En ik kan me voorstellen dat menig fietser, vooral fietser hier, want er komt heel veel fietsers langs, denkt, wat zou dat voor een gebouw wezen?
4: Ja, nee, dat klopt. Je moet echt even goed kijken wat het nou precies is. Maar het gebouw staat hier al sinds 1920. Tramloods van origine. En de tram heeft hier tussen 1913 en 1963 gereden. Ja. Rondom Frederiksoord. Van Steenwijk naar Oosterwolde. En dat was voor de koloniën echt een stap vooruit. Want ze hadden in één keer een verbinding met de steden. Dus de kolonisten die hier in Frederiksoord, maar ook in Wilhelminaoord zaten. Die konden soms met een speciale pas mochten ze het dorp verlaten.
3: Ja.
4: Maar er kwam ook eten binnen of er ging juist eten uit het dorp.
3: Ja.
4: Dus een hele belangrijke vervoerslijn.
3: Ja. En ook een mooie geschiedenis natuurlijk. En dit is natuurlijk ook een van de weinige gebouwen die als mooi bewaard bleven is in Drenthe, wat tramhaltes betreft.
4: Ja, nee, dat klopt. Het is een van de weinige inderdaad. En Museum de Proefkolonie heeft gedacht, we kunnen hier een hele mooie expositielocatie maken.
3: Ja.
4: Om dit verhaal te vertellen.
3: Ja, want de historie van Drenthe lag vol tramrails nog niet zo lang geleden eigenlijk. Hè?
4: Nee, dat klopt. Nou ja, als je kijkt hier tot 1963, maar op andere plekken soms iets langer.
3: Ja.
4: Is wel heel bijzonder dat deze nog wel zichtbaar is.
3: Jullie hebben er een project voor bedacht, Ontdek Drenthe.
4: Ja, klopt.
3: Ja, dat lukt natuurlijk al een poosje. Hoe giet dat trouwens? Hè? Heb je er enige inzicht in?
4: Ja, we kunnen dat bijhouden. Voor Ontdek Drenthe hebben we 20 locaties. Nou ja, die we eigenlijk aan de bezoeker laten zien. Ga eens op pad en kijk wat Drenthe voor een bijzondere plekken te bieden heeft. Waar bijvoorbeeld een archeologische vondst is gedaan. Een historisch verhaal is gebeurd, zoals hier. Of een schilder is geweest in Drenthe.
3: Mm-hmm.
4: En al deze 20 plekken hebben we in samenwerking met andere musea in Drenthe. Nou, hier hebben we belevingen. We noemen dat augmented reality belevingen.
3: Augmented reality.
4: Ja, dus op je telefoon gebeurt dan het verhaal en leer je iets over die plek.
3: Die ben je wel bij nodig, in je telefoon.
4: Ja, je moet wel inderdaad, je hoeft niks te downloaden. Je opent een QR-code. En dan ontvouwt zich een spel, een beleving.
3: Mm-hmm.
4: Met name voor families met kinderen, maar eigenlijk voor iedereen ontzettend interessant.
3: Ja.
4: En je leert iets over de geschiedenis van de plek. En je kan tegelijkertijd ook iets doen. En dat is op deze plek is dat ook hier.
3: Dit is net klaar, hè? Dit is,
4: klopt.
3: Ja, dus is het een wandeling? Moet je het met de auto doen of met de fiets? Of
4: nou ja, je moet hier. Kijk, je kan hier op de fiets komen of met de auto komen, wandelend komen. Het zit vlakbij Museum de Proefkolonie zelf.
3: Mm-hmm.
4: En als je hier bent, dan open je de QR-code.
3: Maar het is geen route?
4: Nee, het is geen route. Je kan wel in heel Drenthe, die 20 plekken die staan op onze website. Dus die kun je allemaal bezoeken. Maar de afstand is soms best wel groot tussen die plekken. Dus dan is de fiets of de auto is wel handig.
3: Ja.
4: Maar er is geen route verder hieromheen.
3: Nee, okay.
4: Maar het mooie is wel dat als je hier die beleving van Ontdek Drenthe hebt gespeeld, dat je daar naar het museum in kan lopen. Om meer te leren over de plek. Dus
3: ja.
4: het helpt elkaar om het verhaal te vertellen.
3: Ik maak gewoon van Drenthe één groot museum, hè? Het Drents Museum.
4: Nou ja, een beetje wel. maar het leuke is dat we dat met z'n allen doen.
3: Ja.
4: En niet alleen met Museum de Proefkolonie, maar ook met een Hunebedcentrum, met een Nationaal Gevangenismuseum, met het Stedelijk Museum in Meppel.
3: Ja.
4: Het Stedelijk Museum in Coevorden. Maar ook natuurorganisaties sluiten zich aan. Zoals het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer. En zo maken we inderdaad Drenthe eigenlijk helemaal open voor bezoekers om al die plekken te ontdekken.
3: Ik heb hem net in Bukken testen. We staan hier nou bij het bord. Wat deed de tram in de koloniën van weldadigheid? Nou goed, dan krijg je dat hele verhaal. Je moet hier met perron oplopen door. En die door de QR-code en die maar scant, dan wist zich de rest vanzelf eigenlijk.
4: Klopt, klopt. En dan, dat is heel leuk, want je ziet de tram aankomen. Op je telefoon zie je de tram aankomen. En die heeft dan iets bij zich. En jij bent eigenlijk tramagent. Dus jij mag zeggen, waar gaan die goederen heen? En dat kunnen aardappels zijn, dus het kan steenkool zijn. Maar er kunnen ook mensen in de tram zitten.
3: Ja.
4: Dus je bent eigenlijk voor een dagje ben je
3: prachtig
4: tramagent.
3: Voor kinderen, liet mij.
4: Is heel erg leuk. En je leert meteen wat over de geschiedenis van deze plek.
3: Ja. En zo ben je er al 20 van die dat soort plekken, heb ik je zeggen.
4: Ja, klopt, klopt. En hier is het dan, gaat het over geschiedenis, maar we kunnen ook archeologie, dat je echt op zoek moet gaan naar vondsten. Digitaal natuurlijk, want je mag niet graven in de grond. Nee. Maar dat doe je dan met je telefoon.
3: Ja.
4: Maar je kan ook naar de plek waar Van Gogh geschilderd heeft. Het zijn zo 20 bijzondere locaties.
3: En hoeveel van dat soort locaties komt er nog bij de komende tijd?
4: Is dit nu een afgerond project.
3: Ja.
4: Maar we zijn wel aan het kijken hoe we die plekken met wandelroutes, met nog meer samenwerkingen aan elkaar kunnen verbinden.
3: Ja.
4: Dus het staat niet stil. Dus ik mag nog veel
3: op pad. Drenthe heeft zoveel te bieden nog, hè?
4: En ik mag gelukkig als conservator nog veel op pad in Drenthe. Ja.
3: Iets zeg met Jeffrey dat ik Suzanne nog eens vaker tegenkom als op Tjakker zijnde. Want zij giet geregeld op Tjak door Drenthe en wij doen dat is wat ook. Dus als er meer van dat soort mooie projecten bent, Suzanne, horen we het graag. En pak je telefoon erbij. Dit is vast een website, een centrale site waar alles vinden kunt.
4: Ja, dat klopt. Dat staat op onze website van het Drents Museum.
3: Ja.
4: En als je daar zoekt op Ontdek Drenthe, dan ga je alles over het project en al die bijzondere locaties vinden.
3: Ja, Ontdek Drenthe. En vergeet vooral je telefoon niet.
0: Ja, nou, ik hoor het al altijd. Bijna een vaste op Jack partner erbij gescoord zo op deze dinsdagmiddag. Ochtend.
3: Ze wordt goedgekeurd.
0: Ja, ze wordt goedgekeurd. Oké, okay, heel goed. Super, Aldert, dankjewel. We horen je later vandaag weer. Want jij trekt de hele dag weer door de provincie. En op Radio Drenthe hoor je muziek van Phil Collins. Dit is Studio.

Brooke Fraser. Something in the Water en daarvoor Phil Collins met een niet bestaand woord. Suzu Studio, dat kwam een beetje in hem op toen hij aan het pingelen was. En toen wou hij dat natuurlijk vervangen door een woord wat wel bestond. Maar ja, vind maar eens een woord wat net zo lekker loopt als Suzu Studio. Nou, dat is het dus niet. En dus dacht hij van, nou weet je wat, dan laat ik het toch gewoon lekker zo. Lekker man. Zometeen nog een uurtje koffie en keuvelen. Eerst nog even een plaatje van Gary Rafferty, Baker Street. Met die beroemde saxofoonlijn erin. Gespeeld door de toen nog onbekende sessiemuzikant Raphael Ravenscroft. En hij kreeg daar 27,5 pond voor. Dat was het vakbondstarief in die tijd. En Rafferty, die pakte zo'n 60.000 pond aan royalties.

0: Wat heb ik weer heerlijk geslapen.
1: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
0: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl. Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
5: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
5: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk, maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt, maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de Zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals
10: en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Radio Drenthe.
20: Koffie en Keuvel.
6: Met Jeffrey Verdel.

Een mooi verhaal dit over Boskeks en de Little Shuffle. David Page die speelt toetsen op dit nummer van Boskeks. David Hungay die speelt de bas en Jeff Porcaro de drums. En dat drietal richtte samen met nog weer anderen kort hierna Toto op. Die ken je wel toch? Ja.

0: Nou, de rest daarover is denk ik geschiedenis, hè?
1: Wie keuvelt hier?
0: Nou, kom jij het ook wel eens tegen? Producten in de supermarkt die je ineens veel makkelijker in je hand kunt houden, omdat de verpakkingen kleiner zijn geworden dan dat je gewend bent. En misschien ook wel een belangrijke vraag. Wat vind je daar eigenlijk van? We praten er zo meteen even over. En jij mag daar natuurlijk over meepraten. Laat het even weten. 0592 33 11 88 kan via de WhatsApp. Of gewoon via een belletje naar de studio. Dus 0592 33 11 88. Gaan wij er eens even lekker over keuvelen straks, want er is weer nieuws over. Je hoort er naar Rutger van Barneveld op Drenthe.

0: The Pretenders op Radio Drenthe. En Don't Get Me Wrong. Ja, en daarvoor Rutger van Barneveld. En ja, het zag er toch, laten we zeggen juni of zo, zag er toch een beetje naar uit dat we de zomer in zouden gaan met deze plaat als Nederlandse zomerhit.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Ja, jij bent fan, hè? Ik zie het aan je.
2: Absoluut. Heerlijke plaat, toch?
0: Het is Justin de Wild en Cheerio. Maar hij werd toch ineens van de troon gestoten door Rutger van Barneveld. Wiens telefoon afgelopen weekend voor de zoveelste keer ontplofte. Toen, bij sommige mensen misschien bekend, bij sommige wel minder bekend. Maar de DJ-groep Major Lazer, die op Lowland stonden, ineens zijn plaat draaide. En dat is best bijzonder, want Major Lazer is gewoon een internationale artiest. Was ze natuurlijk wel een beetje ingefluisterd. Hè? Dat...
2: Ja, joh, ongetwijfeld, natuurlijk. Maar goed, ze hebben wel bonuspunten gescoord bij het Nederlands publiek natuurlijk daarmee.
0: Ja, en Lowlands, wat niet per se normaal gesproken Rutger van Barneveld publiek is, ging gewoon helemaal los. Hè? Dus dat is dik voor elkaar. Mooi. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten hoorde je ook op Radio Drenthe.
3: Wie keuvelt hier?
0: Ja, belangrijke zaken. Hoe vaak kom jij in de supermarkt gemiddeld?
2: Gemiddeld?
0: In de week?
2: 1 keer in de 2 of 3 weken.
0: 1 keer in de 2, 3 weken?
2: Ja.
0: Oh.
2: Ja, je zit me nu...
0: Doe jij nooit boodschappen?
2: Nee.
0: Oh.
2: Ik bestel.
0: Oh, jij laat het komen.
2: Zeker. Is een stuk goedkoper.
0: Is beter voor de impuls aankopen, zeker.
2: Daarom, hè? Ja, nee. Ja. Anders loop je weer langs dat snoepvak en zo. En dan denk je, nou, dat is wel lekker. Vanavond even lekker op de bank.
0: Jij bent net bij die supermarkt hier op de hoek geweest, hè?
2: Oh, ja, dat is waar. Oh, dat tilt het gemiddelde naar 1 keer in de week.
0: Nee, maar heb jij dat... Want ik was daar gisteren ook.
2: Yeah.
0: Heb je dat vlak voor de ingang? Dat
2: ik heb die grote bak zien staan. Eurotje maar, hè?
0: Kon je eromheen lopen?
2: Ik, gewoon kop omhoog. Niet te veel naar kijken.
0: Ja, ik ben er direct ingetrapt.
2: Echt waar?
0: Ja, met
2: je hebt een zakje meegenomen.
0: Ja, ja, ja.
2: Welke smaak?
0: Hemelse mix.
2: Oh.
0: Weet je wel, met allemaal buitenaardse dingen erin.
2: Jazeker.
0: Oh, lekker.
2: Ja.
0: Maar goed, daar wilde ik het helemaal niet over hebben. Trouwens, dat zakje ook wel weer een stuk kleiner aanvoelde. En wat blijkt nou? Het is weer zover geweest. Vorig jaar, uit onderzoek van de Consumentenbond gebleken, is dat heel veel supermarktproducten, tientallen, vorig jaar weer gekrompen zijn. Terwijl de prijs per stuk niet is gezakt. Dan kun je denken, dat is een goocheltrucje. Krimflatie. Maar er zijn dus ook producenten die zeggen, ja, maar het is gewoon een beter recept.
2: Ja, zo kan ik het overkopen.
0: Ja.
2: Maar dat is wel even weer grappig, hè? Van dan grijp ik hem toch weer even terug op dat zakje snoep wat daar bij de ingang lag. Hè?
0: Ja,
2: als aanbieding voor 1 euro.
0: Ja, dat zie je niet vaak meer trouwens.
2: Nee, maar goed, dat zakje dat kostte volgens mij een dik jaar geleden gewoon 1 euro. Oprecht.
0: Oh, dat
2: van dat merk.
0: Kunnen,
2: ja, daar waren, die hadden die hele. Daar was een unique selling point. Al die zakjes kosten 1 euro.
0: Ja,
2: dat en nu liggen ze in de aanbieding voor 1 euro.
0: Zeker. Ja, dat is waar, ja. Ja, want bijvoorbeeld rundvleessalade van het welbekende Joma uit Twente.
2: Ja.
0: Die is dus gekrompen van 500 naar 400 gram. Dus je betaalt eigenlijk 25% meer. De jongen zegt, ja, maar nee, het recept is helemaal vernieuwd. Er zit meer en beter rundvlees in. En het is gemaakt met mayonaise in plaats van frietsaus.
2: Dus je
0: krijgt ook meer kwaliteit voor je geld. Ja.
2: Ja, ik denk dat de klanten daar niet zo mee hebben.
0: Nog een voorbeeldje?
2: Ja, graag.
0: De haarconditioner van André Lon.
2: Ja.
0: Daar zat altijd in een fles van 300 milliliter.
2: Mm-hmm.
0: Ging toen naar 250. En zit nu nog maar in 200. En terwijl dat kromp is de prijs ook nog een beetje gestegen. Eurotje erbij. Jazeker. Dus bijna 50% meer. En dan zegt Unilever, ja, maar dat wordt allemaal bepaald door de retailer.
2: Mm-hmm.
0: En we hebben natuurlijk te maken met stijgende grondstofprijzen. En doordat je dan een kleinere fles aanbiedt, blijft het product wel toegankelijk.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Anders moet je ineens bijvoorbeeld een tientje voor een fles betalen.
2: Je moet ervoor geleerd hebben om je producten zo te kunnen verkopen nog op die manier.
0: Mijn vriendin heeft volgens mij een paar jaar geleden heel veel van dit soort flessen ingeslagen. Dus ik denk dat ik ook binnenkort even een garage sale doe. Want er zit blijkbaar best wel wat...
2: gouden handel.
0: Zit wel wat marge op nu.
2: Ja, dat is een mooi zakcentje wat je bij kan verdienen, Jeffrey.
0: Unieke flessen zijn dat.
2: Absoluut.
0: Zijn dat gewoon.
2: Ja, joh. Ja. Maar wat vind je daar nou van? Ja, ben jij daar heel erg mee bezig? Of zeg jij van, nou ja...
0: Weet je, het valt denk ik iedereen wel op dat je als je in de supermarkt loopt. En heel af en toe heb je wel eens van die momenten. Dan sta je bij de kassa en dan denk je, hé? Weet je wel, dan kijk in je tas.
2: Ja, wat heb ik nou eigenlijk?
0: En dan denk je, nou, die zit nog helemaal niet vol. En dan staat er toch op de bon €50.
2: Precies, ja.
0: En dan denk je inderdaad, hoe kan dat dan?
2: Ja, het gaat snel inderdaad.
0: Dus, maar ik zeg ook altijd, want er zijn heel veel mensen inderdaad die tegenwoordig zeggen, alles wordt duurder. Mm-hmm. Ah, je moet ook naar de andere kant kijken, naar je loonstrookje. Ja. En dan verdienen we met z'n allen over het algemeen. Het is belangrijk om eruit te melden, over het algemeen. Dus niet één op één. Verdienen we ook allemaal een beetje meer.
2: Ja, maar dat beetje, dat staat niet in verhouding met het beetje wat erbij is gekomen in de supermarkt natuurlijk.
0: Dat klopt. Maar goed, ik zeg altijd zo, het kan altijd erger. Want over het algemeen ga je ook wel eens op vakantie, denk ik, jij.
2: Jawel.
0: Je komt wel eens op plekken dat je denkt, we hebben het thuis toch een stuk beter voor elkaar.
2: Ja, heb je het dan over de producten die daar in de supermarkt liggen? Qua prijs en zo?
0: Maar ook gewoon over alles eromheen. Infrastructuur.
2: Dingen geregeld zijn. Het makkelijkst om te zien is dan bijvoorbeeld de wegen in het buitenland. Hè, dat je wel denkt van, ik snap wel waarom we wegenbelasting betalen. Ook, het is een fors bedrag, maar ik begin het te begrijpen als ik daar in België rijd bijvoorbeeld. moet ik zeggen, dat wordt ook steeds beter daar.
0: Ja, dat klopt. In Duitsland trouwens, even over die producten. Daar was dit voorjaar een bedrijf. Het bedrijf achter de chocolade van die koeien.
2: Ja.
0: Die is op de vingers getikt, want die hadden zomaar ineens de verpakking verkleind naar 90 gram. En de verpakking bleef eigenlijk verder helemaal hetzelfde. Mm-hmm. En dat zei de rechter... mag niet.
2: Is dat een soort van misleiding dan?
0: Ja, dat denk ik, ja.
2: Okay.
0: Dus ik denk dat ze er daarom nu gewoon op zetten. Beter recept.
2: Ja.
0: Dus vanaf volgende week hier op Radio Drenthe. Jeffrey Verdel. In vernieuwde receptuur.
2: Oh, de baas
0: ziet... boodschap even naar boven
2: ik
0: toe.
2: Ik wil net zeggen, de baas ziet het factuurtje al aankomen, hoor.
0: Heerlijk, man. Mooie muziek ook op Radio Drenthe met Ella Langley. Dit is Choosing Texas. Just

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
2: Komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid. Voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: Ah, bijna 11:30 al, maar heel erg actueel hoor, dat is hij. Milko Schepen met het nieuws. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van het begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. Het evenement Steve King en met de bekende levende standbeelden verhuist van Westerbork naar Orvelte. De organisatie die komt in handen van Valentijn van der Kuil. Hij vertelde dat het evenement in basis hetzelfde blijft.
6: Elke organisator die zal in de praktische uitvoering links en rechts wel wat dingen anders doen. Maar ik denk dat er gewoon door Albertje en door de stichting in de afgelopen jaren iets heel moois is neergezet. En dat is gewoon een cadeautje dat je daarop mag voortborduren.
5: En daarmee krijgt het evenement een vervolg nadat de stichting Magisch Volksvermaak Drenthe eerder had besloten te stoppen. De stichting die liep tegen stijgende kosten, teruglopende subsidies en teruglopende sponsorgelden aan. Voor het bestuur is de doorstart daarom een opluchting. En tennisser Max Houkers uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. Want de 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkers die maakte dit jaar al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie, dat wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie vind je op onze website rtwdrenthe.nl en ook in de RTW Drenthe app.
4: Zo is het, dankjewel hiervoor. Gaan we naar het weer met Hans Nienhuis.
7: De zon is vandaag de hele dag aanwezig en het wordt zomerswarm. Vanmiddag ruim 25 graden. Daarbij waait een zwakke tot later matige oostenwind. Vandaag is de luchtvochtigheid nog laag, zodat het ook niet broeierig aanvoelt.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
11: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Mag ik jou een vraag stellen?
1: Altijd, altijd.
0: Wat vind je van dit nummer?
1: Ik vind
0: Weather Girls met It's Raining Band. Het is,
1: een heerlijk nummer.
0: Ja, lekker.
1: Jazeker. Ja, waar vis jij naar?
0: Nou, nee, ik denk dat er over het algemeen heel veel mensen dit een hele lekkere plaat vinden. Ja. Terwijl ik even... Ja, hij blijft staan. Het krukje omschop. Ik denk dat wordt een hele knal. Maar deze plaat van The Weather Girls is zo'n beetje door iedereen afgewezen. Werd namelijk in één middagje geschreven in 1979. Oorspronkelijk voor Donna Summer.
1: Oh.
0: Maar die was net Born Again Christen geworden. En die vond het een godslasterlijk nummer. Daarna zeiden ook Diana Ross, Cher en Barbra Streisand. Die zeiden nee. En toen uiteindelijk in 1982 kwam het bij The Weather Girls. Toen nog onder de naam Two Tons of Fun. Ja, ja. Okay. Martha Walsh en Isora Armstead. Die vonden het eigenlijk ook een beetje te gek voor woorden. En die zeiden telkens nee. Maar na een aandringen van een van de schrijvers namen ze het in een anderhalf uur toch maar op. Werd het dus uitgebracht. Nou ja, en eindstand vinden jij en ik het toch een lekker nummer.
1: Nou, kijk, hey, dat heeft er al wat opgeleverd.
0: Ja, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, die bij de girls daarna nooit meer een hit gescoord.
2: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
3: Vandaag met...
0: Hadden ze ook niet gehad trouwens... Als ze dus nee hadden blijven zeggen. Dat is nooit een hit gehad.
1: Nee, dat is waar.
0: Van de Weather Girls gaan we naar de column van het Huis van de Tal. Elke dinsdag hier te horen op Radio Drenthe. En Renate heeft er weer eentje voor je ingesproken.
4: Goedemorgen. De laatste tijd hoor ik mezelf geregeld zeggen... Verbaas je niet, verwonder je alleen maar. Bijvoorbeeld toen ik hoorde dat er een vechtsportgala... in de tuin bij Trump georganiseerd werd. Of toen ik in de krant las... dat Rijkswaterstaat geen centen meer heeft om het asfalt te vernijden in het noorden van het land. Of wat dacht hij van een van die goldrovers van Drents Museum... die vanuit de bak een uitverkochte kledinglijn heeft met erop de helm van Corto Vernesti. In Milaan werkt restaurateurs aan het herstel van alle mozaïekvloer. Dorp ziet een stier en de vloer op de plek van de testikels is helemaal afsleden. Hè? Schijnt hij door als bezoeker driemaal op je hak ronddraaien moet, want dat brengt geluk. In Singapore wordt dit voorjaar een vent uit Frankrijk aanklaagd. Omdat er aan een riti uit een drankautomaat ligt haar. En het doornaar weer teruglegt haar. Waarom zou je dat doen? In Zwitserland was er een vrouw die terugkwam van vakantie met 55 koffers. Ik noem dat gewoon een verhuizing, geen vakantie. Dat zijn toch de momenten waarop ik soms denk dat vroeger alles beter of in elk geval normaler was. En met dat ik dat denk schud met de binnen... dat ik er vroeger aan ze een enorme hekel aan haar... als al de lu dat zeden. Blijkbaar hoor ik door zelf nou ook bij. Dichter Hans Heiting schreef ooit het gedicht Van die ding. Een aartsbisschop op sokken. Een dreuge boterham. Het Nijsblad van eergister. Een bak van Moos en Sam. Een domnee op de bieldbuis. Het politieke gelul. Een snijpop in de regen. Slitage aan het benul. De binnenstad van Assen. Een mantelkraag met roos. Ach, kruip me gauw in bedden. Het is allemaal hopeloos. En misschien haar Heiting wel gelijk. Maar hopeloos of niet? Saai is nooit. Dus verbaas je niet. Verwonder je alleen maar. En als je er toch te lang over praxeren blijft... kun je nog altijd met de haken op een mozaïekvloer rondrijden. Misschien helpt het. Tot na de mol.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Rick Boers en op bromfietsen. Ja, dat was natuurlijk niet deze plaat. Dat was Santana. She's not there. Maar ik zal jou beloven. She's definitely here. Anouk Middel. Zometeen na 12 hier op Radio Drenthe. Met een gloedje nieuwe Anouk in de middag. Tot zover deze koffie en keuvelen. Goed nieuws voor jou ook trouwens. Morgen, dan is hij er weer. Jazeker, op deze plek om 9 uur. Wim Boer met een nieuwe koffie en keuvelen. En dit is Tina Turner op Radio Drenthe.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïense vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. En dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met

0: succesvolste bands uit Nederland uit de jaren 80. Die ook in het buitenland heel groot waren. Hè? Sparko was dit.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Met One Night Affair. Een hele goede middag. En wat fijn dat je luistert. Milko, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag.
0: Jij moet aan de bak, hè? Want jij houdt ons op de hoogte van het nieuws uit de provincie. En ik zag net wat voorbij komen via de app.
3: Ja, nee, je ziet dat de vakanties een beetje over zijn. Dus het nieuws begint allemaal weer een beetje te rollen. En dit heeft nog wel een klein beetje betrekking op die vakanties. Want het gaat over Groningen Airport Eelde. Bekend is geworden dat de nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife niet doorgaan. Nee, Air Baltic die schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. En die laatste maatschappij die krimpt ook de vloot flink in, van 54 naar 36 vliegtuigen. Ja, daardoor is Groningen Airport Eelde eigenlijk een beetje het slachtoffer.
0: Maar helemaal geen vluchten meer naar Tenerife?
3: Helemaal niks. Nee. Alleen Gran Canaria blijft nog over. En de Scandinavian Mountains in Zweden, dat zijn de enige twee bestemmingen van waar je nog heen kan vanaf de Groningen Airport Eelde.
0: Oké, gaan we op terugkomen. En je kan er ook alles over lezen op onze site rtvdrenthe.nl. Wat gaan we nog meer doen vanmiddag? Nou, ik ga je voorstellen aan een heel bijzonder hotel in Assen. Dat is er nu nog niet, maar ik denk over een paar weken dan kan je daar wel gebruik van maken. Hoe dat eruit ziet, dat hoor je zo meteen van Wilma. Waar ga ik het nog meer over hebben? Ik ga natuurlijk contact zoeken met onze Aaldert. Aaldert is onderweg naar de Baggeluizenplas hier in Assen, want daar zijn mensen zich gigantisch in het zweet aan het werken. En dat doen ze geheel vrijwillig. Waarom ze dat doen? Sterker nog, volgens mij hebben ze er zelfs geld voor betaald.
3: Echt?
0: Dat hoor je zo meteen wel. En zie je ook natuurlijk op TV Drenthe. Er wordt morgen een hele wilde avondwandeling georganiseerd. Oeh, ga er maar aan staan. En misschien kan je wel meedoen. En 5 september, dat duurt nog even. Maar John Klein, die is daar al heel druk mee bezig. John Klein, die woont in Assen. En hij wil eigenlijk die dag wel delen met meer mensen. Want het is een hele belangrijke dag voor hem. En hij zegt, ja, eigenlijk moet heel Drenthe het weten. Dus daar vertelt hij zometeen meer over. En natuurlijk kaarten voor het bluesfestival, hè. Crossroads zijn weer te winnen hier op Radio Drenthe. Dat allemaal en heel veel lekkere muziek. Goedemiddag.

0: Albert Hammond en de Free Electric Band. Vanaf 1 september kunnen kerstverse ouders terecht in het nieuwe Kraamhotel in de Bonte Wever in Assen. Dat is een vrij nieuw fenomeen. In Emmen is net een paar weken geleden eentje geopend. En over een paar weken dus ook eentje in Assen. Emily Kramer en Wilma Oldenkamp, twee vrouwen met jarenlang kraamzorgervaring, die dachten, ja, dat moet gewoon ook in de provinciehoofdstad komen. En aan de telefoon heb ik Wilma. Wilma, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo. Allereerst even, wat is een kraamhotel precies?
1: Ja, een kraamhotel is eigenlijk in plaats van thuiskraamzorg op locatie.
0: Ja.
1: Na de bevalling kan je hier als net bevallende vrouw samen met je baby rustig verblijven en herstellen en wennen naar je nieuwe gezinsleven. Alleen dan in plaats van thuis, dan op locatie in een hotel.
0: Maar alleen met je baby of ook met je partner?
1: Nee, partner en eventueel nog een ander kindje kan ook verblijven in het hotel.
0: Oh, waarom dachten jullie die moeten in Assen komen?
1: Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan om de druk op de reguliere kraamzorg te helpen verlichten. Tegenwoordig wordt de kraamzorg steeds schaarser, lastiger om kraamzorg te geven. Dus om de reguliere kraamzorg te verlichten, kunnen wij hier hoop ik een handje bij helpen.
0: Ja, want hoeveel kraamzorg wordt er nu vergoed van de verzekering?
1: Dat is nu momenteel wel naar beneden geschroefd. Momenteel wordt er rond de 49, het was altijd 49 uur kraamzorg. En momenteel is het rond de 24 uur kraamzorg wat er nog gegeven wordt.
0: Ja, want hoe kan dat er niet voldaan kan worden aan die meerdere uren?
1: De toename van baby's en de kraamverzorgenden die tekort zijn.
0: Ja, jullie werken al jarenlang in die kraamzorg. Hè? Wie van jullie gooit dat balletje op trouwens? Zullen we dit samen opzetten?
1: Ja, we zijn alle twee al 14 jaar ZZP'er. Wat we ook met liefde doen. En eigenlijk hadden we zelf zoiets van, nou, we voelden wel iets meer uitdaging. En wel een keertje wat met elkaar over gehad. Dus en Emily die kaatste de bal naar mij. Zo van, nou, lijkt je dit wat? Dus zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, en dan ga je zitten en dan heb je een plan. Ja. Jongens, er moet een kraamhotel komen in Assen. En hoe doe je dat dan? Wat zijn de stappen?
1: Nou ja, je gaat natuurlijk eerst een ondernemingsplan maken. Om te kijken of er natuurlijk ook alles uit kan. Er zijn natuurlijk bepaalde kosten zijn eraan verbonden. En uiteraard of dit ook met de zorgverzekering of dat kan.
0: Mm-hmm. En dan moet je een locatie hebben?
1: Dan moet je een locatie hebben, ja. Dan ga je op zoek naar een locatie wat een beetje centraal ligt. Wat een beetje dicht bij het ziekenhuis ligt, maar ook dicht bij het station. En daar hebben we ook een beetje naar gekeken. En daar kwamen we uit op de Bonte Wever in Assen.
0: Ja, en hoe reageerden die?
1: Ja, die waren gelijk bereid om te helpen. En die waren ook erg enthousiast. Dus we gaan enthousiaste samenwerking aan.
0: Leuk. Hoeveel kamers hebben jullie dan in de Bonte Wever?
1: Momenteel hebben wij 3 slaapkamers. Maar dit is uit te breiden. Mocht er tekort zijn dat we wel vol komen te zitten, dan kunnen we dit altijd nog uitbreiden.
0: En hoe zien die kamers eruit dan? Wel anders dan een reguliere kamer in de Bonte Wever?
1: Ja, want we hebben zelf spullen aangeschaft voor met co-sleepers, commodes, babybadjes. Er moeten natuurlijk ook luiers, kraanverband en al die andere moet ook allemaal aangeschaft worden.
0: Ja, zo'n co-sleeper is zo'n bedje die je aan je bed kan schuiven, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Hey, en hoe gaat dat dan? Stel je bevalt. Is er een samenwerking met het ziekenhuis? Of kan je ook als je thuis bevalt het hotel inschakelen? Hoe werkt dat?
1: Ze houden meestal ons op de hoogte. Dus als ze bevallen zijn, dan krijgen wij meestal al eventjes een belletje of een berichtje dat ze bevallen zijn. Daarna kunnen ze ook wel snel laten weten of ze gelijk naar huis mogen of de volgende dag. Wanneer ze naar huis mogen, kunnen ze gelijk eigenlijk vanuit het ziekenhuis gelijk door naar Hotel de Bonte Wever. Als het midden in de nacht is, dan is daar iemand aanwezig om ze alvast de sleutel te geven. En dan komen wij er ook aan om de opstart te geven in het hotel.
0: Ja, en dan vervolgens 8 uur per dag gewoon begeleiding van jullie, hè?
1: Klopt, ja, 8 uur per dag zijn wij er. En als wij er niet zijn, dan zijn wij telefonisch bereikbaar.
0: Ja, voor 4 dagen. Dat klinkt als een enorme luxe. Maar dit valt allemaal gewoon onder de verzekering, hè?
1: Klopt, het wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage, maar dat is thuis ook zo. Dus in principe ligt dat eraan hoe je zelf verzekerd bent.
0: Ja, vanaf 1 september kunnen geïnteresseerden even een kijkje komen nemen.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat? Moet je je aanmelden? Hoe ziet 1 september eruit?
1: Nee, je hoeft je niet aan te melden. 1 september is van 7 tot 9 in de avond is er een soort open dag, zeg maar. Dus ze zijn van harte welkom.
0: Leuk. En als zwangere vrouw moet je je inschrijven voor een plekje in het hotel? Of hoe gaat dat?
1: Ja, mocht je wel interesse hebben, dan hebben wij een website. www.kraamhoteldrenthe.nl. En daar kan je je inschrijven.
0: Leuk. Ik ga dit doorgeven aan mijn dochter. Die is in november uitgerekend.
1: Ja, superleuk.
0: Hartstikke mooi. Hey, succes met alle voorbereidingen.
1: Ja,
0: en vanaf 1 september dus kan je een kijkje komen nemen.
1: Dankjewel.
0: Dag Wilma. Doei doei.
1: Dag.
0: Ja, een nieuw kraamhotel dus in Drenthe. In Assen.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Exact 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic die schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. De Letse maatschappij die krimpt de vloot flink in. Ze gaan van 54 naar 36 vliegtuigen. Daardoor blijft Eelde deze winter over met twee bestemmingen van Air Baltic: Gran Canaria en de Zweedse Scandinavian Mountains. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Een woning aan de Prins Hendrikstraat in Hogeveen is voor 3 maanden gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Het gaat om onder meer cocaïne. Volgens de gemeente was er sprake van een hoeveelheid die wijst op handel. Burgemeester Breukelman die sluit vaker woningen vanwege illegale activiteiten. De gemeente die zegt daarmee de veiligheid en leefbaarheid in Hogeveen te willen beschermen. De woning die blijft de komende 3 maanden dus dicht. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe die moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector die is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is als overkop naar New York gevlogen. De 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes maakte dit jaar al zijn debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie, dat wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app.
6: Milko, dankjewel. Even naar Hans, onze weerman van vandaag. Hans, goedemiddag.
8: Mooi Anouk, goedemiddag.
6: Hoe warm gaat het worden vandaag?
8: Ongeveer 25 graden gaat het vandaag worden.
6: Oh, toch? En
8: we zijn al aardig op weg, want het is 21 tot 22 graden nu. Dus er komt nog een paar graden bij, maar het zal ook niet veel meer worden dan dat. Ja, we missen wat instraling. Niet dat het aan de zon ligt of zulks wat. Maar de voorgeschiedenis is natuurlijk wat kouder. Dus we moesten ook koel beginnen deze ochtend. En er komt wat hoge bewolking aan vanuit het zuiden. Die kun je wel zien hangen. Als je nu omhoog kijkt, dan zie je dat er een sluier langzaam onze kant op komt. Ja, die hindert de zonnestraling ook een klein beetje. Dus het blijft net wat koeler dan de prognose van gisteren.
6: Ja, en het blijft wel droog?
8: Het blijft wel gewoon helemaal droog vandaag. Wat dat betreft is er eigenlijk niets aan de hand. We hebben een vrij stevige oostelijke wind. Windkracht 3 tot 4. Die is merkbaar aanwezig. Maar die doet verder niet zo heel veel. Dus als je uit de wind en in de zon zit, zit je prima. En anders dan valt het eigenlijk ook nog wel mee met deze temperaturen. Mooie niets aan de hand dag. Vanavond wordt die hoge bewolking wel wat dichter. En vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 12. Er blijft een beetje wind staan. Dus verder dan dat daalt het eigenlijk niet. Koelste plekken misschien net aan 11. Maar ik denk dat we overal de dubbele cijfers wel net vasthouden. En dan gaat morgen het hoge drukgebied er vandoor. Ja, dan begint het dynamische weertype weer.
6: En hoe dynamisch wordt het?
8: Nou, morgen overdag valt het eigenlijk nog wel mee. Want er zou morgenochtend misschien een enkel spatje kunnen vallen uit een wat dichtere wolk. Maar dat is dan ook alles, een administratiespad. Ik denk dat eigenlijk alle plekken het gewoon wel volledig gaan droog houden. En de temperatuur is morgen vergelijkbaar met vandaag. Een graad of 25, maar het is broeieriger. De oostenwind is kracht 3 ongeveer. En langzamerhand neemt de bewolking morgen wel toe. Dus het mooiste stuk van de dag zal de ochtend zijn. Maar daarna komt er duidelijk nog onstabielere lucht onze kant op. En dat gaat vanaf donderdag beginnen. Donderdagochtend mix van zon en bewolking. En het zou kunnen dat er donderdagmorgen al een enkele bui doorkomt in het westen van Nederland. En die moeten wij in de gaten houden. Niet omdat wij hem dan krijgen, Maar omdat die eerste serie buien de bakens gaat uitzetten voor hoe zich het daarna verder ontwikkelt. Het is een best ingewikkelde situatie op de weerkaarten. Er komen meerdere oude en nieuwe onweerscomplexen vanuit Frankrijk onze kant op. Niet van die zware jongens zoals die in het nieuws zijn geweest, gelukkig niet. Maar toch wel buien met onweer. En wat er donderdagochtend gebeurt, dat gaat dus bepalend zijn voor hoe laat zich donderdagmiddag en avond de volgende golfbuien zich aandient. En daarna weer hoe het vrijdag gaat verlopen. Want nu lijkt vooral vrijdagmiddag, dat lijkt echt een situatie met onweersbuien te gaan worden overdag. Dus de nacht van donderdag naar vrijdag en de late avond en vrijdag midden overdag. Dat zijn eigenlijk de twee momenten die we in de gaten moeten gaan houden.
9: Maar echt code onweer? Of zeg je een enkele donderslag en het is wel klaar?
8: Nou, er zal wel een code geel op worden gehangen. Want dat gaat natuurlijk vrij snel tegenwoordig in de beeld. Laat ik daar verder maar niks over zeggen. Gelukkig zijn we er allemaal zelf bij. Mm-hmm. Maar of er een code oranje bij komt, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Maar het zou mij niet verbazen, eerlijk gezegd. Mm. We zien wel donderdag een warme temperatuur. 28 graden, ruim 28 graden en broeierig weer. Dus het voelt wel aan alsof het elk moment af kan gaan donderdagmiddag. De precieze timing van die buien, donderdag en vrijdag, dat moeten we dus nog heel even schuldig blijven.
9: Oké, we gaan het in de gaten houden. Hans, dankjewel, een mooie dag nog.
8: Hetzelfde.
9: Hoi. Aldert meldt zich zometeen tussen zwetende mensen.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
14: Leren mediteren. Zen.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: The Spender David's Group and Keep On Running.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Roep ik de hele tijd al de tussenzwetende mensen. Heb ik nou gejokt, Aldert?
3: Nee.
4: Zijn we live dan?
3: Nee, ja, nou, dat komt nog, denk ik, Anouk. Want zover is het nog niet helemaal. Want een hele groep scholieren, laat ik het maar even nemen, die bent net aankomen fietsen. Vanuit Assen richting de Baggeluzenplas. Vera, dat klopt, hè, toch?
5: Dat klopt, ja.
3: En die ben die net arriveerd?
5: Die zijn net vanochtend gestart met hun studie. Ja,
3: wat voor leerling bent het? Van welke school?
5: Van Torbeck Academie van NL Stenden.
3: Aha.
5: En ze gaan hier bij ons integrale veiligheidskunde studeren.
3: Integrale veiligheidskunde?
5: Ja, dat klopt.
3: Zo, dat klinkt lekker vaag.
5: Ja, dat is het. Het valt reuze mee. Het zijn mensen die later in hun werk bijvoorbeeld gaan nadenken over, nou, bijvoorbeeld de veiligheid rondom evenementen. Ah. Online, digitale veiligheid. Of bijvoorbeeld de arbeidsveiligheid in het bedrijfsleven.
3: Ja, oké. Okay. Ja, en dat is nog wel vrij breed natuurlijk. En dan kunnen alle kanten met op.
5: Ja, ze kunnen echt alle kanten op. Ja, absoluut.
3: En vandaar natuurlijk ook een hogere opleiding.
5: Ja, zeker. Dus ze komen vier jaar bij ons studeren.
3: Maar vandaag even niet?
5: Nee, vandaag niet. Nee, we beginnen maar gewoon even met een stukje kennismaking, wat sport- en spelactiviteiten. Ja. En gewoon lekker hier het water op met het mooie weer vandaag.
3: Ja. Wat is je rol hier? Ben je een van de docenten of ben je gewoon de organisator van deze dag?
5: Nee. Ik ben teamleider van de opleiding. Ah. En ik doe een stukje management van de vestiging ook erbij.
3: Ja, ik van je verwacht dat je de boel een goede baan leidt vandaag.
5: Met ja, al die, dat is wel de bedoeling.
3: Met die jongelui.
5: Ja, zeker.
3: Uitdaging op zich volgens mij.
5: Nou, komt goed hoor. Ja,
3: ja, je bent vanmorgen al begonnen toch?
5: Ja, we zijn vanochtend begonnen met een eerste kennismaking op school. Nu vanmiddag zijn we aan de Baggeluizenplas. En vanavond hebben we nog een moorddiner in de stad. Ja, noemen het ook wel een welkom in de stad diner of een moorddiner. Maar we gaan een beetje Cluedo-achtig moeten ze erachter gaan komen welke docent bij welk daderprofiel gaat horen.
3: Okay. Ja. Nou, dan kom ik misschien straks nog even op, want zover is het namelijk nog niet. Hier staan twee jongens, twee leerlingen, Jordi en Joost. Jordi, dat is ook je eerste dag dus hier.
6: Ja, dat klopt. Ja. We zijn, de opleiding begint eigenlijk maandag pas, maar we hebben vandaag een kennismakingsdag. Dus.
3: Maandag pas?
6: Ja.
3: Wat is het, een kennismakingsdag of een kennismakingsweek? Wat is het eigenlijk?
6: Nee, vandaag doen we één dag.
3: Ja. En morgen dan weer niks? Lekker niks?
6: Morgen wel. En morgen dat is dan de laatste dag van de kennismaking.
3: Oké. Okay. Ja. En dan heb je weer weekend tot aan maandag.
6: Ja, dan moeten we gelijk aan het werk.
3: Het is gedorie ook wat die vandaag allemaal. We hebben eens een boekenkaf neer. De zekere stapels. En de volgende dag waren we gewoon aan het werk. Joost, vertel even. Wat verwacht je van je opleiding, jongen?
7: Ik verwacht dat het een leuke opleiding gaat worden. Ja. Tenminste, zo wisten ze het wel aan te praten. op de. Ja. Dus dan verwacht ik dat ook maar. Dus dat verwacht ik er eigenlijk van.
3: Maar je hebt toch ook iets van uiteindelijk een doel, toch? Wat kijk je naar uit? Wat zou je willen worden later?
7: Ik zou later wel bij Defensie of bij politie. Dus een beetje die kant op. Ja. Dat zou ik laten
3: zien. En ook een beetje in de cyberachtige toestand? Een beetje daar de veiligheid?
7: Nee, ik ben nu al niet zo goed met telefoons en laptops. Oh. Dus ik denk dat ik het maar gewoon daar een beetje vandaan hou.
3: Dat had je weer niet besteed?
7: Nee, aan mij niet.
3: En Jannie dan?
6: Ja, hetzelfde als Joost eigenlijk. Het lijkt mij gewoon heel leuk om te leren over veiligheid. En ik wil later politieagent worden. Dat lijkt me leuk. Ja. En anders dan zijn er denk ik nog genoeg andere banen die je met deze opleiding kan doen.
3: Dus voor jullie wordt wel enige fysieke arbeid verwacht, ook in de toekomst?
6: Ja. Maar dat,
3: dus
6: dat
3: jullie, jullie deinsen niet terug voor de activiteiten vanmiddag hier?
6: Nee, dat moet toch goed komen.
3: Want Vera, wat gaat er nou precies gebeuren hier vanmiddag? Wat is het idee?
5: Nou, ze gaan allerlei activiteiten doen om elkaar te leren kennen. Ze gaan suppen, ze gaan boogschieten, archery tag. Ze gaan teamgames doen. En alles dus in verschillende groepjes om elkaar beter te leren kennen. Ja. En de docenten natuurlijk.
3: Ja. Suppen nodig je zeggen?
5: Ja, suppen.
3: Ja. Hey, wat zwemkleding bij je, jongens?
6: Nou, nee, want dat stond niet. Dat stond er niet bij.
3: Nee. Ai, dat wordt nog een dingetje.
5: Nee, ze gaan niet allemaal een nat pak halen hoor. Dat komt goed. Ja, ja, dus ze blijven wel overeind.
3: Oké. Okay. Ja. Maar ik wil je zeggen, vanavond een absolute maaltijd met elkaar in één restaurant. Gaat dat passen?
5: Ja, klopt. Ja.
3: Hoeveel leerlingen hebben we het eigenlijk over?
5: Ja, we gaan naar de markt. Dus gewoon hier.
3: Oh, dat is ruimte zat.
5: Ja, bij Authentiek zitten we vanavond.
3: En lekker buiten en zo, neem ik aan, op het terrasje.
5: Ja, terras, binnen. Is allemaal gereserveerd voor ons.
3: Wat dus, ontzettend in de wand legt die jongen.
5: Jazeker, moet ook een beetje, toch?
3: Dus er ook niks voor betaald? Is het allemaal voor kosten op school?
5: Nee, dit is zo. Dit is het introductieprogramma, de kennismaking is gratis voor de studenten. Ja, zodat ook echt iedereen mee kan doen. Ja. Want dat vinden we wel belangrijk.
3: Fantastisch. Ja. Maar nou, het is een dag, maar morgen ook nog, begreep ik. Is dat zo? Maar wat gebeurt er morgen dan nog?
5: Ja, morgen gaan we onze nieuwe locatie openen. Want we zijn in de zomervakantie ook nog verhuisd. Van de Zuiderzingel naar de Industrieweg. En morgen openen we het nieuwe pand. Ja. En 's ochtends hebben ze nog een college. Eerste echte echte college krijgen ze morgen. En dan in de middag gaan ze de crime tour lopen door het centrum van Assen. En dan 's middags de opening van het pand. Ja, dus ze worden wel, ja, ze worden wel goed bezig gehouden.
3: Ja, ja. Maar je gaat er wel op die manier wel zorgen dat iedereen elkaar kent na afloop.
5: Dat denken we wel. Toch? Ja, absoluut. Ja, ja, ja, daar gaan we wel van uit. Want ja, dat is ook wel leuk als je aan de start van de studie natuurlijk ook je klasgenoten goed kent. Ja, ja. En ja, weet bij wie je...
3: En vice versa
5: natuurlijk. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja, ja, ja, absoluut. Ja.
3: Maar dus... alle docenten zijn er ook bij vandaag?
5: Ja, docenten zijn erbij. Komen ook allemaal naar het diner vanavond.
3: Oké, okay. Dus, en moet je ook die stoere oefening doen vanmiddag hier...
5: Nou, dat mochten ze zelf weten voor mij.
3: Gosje, nee. Ja. Jongens, ik heb met jullie te doen. Maar toch ook weer niet.
1: Nee, het was hartstikke gezellig toch?
3: En ook hier, ze wordt ontzettend in de watten gelegd. Oh, ja, we zijn te laat geboren. Of te vroeg.
0: Dat was vroeger wel anders, hè?
3: Dat was bij ons niet, hè? En ook nee. Ja, nee, dat had men niet. Nee, maar goed, tegenwoordig is dat helaas geregeld. Ja, is het hartstikke mooi. En ze hebben er fantastisch weer bij. Dus we wensen alle geluk. Heel veel plezier, jongens, vanmiddag.
7: Dank je wel.
0: Ja, super is dat. Altijd, dank je wel.

is fijn toch, als dat tegen jou gezegd wordt, dat je favorite waste of time bent. Owen Paul was dat op Radio Drenthe. Zometeen na enen is de hulplijn weer geopend. John Klein die schakelt hem in. Hij heeft iets heel bijzonders. Luister maar zometeen.

0: financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
0: In Hoogeveen. Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. En klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog, zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
13: Ik mag graag tuinieren.
14: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
15: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
16: Ik niet.
12: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl. Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag met

0: Caco en Saturday in the Park.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: John Klein, een hele goede middag.
3: Hey, goedemiddag, Anouk.
0: Hallo. Ik mocht tutoyeren, hadden we net afgesproken, hè?
3: Ja, absoluut.
0: Hey, John, ik wist niet eens dat we zo'n club waar jij bij betrokken bent hebben in Assen. Hoe lang zit die er al?
3: Nou, Anouk, ik zou je vertellen, die zit er al meer dan 36 jaar.
0: Oh, ik ga me schamen.
3: Nee, dat hoeft niet, want er zijn heel veel mensen die nauwelijks weten dat wij bestaan en dat wij achter de Ponderosa zitten. En vandaar ook dat wij zeggen, we willen een kennismakingstoernooi doen op zaterdag 5 september. En dat is in het kader van de Nationale Petankdag.
0: Ja, want daar ben je van, hè? Van de Petankclub in Assen.
3: Dat klopt, dat klopt.
0: Zo heten jullie ook, Petankclub Assen?
3: Nee, wij heten Een Boel Plezier.
0: Hé, hey, dat is een betere titel.
3: Ja, dat is echt lekker noordelijk en eenvoudig, hè?
0: Ja, maar een Petankclub in Assen al 36 jaar. Hoe lang ben jij er al bij betrokken?
3: Nou, ik zal heel eerlijk zijn, nog maar 2,5 jaar.
0: Oh.
3: Maar er zijn leden vanaf het begin al betrokken en die zijn er nog steeds.
0: Ach, fantastisch. Ik denk dat je wel even moet uitleggen wat het precies is. Want misschien dat niet iedereen weet waar we het over hebben.
3: Nou, ik zal gewoon de eenvoudige term gebruiken. Een jeu de boel. Dat kennen heel veel mensen natuurlijk wel van de camping. En van het programma We Zijn Er Bijna. Daar wordt het standaard in gespeeld. Alleen, wij zeggen petank en dan gaat het toch wel met behoorlijk wat regeltjes. En duidelijke afspraken. Het is ook een sport. Het wordt ook Europees veel gespeeld. En in Nederland zijn er 165 tot 170 clubs die aangesloten zijn bij de NJBB. De Nederlandse Jeu de Boel Club.
0: Is het anders dan Jeu de Boule of is het precies hetzelfde?
3: Nou, het heeft eigenlijk is het wel hetzelfde. Maar, nogmaals, er zijn ontzettend veel regels, technieken en daar verkijken heel veel mensen zich op.
0: Maar echt andere regels dan met Jeu de Boule?
3: Ja. Een voorbeeldje, een klein voorbeeldje. Je staat bij ons, sta je in een ring. En daar komt ook het woord petank vandaan. Met beide benen op de grond, in de ring en van daaruit werp je. Het butje, dat kleine balletje, dat werp je ongeveer 6 tot 10 meter uit. Dat is al een heel ander stukje dan dat je bij Jeu de Boule op de camping doet. Dat zijn nog maar begindingetjes, hoor.
0: Ja, ik heb daar helemaal geen regels voor. Ik gooi dat gewoon zo ver als ik kan. Of juist zo tactisch mogelijk.
3: Ja, precies. Maar goed, daar hebben we elkaar al. En hij mag bijvoorbeeld maar 50 centimeter uit de uitlijn liggen. De ring moet ook 50 centimeter van de uitlijn liggen. Zo zijn er heel veel regels. Nou, dat voert te ver om allemaal te noemen.
0: Ja.
3: Maar nogmaals, dan maak ik even het bruggetje. Daarom hebben we ook een kennismakingstoernooi georganiseerd op 5 september.
0: Ja, want 5 september is het gewoon Nationale Petankdag, hè?
3: Dat klopt.
0: En dat wordt er door heel Nederland van alles georganiseerd?
3: Ja, door heel Nederland, door clubs die aangesloten zijn bij de NJBB. En de een organiseert een toernooitje op eigen terrein. De ander zegt, nou, we hebben met de gemeente afspraken gemaakt, we gaan in het centrum een toernooitje houden. Zo zijn er verschillende vormen waarin je dat mag gaan doen.
0: Ja, en jullie doen dat aan de Rode Heklaan in Assen?
3: Aan de Rode Heklaan nummer 7 in Assen. Dat zit achter de Ponderosa. Heel veel mensen weten dat niet. Maar we zijn gewoon zelfstandig club, zeg maar, met ons eigen terrein.
0: Ja, en iedereen die dus kennis wil maken met deze tak van sport, die is dus daar welkom 5 september vanaf hoe laat?
3: Wij zeggen van, als je wil komen, hartstikke welkom. Vanaf 2:45 is het inloop en aanmelden. En dan beginnen we rond 3:15 met inspelen.

0: spelen. En ook gelijk met de eerste spelronde. Want we hebben twee spelrondes. Die gaan op tijd of tot 13 punten. Dat is het maximum wat je in een spelronde kunt halen. En ik zeg erbij, we hebben dan gratis koffie, thee. Er zit een plakje cake bij. En aan het eind hebben we nog gratis soep met stokbrood. Om te vieren dat we een hele mooie dag met z'n allen hebben gehad.
1: Ach, wat een gezelligheid, wat mooi. En je hoeft verder niks mee te nemen. Geen materiaal of zo, alles is bij de club aanwezig.
0: Wij hebben alle materialen beschikbaar. Er zijn boels, er zijn ringen, alles is hier. Dus mensen die komen, die kunnen gewoon boels van ons krijgen. Ze kunnen meespelen. En ja, daar maken we gewoon een leuke dag van.
1: Leuk. En hoe doen jullie dat dan in het dagelijks leven buiten deze 5 september om? Komen jullie één keer in de week of vaker bij elkaar?
0: Anouk, dat zou je verbazen. Maar zoals vanmiddag, ik ben nu op de speelbaan. Vanmiddag wordt er gespeeld en dat is ook, eigenlijk noemen we dat vrij spelen. Dat betekent, je kunt inlopen, je meldt je aan en je kunt meespelen. En op woensdagavond hebben we competities. En op vrijdagmiddag is het weer vrij spelen en op zondagochtend. Dus er wordt nogal wat afgescheurd, de boel.
1: Ja, behoorlijk fanatiek. Nee, John, jouw oproep is gedaan. 5 september staat hier ook in de agenda. Maar als je luistert nu, noteer hem. 5 september vanaf 14:15 ben je van harte welkom daar aan de Rode Heklaan 7 in Assen om kennis te maken met deze tak van sport. En dan noemen we dat in de volksmond Jeu de Boel. Maar het is net even wat anders. Maar het is een gezellige club dat al 36 jaar bij elkaar is, zoals ik het hoor, John.
0: Zeker, met een hele grote maatschappelijke functie, sociaal. Want heel veel ouderen doen mee, maar ook jongeren hoor. Onze jongste lid is 13 jaar en onze oudste is 89. Dus daar kun je nagaan.
1: Ach, dat is een mooie groep bij elkaar. Zit. Ja. Hey, ik wens je heel veel plezier 5 september, maar daarvoor natuurlijk ook al. En goed dat je ons even een berichtje stuurde om dit te vertellen. Dankjewel.
0: Heel erg bedankt.
1: Doei. Dag
0: Anouk.
1: Dit is Leo Moorman op Radio Drenthe. Knooien!

0: Sarah van Fleetwood Mac. Het is 8:08 en dan weet je het wel.
1: De slingerplaat.
0: Nou, misschien ook helemaal niet hoor. Bij elke werkdag rond dit tijdstip lanceren wij een thema voor de slingerplaat. En wat houdt nou een slingerplaat in? Nou, wij hebben het over een bepaald onderwerp en daar worden dan plaatjes bij gezocht die daarbij passen. En dan hebben we 26 liedjes nodig, verschillende liedjes, want we willen graag achter elk liedje een letter van het alfabet koppelen. Want we hebben hier in het hoekje van de studio een rat staan met het alfabet. En dan even voor twee pak jij dat hele grote rat erbij en dan geef je de beste slinger aan.
2: Ja.
0: En dan gaan we kijken. Ja.
2: Ja, en dan gaan we kijken op welke letter die stopt en welke plaat we gaan draaien. En ook voor ons altijd natuurlijk een grote verrassing weer.
0: Ja. En we laten ons altijd verrassen door al die verschillende liedjes.
2: Ja, maar dat is altijd leuk, hè?
0: 26 lukt altijd.
2: Het kan alle kanten opgaan. Ja. En we hebben ook vandaag wel weer een onderwerpje te pakken waarmee we alle kanten op kunnen gaan.
0: Ja, jij kwam ermee vanmorgen. Ik had nog geen dikke teen over de drempel of je zei, ik heb een leuk onderwerp.
2: Ja, nee, want we hadden vanochtend in Goedemorgen Drenthe hadden we natuurlijk het grote nieuws dat het Steve Keaton, dat is eigenlijk weer nieuw leven ingeblazen. Het zou stoppen. In Westerbork is het normaal gesproken altijd. Maar het verhuist eigenlijk gewoon van Westerbork naar Orvelte. Het krijgt een nieuwe organisator daar, dat is Valentijn van der Kuil. Die heeft het op zich genomen. En we gaan eens kijken wat hij ervan van gaat maken. Want het is natuurlijk gewoon een superleuk festival, Steve Keaton. Het zijn gewoon mensen die een levensstandbeeld uitbeelden. Wat ik ontzettend knap vind natuurlijk.
0: Ja, en die staan daar dan heel lang. Ja. Maar die zijn ook echt prachtig daar in Westerbork. Even een stukje uit de uitzending van vanmorgen.
2: Ja,
0: want
2: goed, ja.
0: Toen was Valentijn bij Judith.
3: Mm-hmm. Eigenlijk omdat het een ontzettend leuk evenement is wat heel goed past in Orvelte. We zitten hier in een hele mooie natuurlijke omgeving. En ik denk dat het we hebben in de hele zomer hebben we hele leuke evenementen altijd in Orvelte. En ik denk dat Steve Keaton daar heel goed bij past.
0: Ja, want het zou toch zo zonde zijn als dat niet meer in Drenthe was. Hè? Nee. Na jarenlang in Westerbork. Ja, ze konden het allemaal niet meer in de benen houden. Maar heeft Orvelte gezegd, nou, kom dan maar hier. Dat past helemaal bij ons. Dus het gaat gewoon door. We krijgen weer een Steve Keaton.
2: Ja.
0: Wat is dan het onderwerp voor de themaplaat?
2: Ik zat er een beetje over na te denken. Mij weer in bochten te wringen. En eigenlijk waren die bochten niet zo heel moeilijk. Het gaat natuurlijk allemaal om standbeelden. Dan wel levende standbeelden. Maar goed, standbeelden in het algemeen. Artiesten die een standbeeld hebben.
0: Oh, dat zijn er nogal wat.
2: Jazeker wel.
0: Toch?
2: Hier in Nederland staan er een paar. Ik ga nog niks zeggen. Wie? Maar in Nederland staan er een paar. En natuurlijk over de grens heel veel.
0: Ja.
2: Dus we kunnen volgens mij vandaag alle kanten op.
0: Oké. Oké, maar kies dus eentje. Mm-hmm. En geef die door via de app of telefoon. Dat mag allebei. 0592-3311-88. Dan hopen wij even voor 26 artiesten te hebben die allemaal een eigen standbeeld hebben. En dan gaan we een liedje draaien.
2: En wat wel leuk is, misschien even een extra motivatie, een extra uitdaging er ook bij. Als je hem via de app stuurt, stuur even een fotootje mee van dat standbeeld. Die is vast wel op internet te vinden.
0: Oh, dat
2: dan kan ik hem misschien nog even laten zien op beeld. Ik beloof niks, maar ik ga mijn best doen.
0: Oké, 0592-3311-88. Je kan nu appen of bellen. En dan gaan we kijken welke liedjes er allemaal binnenkomen. Ik zie dat er al wat gebeld wordt. En dan werkt mijn systeem weer niet mee.
2: Oh.
0: We hebben een nieuw telefoonsysteem. En als ik dan hier druk, dan moet hij daar gaan. En dat lukt dan weer niet. Dus ik heb in bochten gewrongen en inmiddels contact, geloof ik. Hoi, met Anouk.
4: Hallo, met Minnie.
0: Dag, Minnie. Het is gelukt,
4: hoi.
0: Minnie. Hallo.
4: Ja, het is gelukt.
0: Waar moest jij aan denken?
4: André Hazes.
0: Ja? En welk liedje van Hazes?
4: Ik vind ze allemaal mooi.
2: Wat vind je de mooiste, Minnie?
4: Je overvalt me een beetje. Zoek er maar één uit.
0: Oké, vrije hand voor Hazes. Je bent wel de eerste die belt. Dus dan mag jij altijd een letter kiezen. En ik zie trouwens in de app ook al een suggestie voorbij komen van Bert. Is dat? Die komt ook met André Hazes en hij zegt, zij gelooft in mij. Vind je dat oké?
4: Okay? Ja, prima.
0: Ja? Oké, okay, dan zetten we die erin. Minnie, welke letter wil je?
4: De M van Minnie.
0: De M van Minnie, daar zetten we André Hazes op. Hé, dankjewel. Mooie dag nog.
4: Doei.
0: Nou, zo gaat het dus. 0592-3311-88. Kom maar door met die suggesties.

0: in vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerrimaas.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: 2:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. AirBaltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. De Letse maatschappij die krimpt de vloot flink in, van 54 naar 36 vliegtuigen. Daardoor blijft Eelde deze winter over met twee bestemmingen van AirBaltic, namelijk Gran Canaria en de Zweedse Scandinavian Mountains. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Een woning aan de Prins Hendrikstraat in Hogeveen is voor 3 maanden gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Het gaat onder meer om cocaïne. Volgens de gemeente was er sprake van een hoeveelheid die wijst op handel. Burgemeester Breukelman heeft vaker woningen gesloten vanwege illegale activiteiten. De gemeente zegt daarmee de veiligheid en leefbaarheid in Hogeveen te willen beschermen. De woning blijft de komende 3 maanden gesloten. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe die moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers die vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen. Terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad moet nog over het voorstel besluiten. En tennisser Max Houkes uit Sleen die is hals over kop naar New York gevlogen. Want de 26-jarige Drent die staat als eerste reserve voor het kwalificatietoernooi van de US Open. Houkes die maakte dit jaar als een debuut op Roland Garros en kwam ook in actie tijdens de kwalificatie voor Wimbledon. Of hij daadwerkelijk mee mag doen aan de US Open kwalificatie wordt de komende dagen duidelijk. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Welkom, dankjewel. Hans Nienhuis nog met het weer.
6: Hoog in de lucht nadert vanuit het zuiden hoge bewolking en de zon zal geleidelijk wat fletser worden, maar het idee van een zonnige zomerse middag blijft overeind. We hebben maximale graad of 25 en een aanwezige oostenwind tot windkracht 4. Vanavond blijft er wat wind staan en vannacht is het een graad of 12.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Vlieg

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.

Tramp op Radio Drenthe en Take the Long Way Home. Zometeen een overzicht van de suggesties die zijn binnengekomen voor de slingerplaat. Wij zoeken artiesten die een standbeeld hebben. Nou, dat zijn er heel wat. Luister maar zometeen.

0: David Bowie en This Is Not America.
1: De slingerplaat.
0: Wij zoeken artiesten die een standbeeld hebben. En waarom zoeken we die vandaag in de slingerplaat? Nou, omdat het Stiefking gelukkig wordt opgepakt door Orvelte. West-Bork had aangegeven, ja, het lukt ons niet meer Stiefkieken te organiseren. Echt jaren, ik kan me niet anders heugen dan dat dat wel werd georganiseerd. Prachtige standbeelden altijd. En Orvelte heeft gezegd, ja, als jullie het niet kunnen rondbreien, dan pakken wij die handschoen op. Gelukkig maar. En dus gaat Stiefkieken gewoon blijven op de agenda staan bij ons in de provincie. Wij dachten, kom maar door, artiesten die een standbeeld te hebben. Nou, Mini was als eerste die belde en die gaf een nummer van André Hazes door.
2: Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons.
0: En Hazes heeft natuurlijk een standbeeld in.
3: Ja, in Amsterdam. Ja. En als je tv aan hebt, dan zie je hem ook voorbij komen nu. Ik heb ze allemaal even op een rijtje gezet. Dan zie je de standbeelden voorbij flitsen. De een wat beter gelukt dan de ander. Maar dan goed, dan moet je maar even kijken. Gaan we snel door naar de andere. We gaan naar het buitenland. We gaan naar Elton John. Want die heeft een standbeeld staan in het muziekpark in het Georgische kustplaatsje. Ja, let op. Kobuleti.
0: En Alina kwam daarmee. Ja. En ze wilde graag dit nummer dan op het rad.
4: I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid.
0: Ria kwam met de man die ook een standbeeld heeft. Freddie Mercury.
3: Ja, en als je die wil vinden, dan moet je naar Genève, het meer van Genève. En daar staat het standbeeld van Freddie Mercury.
0: Ja.
3: Gaan wij door naar eigen land. Jarino, die kwam met de mannen van Normaal. Die hebben een standbeeld staan in het prachtige Hummelo. En hij zei naast het, de boer is troef maar op het rad.
5: De boer is troef. De boer is troef. De ene keer geen gladjes en de andere keer geen stof.
0: Ik had Ina aan de lijn en zij komt met een Drent. De kop van Harry staat natuurlijk in Grollo. QB and the Blizzards komt op het rad met Window of My Eyes.
3: Welke ook op het rad gaan zetten zijn de rockers van AC/DC. Want zanger Brian Johnson die heeft gewoon natuurlijk een standbeeld in het Belgische namen. En zowel Klaas als Jan, die kwamen beide met AC/DC. Back in Black komt op het rad te staan.
0: En van Back in Black gaan we naar Back to Black. Want waar staat Amy Winehouse standbeeld?
3: Die kun je vinden in Londen. Ah, heb je hem gezien? Je bent in Londen geweest natuurlijk.
0: Nee, heb ik niet gezien. Nee? Nee.
3: Nou ja, goede reden om nog eens een keer terug te gaan naar Londen.
0: Zeker.
3: Ja, toch?
0: Petra kwam ermee. Bert en Gjeld kwamen allebei met The Beatles.
6: Will you still need me? Will you still feed me?
0: Dan waar vinden wij de Beatles?
3: Hamburg.
0: Ja.
3: Dan heb je de Beatlesplatz. Heb je daar, vlakbij de Reeperbaan is dat. Stap je de metro uit, ga je naar boven en dan loop je gelijk tegen alle Beatles aan eigenlijk.
0: Ja, nou, komt ook op het rad. Nog eentje doen?
3: Nou, doen we eentje. Pakken we die van Ellie erbij?
0: Ja?
3: Ja, Tina Turner.
0: En waar vinden we haar standbeeld?
3: Ja, dat is een dingetje. In haar geboortestad Brownsville. Hij zit niet in de presentatie van die ik in elkaar geflanst heb. Hij kwam net te laat. Maar het is een standbeeld. Daar zijn de meningen nogal over verdeeld.
0: Oké. Okay.
3: Ziet, oh, hij is er wel. Kijk eens, hier op tv, daar is hij. Hoe vind je hem? Gelukt of niet?
0: Hartstikke goed. Wij gaan de lijnen sluiten en gauw 26 liedjes uitzoeken en het rad erbij pakken. En dan gaan we kijken met welk liedje we eruit gaan.

0: De Rolling Stones op Radio Drenthe. Honky Tonk Woman.
1: De slingerplaat.
2: Wat wordt het laatste plaatje? Draai maar.
3: Ja, ik heb
2: het
3: al gedaan. Ik heb er zin in. Ben benieuwd. Hè? Welk standbeeld gaan wij dit uur van Anouk de middag mee eindigen? Nou, Anouk, ga maar helemaal naar onder alvast. Dat bespaart weer tijd. Want het is geworden de letter Z.
2: Ah, de Z. Daar zie ik een suggestie van Ali. En deze man is vaker aangedragen. Het is geworden...
1: De slingerplaat.
2: Johnny Cash op Radio Drenthe en I Walk the Line.

0: because you're mine. I walk the line because you're mine. I walk the line.
1: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. En gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm. 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Radio Drenthe.
5: Anouk in de middag.

0: Tears for Fears op Radio Drenthe.
1: 10 kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Eind september wordt er een festival georganiseerd in de Bonte Wever. Met alleen maar bluesgiganten
2: erbij
0: zijn.
2: Niet de minste namen. Hè? De legendarische Erwin Java kun je er vinden. Maar ook Erwin Nijhoff is daar van de partij. En grote internationale namen, die hebben ze ook voor je in de aanbieding. Namelijk, hè, wat dacht je van Ruffy Foster en Jeffrey Halford en de Healers? Ja, dat is niet verkeerd, Anouk.
0: Bluesliefhebbers opgelet. Ik laat zo meteen een verbloesd zomerliedje horen. En nog niet eens echt met muziek en zo erbij. Nee, onze eigen Wim, die heeft een zomerknaller heeft hij verbloesd. Hij heeft een stukje tekst uit het liedje gepakt en die heeft hij op zijn eigen wijze gewoon ingesproken. Als jij toch het liedje denkt te herkennen, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. En als het goed is, ja, dan liggen hier twee kaartjes voor dat festival voor je klaar.
2: Klinkt makkelijk.
0: Ja. Ja, nou deze is ook wel te doen, okay, hoor, denk ik. Zal ik hem laten horen?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Oké, komt hij aan.
3: Lieve Caroline, de goede 10 waren nog nooit zo goed. Oh, lieve Caroline.
0: Nou, is die te doen of niet?
3: Ja.
0: Dat denk ik wel, hè. Nog één keer?
2: Ja, doe hem maar.
3: Lieve Caroline, de goede 10 waren nog nooit zo goed. Oh, lieve Caroline.
0: Ach, lieve Caroline. Als je denkt te herkennen, bel me naar de studio 0592-33-1188. Het goede antwoord levert je 2 vrijkaarten op voor het Bluesfestival, het Crossroads Bluesfestival in de Nieuwe Kolk in Assen.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Als je even kijken wie ik aan de lijn heb. Goedemiddag met Anouk, met wie spreek ik?
2: Goedemiddag Anouk, met Jantje.
0: Dag Jantje, wat klink je lekker vrolijk.
2: Ja, ben ik ook.
0: Wat mooi.
2: Ik was net aan het kijken op televisie naar jullie uitzending. Dus. Oh. Maar goed, ik kreeg opdracht om radio zo uit te doen. Dus ik heb nu zwart beeld.
0: Heel goed. Ach, ja. Wat vond je van mijn streepje in de breedte, Jantje?
2: Mooi. Ach, helemaal goed. Past echt? Bij je.
0: Oh, ja, hoor. Ik twijfel altijd als ik een breedte streepje pak qua truitje.
2: Nee, daar moet je niks van aantrekken.
0: Nee?
2: Nee, moet je gewoon erheen kijken.
0: Oh, en ik denk dan altijd, dit is radio, dus dat ziet geen mens. Maar nee, Jantje, jij spot dat dus wel.
2: Jawel hoor. Ja.
0: Nou, hé Jantje, wat was je naast ons bekijken aan het doen verder vandaag?
2: Ja, eigenlijk zat ik lekker in de stoel naar jullie aan het kijken met een kopje koffie erbij. Oh. En eigenlijk, eigenlijk was ik hier niks aan doen. Daar is eigenlijk niks voor mij, want ik ben eigenlijk altijd wel bezig. Dus,
0: Ja, maar dat is ook wel lekker, gewoon even.
2: Ja, af en toe moet dat even.
0: Ja, en er komen al die verschillende beelden voorbij op TV Drenthe terwijl je radio luistert. Hè?
2: Ja man, je mag graag in kijken.
0: Ja, mooi zo. Ja. Hey, ben je ook een beetje een muziekliefhebber, Jantje?
2: Ja, Neil Diamond, hè.
0: Ik voel hem al aankomen. Ik denk dat ik het applaus er alvast bij kan pakken. Wij lieten namelijk dit horen.
3: Lieve Caroline.
2: Ja.
3: De goede tien waren nog nooit zo goed.
2: Nee, klap.
3: Lieve Caroline.
0: Ja. Jantje, wij vroegen ons af over welk liedje heeft hij het. En van wie?
2: Sweet Caroline van Neil Diamond.
0: Ja! Wat ben je zo'n Neil Diamond fan, Jantje?
2: Ja, en ik heb al een keer gereageerd in de studio. Ik heb al een keer een appje gestuurd naar jullie van dat jullie geregeld Neil Diamond.
0: Wat ben je zo'n Neil Diamond fan, Jantje?
2: Ja, en ik heb al een keer gereageerd in de studio. Ik heb al een keer een appje gestuurd naar jullie van dat jullie geregeld Neil Diamond.
0: Wat ben je zo'n Neil Diamond fan, Jantje?
2: Ja, en ik heb al een keer gereageerd in de studio. Ik heb al een keer een appje gestuurd naar jullie van dat jullie geregeld Neil

0: dan nog?
1: Nou, nu niet meer zoveel, omdat Neil niet meer optreedt. Maar Marijke houdt ons helemaal op de hoogte van hoe het is met hem. En als hij nog muziek maakt, heeft net nog een nieuwe cd uit.
0: Ja.
1: En als hij jarig is, dan doen we met elkaar geld in de pot. En dan stuurt Marijke altijd een leuk cadeautje op voor hem.
0: Ach, wat leuk. Wanneer is hij jarig dan?
1: In januari. Vraag me niet datum zo, maar in januari.
0: In januari. En weet je ook hoe oud hij is dan?
1: Hij is volgens mij nu 84, als ik het goed heb. Oh,
0: en wat is het laatste cadeautje dan, dat vanuit Nederland naar Nieuw ging?
1: Oh gos. Oh gos, weet ik zo niet meer.
0: Nee?
1: Nee, weet ik zo niet meer. Maar hij heeft ook al eens een keer iets van in Dels Blauw, echt iets uit Nederland.
0: Ah, en reageert hij daar dan ook op?
1: Ja, en dat krijg ik me dan in de mail. Ja, dan maakt vaak Katie, zijn vrouw, die maakt vaak een filmpje.
0: Ja.
1: En dan bedankt hij ons.
0: En dan zegt hij Jantje uit Drenthe bedankt.
1: Nee, gewoon de Drenthe.
0: Holland bedankt.
1: Ja, Holland, de Nederlands bedankt.
0: Ach, wat mooi, Jantje. Ja, nou, je wordt op je wenken bediend van ik ga weer Neil Diamond draaien op Radio Drenthe.
1: Geweldig.
0: Want dit is het winnend liedje inderdaad. Sweet Caroline, komt hij aan.
1: Hartstikke goed.
0: En Jantje, mooie dag hè.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier met de kaarten. Doei, doei.
1: Dankjewel, doeg.

De drie J's met hun nieuwste. Je zit in mijn hoofd. Het laatste nieuws uit onze provincie. Je hoort het zometeen. Want Milko Schepen praat je zo bij op Radio Drenthe.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
4: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
3: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
7: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
5: Lekker slapen, Dekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
8: Half drie is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
9: Goedemiddag. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic die schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. De Letse maatschappij die krimpt de vloot flink in, van 54 naar 36 vliegtuigen. En daarom blijft Eelde deze winter over met twee bestemmingen van Air Baltic: Gran Canaria en de Zweedse Scandinavian Mountains. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. Een woning aan de Prins Hendrikstraat in Hoogeveen is voor 3 maanden gesloten nadat er drugs zijn gevonden. Het gaat onder meer om cocaïne. Volgens de gemeente was er sprake van een hoeveelheid die wijst op handel. Burgemeester Breukelman die sluit vaker woningen vanwege illegale activiteiten. De gemeente zegt daarmee de veiligheid en leefbaarheid in Hoogeveen te willen beschermen. En de toeristenbelasting in Midden-Drenthe die moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen euro opvangen. De toeristische sector is tegen de verhoging. Ondernemers vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad die moet nog over het voorstel besluiten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
8: Milko, dankjewel. Het weer nog Hans Nienhuis.
10: Hoog in de lucht nadert vanuit het zuiden hoge bewolking en de zon zal geleidelijk wat fletser worden, maar het idee van een zonnige zomerse middag blijft overeind. We hebben maximale graad of 25 en een aanwezige oostenwind tot windkracht 4. Vanavond blijft er wat wind staan en vannacht is het een graad of 12.
8: Ik heb zometeen iets stoers, iets leuks voor stoere kinderen tussen de 9 en 12 jaar.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido. TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: afscheidstournee, hè? The OJ's and Love Train. Dinsdag krijg ik altijd een tip van de Roeg-redactie, onze natuurredactie hier bij RTV Drenthe. En die zeiden vandaag, ga eens bellen met Gina. Gina is medewerker bij het bezoekerscentrum Dwingelde Veld van Natuurmonumenten. Want die heeft iets hartstikke leuks. Goedemiddag, Gina.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, en ik ben heel slaafs en volgzaam en zo, dus ik druk jouw telefoonnummer in. En ik heb me laten vertellen dat er morgenavond iets op programma staat voor stoere kinderen. Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat klopt. We hebben morgen een oer-wildwandeling in het Dwingelde Veld. Vanaf het bezoekerscentrum in Ruinen, daar wacht onze gids Henny, onze echte boswachter, de kinderen op met hun ouders of grootouders. En dan gaan wij struinen door het bos en spoor zoeken.
0: Ach, wat leuk. En dan wordt het dan een beetje schemerig?
1: Ja, nou, we beginnen om 7:15.
0: Ja.
1: En dan is het gewoon nog licht natuurlijk, ja. Maar de avond begint wel te vallen. Dus terwijl wij door het bos struinen, dan zien wij al heel veel sporen van bijvoorbeeld reeën of de eekhoorntjes die daar rondrennen. Maar ja, als we terugkomen is het 9:15 en dan is het toch echt wel schemerig. En met een beetje geluk vliegen de vleermuizen dan boven ons hoofd. Of horen we nog een uil in de verte hun roep doen. Dus het kan niet anders dan leuk worden.
0: Ja, dat is sowieso spannend voor kinderen. Want voor welke leeftijden is dit geschikt?
1: Nou, we zeggen vanaf 9 jaar. Dus 9 tot 12, dat is wel een beetje de leeftijd waar wij morgenavond mee op pad gaan. En de ouders natuurlijk, hè, die zijn er ook gewoon bij, of grootouders.
0: Ja. En hoe gaat dat dan? Dan moet je je aanmelden bij het bezoekerscentrum?
1: Ja, vooraf aanmelden is dan het beste. Dan kun je via de website van www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-Dwingelde Veld. Daar staan al onze activiteiten op en ook deze wandeling. En mocht je daar niet uitkomen, dan bel je even naar het bezoekerscentrum 0522-472951. En dan helpen we je daar graag mee verder. Ja. Ja,
0: en hoe gaat het dan? Dan gaat de hele club achter elkaar aan, achter de boswachter?
1: Ja, we hebben maar plek voor 12 personen. Dat zijn zowel volwassenen als kinderen. Iedereen moet zich aanmelden, want anders wordt die groep gewoon te groot. En dan gaan wij inderdaad met z'n allen het bos in. Maar heel erg gericht op de kinderen. Dus de kinderen die zien van alles. Soms zien zij een voetafdruk van een ree zeg maar in het bos. Of ze vinden een veer of kikkertjes. Of ze tillen ze een dode boomstronk op en dan ligt er een salamander onder. Dus we kijken heel erg van wat zien de kinderen. En daar spelen we helemaal op in. En daar vertellen we van alles over.
0: Ja, echt een ontdekkingstocht voor de kinderen. En ik las ook iets over een tas met spullen die meegaat.
1: Ja, klopt. We nemen altijd de boswachtersrugzak mee. Daar zitten zoekkaarten in en looppotjes. En we hebben vast wel een verrekijker bij ons. Dat als we iets in de verte zien vliegen, dan we even de verrekijker erbij kunnen pakken. En die rugzak die is natuurlijk onmisbaar als je op pad gaat.
0: Leuk. 7:15 zei je vertrekken jullie, hè?
1: Ja, klopt.
0: En het is een wandeling van hoeveel kilometer dan?
1: Nou, ongeveer 4-5 kilometer. Dan ben je wel weer terug, hoor.
0: Oh, dat is wel te doen.
1: Ja.
0: Voor alle kinderen. Ja. Oké, vanaf 9 jaar. Maar meer informatie op welke website?
1: Natuurmonumenten.nl, bezoekerscentrum Dwingelde Veld.
0: Oké, leuk. Gina, dankjewel. Leuk dat je dit even wilde vertellen. En een 12 zei je, hè? Inclusief ouders of grootouders.
1: Ja,
0: dus je moet er snel bij zijn. Ja,
1: niet te lang wachten. Nee.
0: Hey, dankjewel. Veel plezier alvast. Doei, doei.
1: Hoi.
0: Meer informatie vind je dus op de site van Natuurmonumenten over deze wildwandeling speciaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Leuk om te doen, toch? Met je kinderen of je kleinkinderen. Dit is

dit nummer van Third World is geschreven door niemand minder dan Stevie Wonder en ook geproduceerd door hem. Dit zijn de zusjes, twee zusjes en een dikke vriendin die samen door het leven gaan als Wilson Phillips, de drie meiden. Op Radio Drenthe, Hold On.

We hebben wel een thema te pakken, denk ik, hè? De zusjes Wilson. Samen met vriendin Philips natuurlijk. Met Hold On. En dan heb ik nu eentje van drie broers voor je. De Bee Gees als laatste plaat hier op Radio Drenthe. Reetje komt er zo aan, Studio Steenbergen. Lekkere muziek onder andere uit de jaren 60 en 70. Ja, hij komt al zwaaiend binnen, hij heeft er weer zin in. Heel graag tot morgen, heb nog een fijne dag. Dag.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
1: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Had Coevorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Vodafone.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Radio Drenthe.
8: 60s en 70s. Met René Steenbergen.

0: zomerse gezelligheid, hè, met dit liedje van Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, Vicky Sue Robinson. Soms dan klinkt een naam van een artiest, die klinkt al net zo mooi als het liedje zelf, hè. Dat is het wel een beetje. Zeker in dit geval. Turn the Beat Around van eind 1975. Met meteen een hele grote hit in hele belangrijke disco-lijsten. Ja, dat begrijp je wel als je het nu, ruim 50 jaar later, ook weer eens een keertje hoort. Lekker begin van het 60s en 70s uurtje voor deze dinsdag. Goedemiddag allemaal, van harte welkom. Het is 25 augustus vandaag. Het is een prachtige datum, want het leukste kind ter wereld is vandaag jarig.
3: Hoera, hoera. Hoera.
0: Ja, dat weet ik heel zeker. 16 geworden vandaag, dus dat is bijzonder. Daarover misschien ooit nog eens een keertje meer. Maar eerst gaan we ons focussen op de muziek. Dat is het belangrijkste. De jaren 60 en 70, ze staan weer centraal tot 4 uur, hè. Louter klassiekers uit die twee bijzondere decennia. Met het komend uur onder andere deze klassieker van Stevie Wonder. You are

zijn. We gaan ze helemaal volstoppen met klassiekers uit die twee bijzondere tijdperken. Verder ook nog terug in de tijd, onder andere in de vorm van drie grote hits uit de hitlijst van deze dag in 1962. De jukebox is van de partij. En uiteraard ook weer een beetje voorpret voor de Drentse Duizend.

een van de vele padeltjes van Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. En ook nog The Love Affair met Everlasting Love. Drie liedjes over drie. En dat betekent dat we de geschiedenisboeken weer een beetje door gaan bladeren. En daarin zie ik op bladzijde 1 dat het op deze dag in 1960 is dat The Shadows de nummer 1 bereiken in de Britse hitlijst met Apache. Dat is de eerste van in totaal 5 Engelse nummer 1 hits voor deze gitaargroep. Ja, niet alleen gitaargroep op eigen kracht, maar natuurlijk ook de begeleidingsband van Cliff Richard. En op deze dag in 1962 bereikt Little Eva de nummer 1 in Amerika met dit buitengewoon vrolijke liedje.

0: Ja, zo heet het ook, hè? The Locomotion. Geschreven door Carole King en Gary Goffin. Die hebben het aanvankelijk geschreven voor Dee Sharp. Nou, die ziet er niks in. En dan realiseren King en Goffin zich dat hun babysitter ook aardig kan zingen. Ja, dat is dus die Little Eva. Nou, die wordt ineens een wereldster, hè? De rest is geschiedenis. Wereldhit. Dan naar deze dag in 1967. Bobby Gentry bereikt de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst en blijft daar 4 weken staan met Ode to Billy Joe.
1: Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge.
0: Het liedje krijgt maar liefst 8 Grammy-nominaties en 3 daarvan worden verzilverd. Dus een goede prestatie. En dan naar eigen land. Ja, drama, verkeersdrama op de A16 op deze dag in 1972. Bij een grote kettingbotsing in de mist bij Prinsenbeek, dat is vlakbij Breda, zijn 48 auto's betrokken, waaronder 6 tankwagens. Nou, deze ooggetuige die herinnert het zich nog goed.
2: Het was enorm stil, het was wel morbide, het was mistig. En dan hoorde je alleen maar gierende banden en dan een grote klap en dan was het weer even stil. En dan weer gierende banden en dan weer een klap en dan was het weer even stil.
0: Ja, dat is een hele toestand geweest. Bij het ongeluk vallen maar liefst 13 doden en er zijn 14 gewonden. Nou, dan weer naar de muziek. Op deze dag in 1973 bereiken de Stories de nummer 1 in Amerika met Brother Louie.

Het blijft 2 weken op nummer 1 staan. Een half jaar daarvoor was het origineel van Hot Chocolate ook al een hit. De stories die gaan uiteindelijk de muziekgeschiedenis in als de befaamde eendagsvlieg. Dan een stukje radiogeschiedenis. Wel mooi dit hoor. Op deze dag in 1974 wordt op Radio Noordzee Internationaal de laatste soulshow van Ferry Maat uitgezonden. Zo gek op dat soort jingles. Nou, een week later gaat het station uit de lucht. Omdat een dag later in Nederland de anti-zeezenderwet in werking treedt. Nou, hoeven Ferry Maat hoeven ons niet zo heel veel zorgen te maken. Die verhuist naar de Tros. Waar de Soul Show op donderdagavond verder zal worden uitgezonden via Hilversum 3. En dan komt er een legendarisch album uit op deze dag in 1975. Dat gaat om het derde album van Bruce Springsteen. Dit is het titelstuk. Oh.

0: lekker dit, hè. Born to Run groeit uit tot een joekel van een albumklassieker. En dan sport, denksport om precies te zijn. De Nederlandse damgrootmeester Harm Wiersma wordt op deze dag in 1976 in Amsterdam wereldkampioen dammen.
1: Ik werd kampioen en meestal moet je dat worden door met name spelers waar moeilijk van te winnen is. Dat is eigenlijk een bepaalde middenmoot. Daar moet je eigenlijk vaak succes tegen boeken. Nou, daar was ik eigenlijk wat minder succesvol in. Maar wat ik deed, ik versloeg mijn concurrenten. En daardoor werd ik eerste.
0: Ja, kijk, dat is een goede tactiek, hè. Knoop dat in je oren. Harm Wiersma is op dat moment nog maar 23 jaar. En ja, het is het begin van een behoorlijke zegentocht, zou je kunnen zeggen. Want ook in 1979, 1981 en in 1983 zou hij de wereldtitel veroveren. Nou, tot slot nog even naar deze dag in 1979. Dan bereikt The Neck de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst met My Sharona.

En deze plaat blijft 5 weken op nummer 1 staan in Amerika. Zanger Doug Feger schrijft het liedje voor zijn klasgenoot Sharona Alperin, met wie die niet veel later verkering krijgt. In ons land komt My Sharona niet verder dan nummer 20 in de top 40. Nou, over de top 40 gesproken, laten we eens kijken naar de hitlijst van deze dag in 1962. Dat is al een mooi eindje geleden. Wel 3 mooie klassiekers uit die lijst op een rijtje, met zometeen The King zelf, Elvis Presley en Good Luck Charm. Daarvoor een beetje wegzwijmelen met Brian Hyland en Ginny Come Lately. En eerst zijn hier Cliff Richard en The Shadows, Do You Wanna Dance?

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Het is zo goed als 3:30. Hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is het opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van €4,1 miljoen opvangen. De toeristische sector is tegen die verhoging. Ondernemers vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad moet nog over het voorstel besluiten. En zanger Henk Wijngaard is weer thuis in Emmen. 2 weken geleden werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen, waarna hij een hartoperatie onderging. En op Facebook laat de zingende trucker weten dat hij nu thuis verder mag revalideren. Mooi nieuws over Henk. Nog veel meer ander nieuws vind je terug op de site natuurlijk, rtvdrenthe.nl en ook in de app. Gaan we eens kijken hoe het er weer technisch allemaal voor staat. Hans Nienhuis.
8: Hoog in de lucht nadert vanuit het zuiden hoge bewolking en de zon zal geleidelijk wat fletser worden, maar het idee van een zonnige zomerse middag blijft overeind. We hebben maximale graad of 25 en een aanwezige oostenwind tot windkracht 4. Vanavond blijft er wat wind staan en vannacht is het een graad of 12.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: deze week? Speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
1: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

Oh, we waren er al. Ik was met 80 dingen tegelijk bezig. Moet ik nooit doen natuurlijk. Hè. Don McLean en American Pie. Daarvoor ook nog respect van Aretha Franklin. En ABBA met I Do, I Do, I Do. Ja, en ik hoor je denken, wat was je dan zoal druk mee? Nou, om nog even het archief door te vlooien voor wat betreft onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend. Want langzaam maar zeker gaan we daar alweer op af. Ik heb net toevallig vanochtend al even een kort overleg gehad. Want we zijn met name in de stemweek weer iets leuks van plan. We komen naar je toe. Op een hele leuke manier. Nou, zijn wat wilde, maar wel concrete ideeën over. Medio november komen we daar wel nader over te spreken. Maar dat wordt weer hartstikke leuk. Als een soort opmaat, hè, naar die laatste week van het jaar. Prachtige radioweek altijd, waarin we de 1000 favoriete liedjes van jullie aan de andere kant van de radio op een rijtje gaan zetten. Dat doen we dit jaar voor de 6e keer in successie met de Drentse Duizend. En dat betekent dus dat we al een mooi archief hebben opgebouwd. In het kader van de voorpret haal ik daar elke dag even één deutje uit. En dat is er vandaag een van de band uit Pekel. The Roadies en Take Her Home. Grote nederpop-regio-hit, zou je kunnen zeggen. Hartstikke leuk, sympathiek bandje. En nou, niet helemaal een vaste waarde in de Drentse Duizend geschiedenis, maar grootste deel wel, hoor. 2021 stonden ze er voor de eerste keer in. Take Her Home op 876. Mwah, hè? Beetje onderste regionen. Na het jaar daarna waren ze helemaal weg. 2023 kwamen ze weer terug. Ook weer een beetje onderin. 949. Maar de jaren daarna ging het beter, hoor. In 2024 stonden ze op 784. En de afgelopen editie maar liefst op 302. Ja, dat is wel een beetje het sfeertje waarin we ze willen horen, toch? Nou, benieuwd hoe dat dit jaar gaat. Misschien staan ze nog wel hoger. Misschien staan ze lager. Misschien komen we ze helemaal niet tegen. Dat weet je pas zeker tussen kerst en oud en nieuw, als we ze weer op een rijtje gaan zetten. Maar daarvoor zijn die stemlijsten van jullie dus essentieel. Dus misschien kun je dit al een heel klein beetje in je achterhoofd houden als mogelijke optie. The Roadies dus. En Take Her Home.

zal toch niet zo zijn dat we hem dit jaar niet gaan horen in onze eindejaarslijst, in de Drentse Duizend? Nee, dit moet er wel weer in, hoor. The Roadies en Take Her Home. Wat? Zijn we nou al toe aan de jukebox? Ja, wel degelijk. En hoe komt dat nou? Omdat ik twee lange liedjes in de jukebox heb. Ook wel weer met een zekere regionale link, trouwens. Want als ik zeg Arnie Treffers, gaat je dan een dichtje branden? Arnie Treffers werd geboren in februari 1947 in Assen. Nou, vandaar de regiolink. Maar ja, misschien zegt die officiële geboortenaam je niks, maar als ik zijn artiestennaam noem, dan gaat er een belletje rinkelen, weet ik zeker. Long Tall Ernie. Ja, daar was hij de zanger van, Arnie Treffers. Ja. Long Tall Ernie and the Shakers. Legendarische band uit de jaren 70. Jan Rietman, die zat daar ook in. Die zat achter het klavier. En de formule van Long Tall Ernie and the Shakers, dat was natuurlijk een beetje dat ze allerlei klassiekers aan elkaar knoopten. Daar hartstikke leuke medleys van maakten. En dat werd dan eigenlijk één groot feest. Zowel op de plaat als tijdens de live optredens. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik knoop gewoon twee van die grote hits van Long Tall Ernie and the Shakers achter elkaar. En dat alles in het kader van Arnie Treffers, zijn sterfdag. Deze dag in 1995 overleed hij, 48 jaar oud nog maar. Ja, mooie muzikale erfenis nagelaten. Twee voorbeelden daarvan hoor je dus in de jukebox. Daarvoor ga ik het muntje in het apparaat gooien. En dat betekent dat je zometeen de Golden Years of Rock'n'Roll te horen krijgt. Maar eerst gaat een naald op de plaat, natuurlijk voor Do You Remember?

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra.
3: In Hogeveen, komende zaterdag en zondag is er weer de Reuzenfair in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Kraampjes met eigen gemaakte producten, decoratie, foodtrucks en straattoneel. 2 dagen lang activiteiten en gezelligheid voor jong en oud. Kom dus dit weekend naar de Reuzenfair van Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Hey Remo!
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
14: Hey!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
15: Radio Drenthe.
4: Studio Steenbergen met René Steenbergen.

0: Nou, het is me uit het hart gegrepen, dit liedje. Eerst wat ik 's ochtends doe als ik uit mijn bed kom. Trek de speakerbox aan de kont. En nou, deze David Dundas die maakte er een liedje over. Jeans on.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 7 minuten over 4 is het. Goedemiddag, welkom in deel 2 van dit nu al legendarische radioprogramma. Een muzikaal weekje is het. Niet alleen in dit programma, maar helemaal op Radio Drenthe. Want er valt weer wat te winnen. Ja, we delen weer lekker uit hoor deze week. Kan niet anders zeggen. We geven vrijkaarten weg. Hartstikke leuke vrijkaarten voor het Crossroads Blues Festival in de Nieuwe Kolk in Assen. Over een maandje is dat. Hartstikke mooi. Onder andere Erwin Java en Erwin Nijhoff treden daarop. Daarnaast nog veel meer andere grote blueshelden en heldinnen. Dus het is hartstikke leuk om daar naartoe te gaan. We hebben een spelletje voor bedacht en dat gaan we straks na 16:30 weer spelen. Maar eerst andere zaken die hier uit de telex rollen. Ja, bijvoorbeeld dit. Zo'n nieuwtje waarvan je denkt, ja, is dit nou een grap of is dit het script van een comedy of zo? Maar nee, het is waar gebeurd. Een 101-jarige vrouw in Nigeria is opgepakt voor de verkoop van cannabis. Wow. Ja, nadat haar kruidenierswinkel was afgebrand, besloot ze blijkbaar haar carrière een andere wending te geven. De vrouw werd betrapt met 90 gram cannabis, verpakt in kleine zakjes, en haar dochter zou elke paar dagen een nieuwe voorraad hebben aangeleverd. Nou, vanwege haar hoge leeftijd is de vrouw op borgtocht vrijgelaten. De dochter die zit nog wel vast. Ach ja, in feite is het misschien ook al een beetje hetzelfde, hè? Van kruidenier naar cannabisdealer. 101 jaar oud. Ander nieuws is er ook.
1: Studio Steenbergen.
2: Dierennieuws.
0: De dag is pas compleet met dierennieuws. Hè? Nou, dit dierennieuws komt uit Canada, want kampeerders daar die moeten goed op hun schoenen letten. 5 vossen hebben namelijk in een natuurpark in Saskatchewan inmiddels meer dan 100 schoenen gestolen. En nou, kieskeurig zijn ze niet hoor. Allerlei soorten die worden weggehaald. Van sandalen tot laarzen tot slippers. Het kan die vossen niet gek genoeg. Niks is veilig voor die beesten. En veel buit wordt dan later teruggevonden in struiken of langs de weg. Ja, de camping heeft inmiddels een speciale vossenschoenenbak getimmerd. Ja, niet dat die vossen ze daaruit kunnen halen, maar dat jouw schoenen beschermd blijven. Dat die vossen er niet bij kunnen. En je vraagt je dan toch af, wat moeten die vossen ermee? Wat doen ze ermee? Wat voor merkwaardige fetish is dit? Misschien beginnen ze wel een speciale vossen schoenenwinkel. Wie zal het zeggen? Want dat is ook een raar wereldje hoor, de wereld van schoenwinkels.
3: In het centrum van Eindhoven, daar heb je een winkel die heet Massa Schoen. Daar is ook over nagedacht. Dat is

ruim een half jaar geleden dat dit een hit was. Open Light van Taylor Swift van het album The Life of a Showgirl. Aaldert, die is vandaag op Tjak. En ik denk dat die zo meteen op een daalders plekje terechtkomt. Waar hij zelf heel gelukkig van wordt. Je hoort daar meer over na deze van Boyzone, Picture of You.

0: kwam destijds uit de film van Mr. Bean, hè, dit liedje van Boyzone en Picture of You.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Nou ja, Picture of You, dat zou ik ook tegen Aldert kunnen zeggen. Want als je radio zit te kijken via TV Drenthe, dan zie je dat Aldert op een, ik kan wel zeggen, daalders plekje terechtgekomen is. Want Aldert, hier ben jij helemaal in je elementje, hè, bij een kerkorgel.
3: Ja, het is wat meer een snoepwinkeltje, dit.
0: Jawel,
3: dit. Jawel, dat moet ik wel zeggen, René, dat klopt wel, ja. Ja, bij het kerkorgel van Oring, van Oordoorn, dat orgel was een hele poos in restauratie, in renovatie. Dat hebben we trouwens ook wel uitgebreid op TV Drenthe. Daar houden we wel een beetje volgt eigenlijk ook wel. Maar het is klaar. En bij mij zit Jerno Tappel, hij is van het Drents Landschap. Geen organist volgens mij, Jerno, hè?
4: Nee. Helaas niet.
3: Nee. Je kunt alles leren, hè?
4: Ja, dat is nooit te laat. Nee, dat klopt.
3: Nee. Liek je dat wat?
4: Nou, ik denk niet dat ik er zoveel mooie tonen uit kan krijgen als een echt organist. Ja. Nee.
3: Waarom ziet hier nou iemand van het Drents Landschap hierbij? Nou, dit orgel is van, en deze kerk ook, is van het Drents Landschap, hè?
4: Ja, klopt. Ja, het kerkgebouw in zijn geheel, maar uiteraard ook het orgel wat erin staat.
3: Ja, en ik zeg al, het orgel dat was dringend aan renovatie toe. Het markeerde van alles aan, meen ik, hè?
4: Ja, het was behoorlijk slecht. Hij is natuurlijk uit 1899 en al die jaren nooit geheel gerestaureerd. En we zagen dat de orgelkast behoorlijk begon te trekken. De geluiden kwamen niet meer eruit. Tonen blijven hangen. Ja. Op een gegeven moment moet je dan constateren dat zo'n grote restauratie nodig is.
3: Ja. Dat heeft best een hele poos duurt. Maar het is ook van alles aanpakt. Hè? Niet alleen het orgel, het inwendige, zeg maar, de piep, et cetera. En alle mechanieken. Maar ook de kast.
4: Ook de kast, ja. En maar ook de blaasbalg, hè. Daar waar de wind door het instrument wordt geblazen. Ja. Dus eigenlijk is het een totaal renovatie. Ja, alles is aangepakt.
3: Ja. Nou ben je niet alle orgels in groot. Dit is best een middelgroot orgel. Althans, voor Drenthe zijn begrippen. Ik weet, ik heb ook een beetje de restauratie van het orgel in Zwolle volgt in de grote kerk. Dat kostte miljoenen, die restauratie. Ik ben zo jaren met bezig geweest. Dat is nou ook bijna afrond. Maar wat heeft dit zo'n beetje kost nou, dit?
4: Geen miljoenen, maar wel tonnen.
3: Ja. Nou, ik las buiten op een pamflet dat er een begroting was van 320.000 euro. Ik denk, nou, dat valt mij nog met. Het is veel geld, dat giet niet om.
4: Ja, het is veel geld inderdaad, maar daar is het ongeveer bij, ja. Ja, klopt. Ja. Ja.
3: En kun je het dorp meer niet met redden ook?
4: Ja, deels wel. Kijk, de uitdaging voor ons was heel erg, hoe krijgen we het geld bij elkaar? En kerkgebouw in stand houden, dat is wat wij doen. Een orgel, ja, komt erbij. Ja.
3: Het Drents Landschap is van fondsnaam aanspreken. En dat kunt jullie heel goed.
4: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij overal het geld ook krijgen. Zeg maar, iedere opgave heeft zijn eigen uitdagingen. Ja. En hier hebben wij een groot deel met fondsen kunnen dekken. Ja. Provincie, gemeente hebben ook wat bijgelegd. We hebben ook heel veel hulp gehad van de Stichting Oringen Kerk en Cultuur. Dus de plaatselijke commissie hier bij de kerk. Ja, die hebben acties gehouden. Die hebben donaties ontvangen alleen voor het orgel. Dus dat is echt een drijvende kracht. Ja. Achter het realiseren van deze restauratie.
3: Hij is helemaal klaar. Hij is spulklaar ook nou?
4: Hij is bijna spulklaar. Er moeten nog even een paar toontjes bijgewerkt worden. En dan is hij helemaal af.
3: Ja, want het is gauw Nationale Monumentendag. Maar ook Nationale Orgeldag, hè?
4: Ook dat, ja, zeker. Ja, en dan wordt hij weer feestelijk in gebruik genomen. Dus 11 september, dan gaan we hem teruggeven aan de kerkgemeenschap, de plaatselijke commissie hier.
3: De officiële overdracht eigenlijk.
4: Ja, eigenlijk wel. En dan de zaterdag 12 september, dan vindt hij een open dag plaats waarbij het orgel te beluisteren valt en te bespelen valt.
3: Het orgel in Oordoorn. René, je snapt natuurlijk wel dat ik in deze snoepwinkel niet naar huis ga zonder dat ik toch hem stiekem even al de eerste ton eruit gehaald heb. Want ja, 11 september, daar wil ik liever niet op wachten. Dus wacht even, ik ga even kijken of ik hier wat uithalen kan. De eerste toon komt eruit. Ik leg even de microfoon neer. Zo, en ga ik even zien of het...

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Op 29 en 30 augustus is het weer zover. Eventing Norg 2026. Beleef 2 dagen vol paardensport, actie en spektakel in de prachtige bossen van Norg. Van dressuur tot springen en de spannende cross met waterbak. Dit wil je niet missen. Geniet op het hoofdterrein van het gezellige Stroodorp. Leuke kraampjes en natuurlijk topwedstrijden. Kom kijken naar het Noordelijk Kampioenschap. Een fantastisch dagje uit voor het hele gezin. Eventing Norg 29 en 30 augustus. Kijk op eventingnorg.nl voor meer info.
1: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugd sparen en jeugd betalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Exact 16:30, hier zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De nieuwe vluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Tenerife die gaan niet door. Air Baltic schrapt de verbinding vanwege bezuinigingen en stijgende brandstofprijzen. Voor het vliegveld is dat opnieuw een tegenvaller. Eerder verdwenen ook al vluchten naar Mallorca en Kos. De toeristenbelasting in Midden-Drenthe moet mogelijk met 25 cent per nacht omhoog. Het gemeentebestuur wil daarmee een deel van een begrotingstekort van 4,1 miljoen opvangen. De toeristische sector is tegen die verhoging. Ondernemers vrezen dat Midden-Drenthe daardoor minder aantrekkelijk wordt voor toeristen, terwijl het aantal bezoekers dit jaar al met 9% is gedaald. De gemeenteraad moet nog over het voorstel besluiten. En zanger Henk Wijngaard is weer thuis in Emmen. 2 weken geleden werd hij met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartproblemen, waarna hij een hartoperatie onderging. En op Facebook laat de zanger weten dat hij nu thuis verder mag revalideren. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Hans Nienhuis.
4: Hoog in de lucht nadert vanuit het zuiden hoge bewolking en de zon zal geleidelijk wat fletser worden, maar het idee van een zonnige zomerse middag blijft overeind. We hebben maximale graad of 25 en een aanwezige oostenwind tot windkracht 4. Vanavond blijft er wat wind staan en vannacht is het een graad of 12.
5: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Satisfaction Guaranteed. Ja, dat is eigenlijk een beetje het themalied van dit radioprogramma. Hè? Als je hiernaar geluisterd hebt, dan zit het met de rest van de dag wel goed. Laten we eerlijk zijn. Harold Melvin en de Blue Notes. En ook nog Hot Chocolate daarvoor met Girl Crazy.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, superleuk festival is dat. In de Nieuwe Kolk in Assen. Een prachtig bluesfestival. Nou, Drenthe is natuurlijk de bluesprovincie met een heleboel bluesfans. En wat is er nou leuker om daar twee vrijkaarten voor te krijgen? Nou ja, te winnen. Je moet er wel wat voor doen. De hele week geven we ze weg. En dan ben je gewoon van de partij om daar te genieten van optredens van onder andere Ruthie Foster. Erwin Java is er met zijn hele band. En die neemt dan als speciale gast ook nog Erwin Nijhoff mee. Jeffrey Holford en de Healers, die zijn er.

0: vrij zijn. Over een maandje is het eind september in DNK, de Nieuwe Kolk in Assen. Wil je erbij zijn? Let dan nu even goed op. Want ja, onze tanktank is weer zeer creatief geweest. We hebben namelijk vrolijke zomerliedjes verbloesd, zou je kunnen zeggen. Ja. En wat bedoelen we daar nou mee met verbloesd? Nou, het volgende bekend liedje. En ja, wie anders dan onze eigen Wim Boer met zijn prachtige donker doorrookte bluesstem. Die heeft daar dan een beetje Drentse inslag van gemaakt. Drentse draai aangegeven. En je voelt hem al aankomen aan jou de vraag over welke klassieker heeft onze Wim het. Als je het weet, even appen of even bellen. 0592 33 11 88. We schakelen over naar het rokerige blueshol van Wim Boer.
1: De enige mij ooit echt kon bereiken. Dat was de zoon van de dominee.
0: Oeh. Het was wel een beetje kort, hè? Ah, misschien ook wel herkenbaar. Weet je het al? 0592 33 11 88 voor twee vrijkaarten voor dat Crossroads Blues Festival. Of zeg je van, ah, het is begin van de week. We zijn nog maar net een beetje begonnen, hè? Gisteren al, vandaag een beetje. Moet er nog een beetje op gang komen. Laat hem nog even een keer horen. Nou, het is dat ik in een goede bui ben. Komt hij nog een keertje? Welk liedje is dit?
1: De enige die mij ooit echt kon bereiken, dat was de zoon van de dominee.
0: Oké, ik stel dan voor dat we niet al te streng zijn. Alleen de titel. Of als je de artiest erbij hebt, dan vind ik het alleen maar mooi. Maar titel is het belangrijkste. Die moet je even doorgeven. 0592 33 11 88.

0: de definitieve doorbraak naar het echte grote publiek. En niet dat hij daarvoor geen fans had. Nee, helemaal niet. Maar met deze ging de hele wereld plat voor Bruce Springsteen en Born in the USA. En daarvoor dat prachtige liedje Wat zou het mooi zijn van Erika Karst. Zo ongeveer het laatste liedje waar René voor zijn overlijden aan werkte, samen met Erika. Prachtig eerbetoon, blijft dat nog steeds.
1: Win kaarten voor het Crossroads Festival.
0: Ja, Drenthe is een bluesprovincie, dat kunnen we niet ontkennen. En ik merk dat ook wel een beetje, kan ik dan dus zeggen, aan de respons op het spelletje, hoor, dat we deze week spelen. Er zijn toch wel heel veel mensen die zin hebben om eind volgende maand naar de Nieuwe Kolk te gaan, om daar te gaan genieten van al dat bluesgeweld dat daar losbarst. Nou, een van die bluesliefhebbers, tenminste, dat lijkt me, anders had hij niet gebeld. Dat is Geb Bril uit Emmen. Goedemiddag, Geb.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zit dat met jou en de blues?
2: Nou, ik ben niet zo'n bluesfan, maar ik weet wel mensen die er wel mooi vinden, hoor. Dus,
0: Je bent gewoon een heel sociaal dier die gewoon voor iemand anders meedoet. Dat is helemaal mooi.
2: Ja, prima.
0: Ja. Nou ja, kan natuurlijk ook zijn dat je zelf nog de kriebels krijgt tegen die tijd. En je denkt, nou, ik heb niks te doen, ik ga er toch even kijken.
2: Ja, wie weet. Hè?
0: Wie weet. Hé, hey, Geb, wel een prachtige mooie opgave van onze eigen bluesheld Wim Boer. En die klinkt zo...
3: ooit echt kunt bereiken. Dat was de zoon van de dominee.
0: Nou, volgens mij niet heel moeilijk, hè?
2: Nee hoor, het is gewoon van een dominee. Dat is zo'n verpriesje, hè?
0: Lijkt mij ook. Ja. Heb je er toevallig ook een artiest bij, of zeg je ik laat er niet bij?
2: Dusty Springfield.
0: Ja, natuurlijk. Dusty Springfield, een fantastische zangeres was dat ook, hè?
2: 1969.
0: Kijk, heeft alle hitkenners paraat, hè?
2: Ja.
0: Toevallig ook nog een programma bij de lokale omroep?
2: Nee.
0: Oh, dat niet. Oh nee, meestal is dat zo met die types die gelijk ja-tallen beginnen te roepen. Ik heb dat altijd op verjaardagsfeestjes en dan word ik altijd niet begrijpend aangekeken. Dat is wel een beetje merkwaardig iets, maar goed, maakt niet uit. Hé, twee vrijkaartjes voor het Bluesfestival in de Nieuwe Kolk in Asken. En die komen zo snel mogelijk naar je toe. En dat is echt letterlijk en figuurlijk zo snel mogelijk. Want ik kreeg eerder vanmiddag al een appje van Bert. Bert die won gisteren bij Anouk, die twee vrijkaartjes. En die had hij vandaag al.
2: Zo.
0: Ja, kosten nog moeite worden gespaard, hoor. Dus ik zou de voordeur alvast openzetten. Want het kan maar zo zijn dat de koerier er al staat, Geb.
2: Kijk, straks voor je naar buiten.
0: Ja. Hartstikke goed. Hey, fijn dat je meedeed. En de kaartjes sturen we zo snel mogelijk op.
2: Ja, en bedankt.
0: Dank voor meedoen.
2: Hoi.

Zo eenvoudig is het spelletje dus, hè. Even zo'n klassieker eruit weten te halen. En dan levert je dat maar zo twee vrijkaarten op voor het Bluesfestival over een maand in de Nieuwe Kolk in Assen. Nou, Gert Bril uit Emmen, die wist deze ronde in de wacht te slepen. Morgen weer vier rondjes. En de eerste editie van dat Bluesspel spelen we morgenochtend weer een mooie tijd bij. Edwin is er morgen, denk ik. In afval rond 8:30. Morgen in de ochtendshow weer kans op twee van die kaartjes voor het Bluesfestival. Goed, bijna 5 uur. Dat betekent dat we ons weer op gaan maken voor zo'n legendarisch augustusuurtje. Laten we het zomaar even noemen. Noemen we deze hele maand. Dus dat betekent deze week nog. Pakken we een oude augustus bij de kop. En proberen we dat gevoel van die maand weer een beetje terug te toveren op de radio. En dat wordt een mooi uurtje zometeen, hoor. Want zometeen ruimbaan voor augustus 1970. Wat was er toen aan de hand in de wereld? En wat kwam er uit de radio tetteren? Nou, dat hoor je zometeen allemaal. Misschien herinner je het je allemaal nog. Misschien brengt dat wat mooi sentiment terug. Dat zometeen na 5.

0: toch altijd lekker koken, oma?
1: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
0: Heb je een nieuwe vriend, oma?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe. 15 minuten van de grens.
5: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: Ah, lekker dit hoor. Het is een liedje dat uit nood geboren is, zou je kunnen zeggen.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Want deze band, The Free, ja, had net een heel slecht optreden gegeven. En daarna wordt de band duidelijk dat ze een echt rocknummer nodig hebben om de optredens mee af te sluiten. Als ze nog een beetje nakaterig in hun kleedkamer zitten, dan krijgt bassist Andy Fraser ineens de inspiratie. Pakt zijn pen en zijn kladblokje erbij. En het schijnt dat de basis van deze klassieker binnen een kwartier op papier staat. All Right Now van The Free wordt een wereldhit. Hier in Nederland staat het in augustus 1970 in de top 10. Ja, augustus 1970, dat is de maand die dit uur centraal staat. We hebben dan een droge, zonnige zomer. Maar qua temperatuur is hij dan weer niet extreem warm. Nou, wat er die maand verder zoal aan de hand is, daarvan probeer ik je het komend uur een beeld te geven. Ik heb de top 40 lijsten van augustus 1970 hier natuurlijk ook weer liggen. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar aan variatie geen gebrek hoor. Dat kan ik alvast wel verzekeren. Wat hoorde je daarnet al? De stoere rock van de mannen van The Free. Het volgende liedje, dat staat in die tijd ook in de hitlijst. En dat is op meerdere manieren een monument in de nederpop. En ik leg je daar zometeen alles over uit.

om dit ook eens weer te horen op Radio Drenthe. Huilen is voor jou te laat van Corrie en de Rekels. In de eerste versie van het liedje dan gaat het nog over de moeder van Corrie, waar ze dan al jaren geen contact meer mee heeft. Corrie is opgevoed door een oom en tante, maar als ze het liedje inzingt, dan raakt ze toch te hevig geëmotioneerd. Het komt haar allemaal te dichtbij. En ze vraagt dan aan schrijver en producer Pierre Carter om de tekst aan te passen. Nou, dat wordt de klassieker zoals je hem daarnet gehoord hebt, hè, zoals we hem tegenwoordig kennen. Nou, en wat voor klassieker zeg. Maar liefst 140.000 exemplaren worden er van de single verkocht. Het liedje staat maar liefst 41 weken in de Nederlandse top 40. Van april 1970 tot en met januari 1971. En daarmee is het jarenlang het langst genoteerde nummer in die hitlijst. Pas in het jaar 2014, dan wordt dat record verbroken door Pharrell Williams met het liedje Happy. Corrie neemt trouwens ook een Duitse versie op. Die krijgt dan de titel Wie es einmal war. En die klinkt zo. Wie?

Ja, ook best leuk, hè? Maar geef ons toch maar die Nederlandstalige uitvoering, hè? De echte klassieker. Nou, meer Nederlandstalig werk hoor je verderop in dit uur. Maar er valt nog veel meer te beleven in die top 40 van augustus 1970. Zo staat er die maand zowaar ook een instrumentale plaat hoog in de top 10. Dat is deze, Mr. Blow en Groovin' with Mr. Blow.

0: Ja, het is eigenlijk bedoeld als een opvuller voor een B-kantje van een single, maar uiteindelijk wordt dit toch door de radiostations meer opgepikt. Groovin' with Mr. Blow van Mr. Blow. Ja, meestal zijn dit van die muziekjes. Ja, daar wordt er overheen gekletst, hè. Ook wel eens leuk om dat gewoon eens eventjes te laten horen zoals het bedoeld is. Leuk. Augustus 1970, daar hebben we het dit uur over. En dat is de tijd dat in Amsterdam grote groepen hippies, de zogenaamde damslapers, worden weggejaagd bij het Nationaal Monument. Maar ze al een tijd bivakeren. Nou, eerst laat het gemeentebestuur het allemaal nog oogluikend toe, maar als op een gegeven moment de openbare orde en de hygiëne problemen geven, dan wordt er een slaapverbod ingesteld. Maar die damslapers, nou, die geven zich niet zomaar gewonnen.
1: De maatregel van het Amsterdamse gemeentebestuur om voor de Dam en omgeving een slaapverbod af te kondigen heeft op de avond waarop het besluit van kracht werd een reusachtige toeloop naar het monument veroorzaakt. Er waren mensen bij die kennelijk nog gauw even wilden zien hoe de veelbesproken hippies er hierbij zaten. Maar er kwamen ook vele duidelijk op een rel beluste jongeren hierheen, die in de avond dan ook prompt in botsing kwamen met de politie.
2: Verwijder nu A1 of geweld zal worden gebruikt.
1: En er moest geweld worden gebruikt, want de rellenmakers weigerden de bevelen van de politie op te volgen. Bij hevige charges werden tientallen jongelui min of meer ernstig gewond. Maar ook onder de politie zelf vielen slachtoffers. 15 agenten moesten in ziekenhuizen worden behandeld. De politie zei later dat het optreden van de jongeren veel agressiever was dan zij ooit had meegemaakt. De plotselinge afkondiging van het slaapverbod, nadat men de jeugd maandenlang ongemoeid had gelaten, mag dan niet zo tactisch zijn geweest. Het staat vast dat de gevaarlijke reactie van Amsterdamse jongeren daarop volkomen buiten proportie was. Jeugd en gezag staan nu opnieuw fel tegenover elkaar.
0: Ja. Zo ging dat. Niet echt heel vredelievend, hè, dat je zegt, qua hippie-gedachte. Nou, daarvoor kun je dan weer beter in de top 40 terecht. Met bijvoorbeeld dit prachtige liedje dat ik nu voor je heb. Van Crosby, Stills, Nash en Young. Liedje dat gaat over het opvoeden van je kinderen. Vertel ze over je dromen. En laat ze vertellen over hun dromen. En leer ook van hen, want ook hun jeugd zal snel voorbij zijn. Dit is Teach Your Children. MUZIEK

prachtige gedachte toch? Crosby, Stills, Nash en Young en Teach Your Children. Daarmee is het 8 minuten voor 6:30 en heb ik nu een prachtig liedje voor je. Ook uit augustus 1970 van de Griekse band Aphrodite's Child. Je kent ze vooral van Rain and Tears, maar ik heb nu een andere voor je. Het is de band met Demis Roussos en Vangelis onder andere in de gelederen. En ja, om het dan maar even in Griekse sferen te houden, de filosoof Heraclitus, die zei ooit: niets is blijvend, behalve de verandering. Ja, denk daar maar eens over na. En dat is eigenlijk precies waar dit prachtige liedje over gaat. In augustus 1970 komt Aphrodite's Child mee binnen in de top 40. En ze blijven er 8 weken mee in de lijst staan. Dit is Spring, Summer, Winter and Fall.

0: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
3: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
4: 1 minuut voor 17:30. We zijn lekker aan de vroege kant voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Algemeen directeur Robert van Lang van het Drents Museum spant een kort geding aan tegen zijn werkgever. Het Drents Museum zette hem vorige week op non-actief, maar Van Lang wil zijn werkzaamheden voortzetten. 59-jarige man uit Assen moet 200 uur taakstraf uitvoeren voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in Hasselt vorig jaar oktober. Bij dat ongeluk raakte een vrouw zwaar gewond en verloor ze haar ongeboren kind na 17 weken zwangerschap. En Museum Nienoord in Leek hangt vandaag 7 portretten uit de 17e eeuw op. De werken zijn onderdeel van een serie met in totaal 18 portretten die onlosmakelijk met de Drentse geschiedenis zijn verbonden. Hoe dat allemaal precies zit, kun je lezen op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan vind je natuurlijk nog veel meer nieuws. Weertechnische toestanden, daarvoor moet je bij Hans Nienhuis zijn. Goedemiddag Hans.
5: Mooi René, goedemiddag.
4: Hans, ik heb me nog even heerlijk met de snuit op een bankje in het zonnetje gezeten.
5: Oh, dat ben je niet de enige.
4: Dat was niet verkeerd.
5: Nee, precies. Dat viel eigenlijk best wel mee vanmiddag. De zonnegracht die mocht wel wezen. En die hoge bewolking vanuit het zuiden die trok wel richting het noorden op. Maar die kon de zonnige dag niet echt temperen. Dus we hebben een prachtige mooie dag achter de rug. Alleen die oostelijke wind die was vanmiddag toch wel vrij krachtig aanwezig. Ik heb wat meldingen binnengekregen. Even kijken. Altijd leuk op de live radio als ik hem niet voor handen heb. Wijst er al 42 km per uur. Ik had zelf ook ongeveer zoiets. Dus ja, uit de zon en in de wind. Dan was het toch opeens toch wel aardig windig.
4: Ik vond het wel lekker, want ik had de dekbed overtrekken gewassen vanochtend. Dus dat was wapper de wapper.
5: Oh, het ligt nou een meppel?
4: Nou, bijna wel, ja. Nee, ik heb van die extra stevige knijpers. Dus dat is goed gekomen.
5: Kijk, zo'n lijmtangen erop en kom maar.
4: Bijna wel, ja.
5: Nee, prima. Het was wat dat betreft gewoon een dag met wat accenten die eraan zaten. Maar verder was het een mooie zomersdag. En die mond ook uit in een fijne zomeravond. Het koelt wel af tot een graad of 12 vannacht, maar dat gaat geleidelijk aan. Dus vanavond valt die wind enigszins weg. En dan is het, er blijven wat restwind staan. Maar verder eigenlijk wel een prima avond. En dus droog. Nou, min of meer helder vannacht. En ook morgenochtend is het in eerste instantie redelijk helder. Al komt er wel geleidelijk meer bewolking aan die af en toe de zon even wat kan afschermen. En dat maakt het ingewikkeld wanneer de maximumtemperatuur morgen wordt bereikt. Als die bewolking er vroeg bij is, dan houdt het eigenlijk wel op bij een graad of 4, 25 in de middag. Want dan hebben we wat tijd tekort. Is die bewolking er niet, dan warmt het eerst nog scherp op naar diezelfde temperatuur rond het middaguur. En dan zou het later in de middag al wel kunnen gaan dalen, want dan gaat de zon definitief achter de wolken verdwijnen. En dan krijgen we wat ander weerbeeld. Op de donderdag wordt de lucht sterk onstabiel. Dat is hier morgen eigenlijk al een klein beetje met een graad of 25. Maar donderdag dan wordt het echt onstabiel. In de ochtend een mix van zon en bewolking. En in het westen van Nederland trekken dan al een paar regen- en onweersbuien over. Die lijken ons niet te gaan bereiken. Dus ik ga ervan uit dat donderdagochtend droog is. Maar de restanten van die buien zetten de bakens uit voor hoe het daarna verder gaat in de middag en avond. En ook op vrijdag. Ik ga er nu vanuit dat eigenlijk donderdagmiddag, tweede helft van de middag, misschien een paar losse buien zich ontwikkelen. Maar een onweerscomplex vanuit het zuiden lijkt in de avond erdoor te komen. En die gaat ook Drenthe aandoen. Na een dag met een graad of 27, 28, broeierig weer, zuidoostelijke wind en steeds meer bewolking, krijgen we dus donderdagavond te maken met onweersbuien. Dat kan in de nacht waarschijnlijk doorgaan. De precieze timing is ingewikkeld. Het kan best zijn dat ze zo laat in de avond doorkomen dat het eigenlijk gewoon nachtbuien gaan worden. Maar vrijdag lijkt een onstabiele dag te gaan worden, waarop de timing voor een nieuwe serie buien midden overdag gaat vallen. Dus vrijdagmiddag wordt ook zo'n moment om in de gaten te houden. Het is dan een graad of 23 erbij, maar kom je in die buien terecht, dan wordt het gevoelig kouder. En ook na vrijdag, dus zaterdag en zondag, We zien dat de temperatuur bij een graad of 22 blijft hangen. Heel normaal voor de tijd van het jaar. De wind gaat naar het zuidwesten draaien. En we krijgen een wisselvallig weerbeeld met de zon, bewolking, maar toch ook aanhoudend iedere dag wat regen of een bui.
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: De Theater Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
13: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.

Eigenlijk is dit een liedje van de Tremolo's. Het is namelijk de bedoeling dat zij het op single zullen uitbrengen. Maar zij kiezen op het laatste moment toch voor een ander liedje. En daarop besluit producer Mike Smith om de stemmen van de Tremolo's van de opname te halen. En dan te vervangen door de stem van deze Jeff Christie. Nou, het wordt in vele landen een dikke zomerhit in 1970. Yellow River van...

0: gedaan, dan zou je kunnen denken in deze roerige tijden dat dit liedje misschien wel iets te maken zou kunnen hebben met de transwereld. Nou, niks is minder waar. In Goodbye Sam, Hello Samantha neemt Cliff Richard afscheid van zijn vriendengroep omdat hij het de hoogste tijd vindt om achter de meiden aan te gaan. Ja, wisten wij toen veel over Cliff in 1970. Ja, dan meteen door naar dit geweldige verhaal uit de zomer van 1970. Technische trucs met AI, ja, dat bestaat er natuurlijk allemaal nog niet. En zo kan het gebeuren dat de zanger van de Kinks, Ray Davies, maar liefst 10.000 kilometer heen en weer vliegt om één woord in een liedje te veranderen. De band heeft dan namelijk net de single Lola uit, maar de BBC wil de plaat niet draaien omdat er Coca-Cola wordt gezongen in de tekst. Weet je wel, dit stukje?
1: I met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes like Coca-Cola.
0: Ja, dat vindt de BBC niet zo leuk, want reclame op de radio, dat mag natuurlijk niet. En op dat moment zijn de Kinks op tour in Amerika. Maar ze willen natuurlijk wel heel graag dat hun nummer op de Engelse radio komt. En daarom zit er voor Ray Davies niks anders op dan snel heen en weer te vliegen om Coca van Coca-Cola aan te passen. En let goed op, dan klinkt het zo.
1: I met her in the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola.
0: Ja, cherry cola in plaats van Coca-Cola dus. Nou, een hoop gedoe, maar het is de moeite uiteindelijk wel waard, want het levert uiteindelijk wel een wereldhit op. 17 weken in de top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. Nou, dat was reden genoeg om het liedje even helemaal te draaien, toch?

0: dit is al hartstikke leuk, hè? Het wordt nog wel eens verward trouwens met die klassieker van Anneke Greunlo. Dat is ook niet zo gek, want het heeft dezelfde titel. Maar het is taal aan het liedje natuurlijk. Brandend Zand van Gert Timmerman. In augustus 1970 komt het liedje de top 40 binnen. Staat er 10 weken in totaal. En niemand minder dan André van Duin. Die kan het in de Dik voor Mekaar show niet laten om er even dit geintje mee uit te halen.
1: Hallo. De draaitafel vliegt in de brand nu. Brandend zand, ergens water en de hele zaak staat gelijk in vuur. De groot water! De groot helpt even plukken. De hele brand, de hele boel brandt. De hele draaitafel staat in de hand. Waar ben je op? Ja, zo! Geblust. Nou, dat was op kantje, zeg. Poep, poep.

wel gegarandeerd, hè. Deze van de Beatles. The Long and Winding Road. Van het laatst uitgebrachte album van de Beatles, Let It Be. En die Long and Winding Road, die bestaat echt, hè. Het schijnt te gaan om de B842. Dat is een 50 kilometer lange slingerende weg die loopt van Campbelltown naar Kintyre. Het schiereiland waar Paul McCartney nog altijd een boerderij heeft. Nou, of dat verhaal nou wel of niet klopt, McCartney die zal er ongetwijfeld veel meer een symbolische weg mee bedoeld hebben. Zo zijn de Beatle-experts die stellen dat het nummer verwijst naar de groeiende spanningen in de band die uiteindelijk zouden leiden tot het uiteenvallen van de groep. Ja, nou goed, de Long and Winding Road voor wat betreft dit radiouurtje zit er ook zo'n beetje op. We zijn toe aan de allergrootste hit in Nederland in augustus 1970. En dat is een zomerse, een echte zomerklassieker kun je wel zeggen. Het gaat om de debuutsingle van de Britse band Mungo Jerry. En dat zal een van de best verkochte singles aller tijden worden. Zanger Ray Dorset die schrijft het nummer in 10 minuten. Dat doet hij op een tweedehands gitaar. En hij beschrijft in het liedje het zorgeloze gevoel van een zonnige zomerdag. Nou, het wordt wereldwijd een gigantische hit. Het staat 7 weken op de eerste plaats in Engeland. En, nu ga ik een beetje Johan Derksen nadoen, ook in Australië, België, Canada, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, West-Duitsland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland. Dan wordt het allemaal nummer 1. En ook hier in Nederland. Mungo Jerry voert maar liefst 6 weken de top 40 aan met In the Summertime. Nou, het lijkt me een mooie plaat om helemaal op een dag als vandaag dit uurtje mee af te sluiten. Het spotje stond het afgelopen uur op augustus 1970. En morgen doen we weer een soort gelijk uurtje. En dan is het ietsje recenter. Morgen gaan we terug naar augustus 87. Tot dan!

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen en check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor Goed Boeren.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
7: Renate Kok met het NOS-journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. Daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn eerder ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook van weer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
17: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
18: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
19: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
20: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
22: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Muziek voor volwassenen.
23: Met Johan Derksen.

0: door sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Louisiane bracht begenadigde talenten voort. En ze krijgen deze week alle ruimte in dit programma. Elvin Robinson, dat was een bluesgitarist uit New Orleans. En dit is een single uit 1964 van hem. Het nummer werd gecoverd door de Rolling Stones, de Coasters, Nazareth, Taj Mahal, Bill Wyman's Rhythm Kings en Monster Mike Welsh. Elvin Robinson, Down Home Girl.

Elvin Robinson, Down Home Girl. Guitar Ray nam tussen 1950 en 1968 een hele serie singles op voor meerdere platenlabels in Louisiana. Hij heet eigenlijk Raymond Washington, maar in het clubcircuit kende men hem als Guitar Ray. Hij was zo'n klassieke local hero. Buiten Louisiana kende niemand Guitar Ray. I am never gonna break his rules again.

Guitar Ray, I am never gonna break his rules again. Cyril Neville uit New Orleans maakte deel uit van The Meters en van The Neville Brothers. En hij is ook nog te horen op albums van Bob Dylan, Robbie Robinson, Willie Nelson en Dr. John. Met Ted Benoit begon hij de band The Voice of the Wetlands All Stars. Ook nog met Johnny Sanson, Anders Osborne en Dr. John. Cyril Neville, tell me what's on your mind.

Neville, tell me what's on your mind. Jesse Hill, dat is een blueszanger, maar hij begon als drummer bij de House Rockers. Later was hij drummer bij Professor Longhair en hij was ook nog drummer bij Huey Piano Smith. En hij speelde in de begeleidingsbands van The Shirelles en Ike en Tina Turner. Hij schreef nummers voor Tina Turner, Sonny and Cher en Willie Nelson. Jesse Hill, I Need Your Love.

Jesse Hill, I Need Your Love. Lee Smith Sr. deed er werkelijk alles aan om zijn carrière van de grond te krijgen. Hij nam platen op als Wilbur Smith, George and Lee, Dee Diamond, Dee Lee en uiteindelijk Lee Diamond. En hij schreef de hit Tell It Like It Is voor Aaron Neville. En dat nummer werd nog gecoverd door Otis Redding samen met Carla Thomas, Percy Sledge, Betty Swan, Paul Anka, Etta James, Freddie Fender, Billy Joe Royal, Nina Simone en Michael McDonald. Lee Diamond, Please Don't Leave.

Lee Diamond, Please Don't Leave. Benny Spellman studeerde aan de Southern University in Baton Rouge en hij was zanger van Huey, Piano Smith en The Clowns. Maar hij stapte uit de muziek omdat hij een directiefunctie kreeg bij het biermerk Miller Beer. En 20 jaar later maakte hij pas zijn comeback. Dit is een single van hem uit 1962 en deze single werd gecoverd door de Mercy Beats, de Rolling Stones, de Hollies, Downliners Sect, The Who, Cyril Neville en Robert Plant samen met Alison Krauss. Benny Spellman, Fortune Teller.

Benny Spellman, Fortune Teller. Ernie K. Doe uit New Orleans kwam uit de band The Blue Diamonds. Alan Toussaint schreef dit nummer voor hem en dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 29 in Engeland en er verschenen covers van Herman's Hermits, The New Beats, Clarence Carter en Huey Lewis and the News. Ernie K. Doe, Mother-in-Law.

Ernie K. Doe, mother-in-law. Larry Garner, dat is een bluesgitarist uit Baton Rouge. Hij begon daar bij Lonesome Sundown en later speelde hij bij Tabby Thomas. Zijn carrière werd onderbroken door zijn militaire diensttijd in Korea en terug in Louisiana werd hij part-time artiest. En hij had een gewone baan bij Dow Chemical. Larry Garner, It's Killing Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Soul Queen of New Orleans van Irma Thomas is het album van deze week. En in 1959 kreeg Irma Thomas een platencontract bij Ron Records. De debuutsingle Don't Mess With My Man eindigde 22 in de Amerikaanse hitparade. En dat leverde meteen een beter contract op bij Minute Records. En daar kreeg ze te maken met songwriter en producer Alan Toussaint. En hij maakte van deze ongehuwde moeder een ster. Irma Thomas, I Needed Somebody.

Irma Thomas, I Needed Somebody. Eldridge Holmes uit Violet in Louisiana was ook al een pupil van songwriter en producer Alan Toussaint. Hij nam 19 singles op die allemaal flopten. En toen gaf Alan Toussaint de moed op. Eldridge Holmes werkte vervolgens als buschauffeur en verpleger. En toen hij overleed, was iedereen hem vergeten. Eldridge Holmes, Worried Over You.

Eldridge Holmes, Worried Over You. Jimmy Hicks, dat is een gospelzanger, en hij stond onder contract bij Amen Records. Later zou hij platen maken voor Worldwide Gospel Records. En heel af en toe maakte hij een uitstapje naar de soul of de blues, maar hij bleef altijd gospelzanger. Jimmy Hicks, Tell Her That I Love You.

Jimmy Hicks, Tell Her That I Love You. Francine King, dat is een soulzangeres uit Louisiana, en ze kwam uit de band Hollywood Jills. Het was een iets wat obscure zangeres in Louisiana, en ze kon geen platenlabel vinden die een solo single van haar wilde uitbrengen. Uiteindelijk vond ze een label in Mobile, Alabama, Mastercraft Records, en dat label was bereid deze single uit te brengen. Francine King, Two Fools.

Francine King, Two Fools. Drie zangeressen kwamen elkaar voortdurend tegen in het clubcircuit van Louisiana en ze besloten samen iets te gaan doen. Marcia Ball, Irma Thomas en Tracy Nelson. Drie zangeressen met een grote reputatie doken samen de studio in en dat resulteerde in het album Sing It. Marcia Ball, Irma Thomas en Tracy Nelson. Sing It.

Marcia Ball, Emma Thomas en Tracy Nelson. Sing It. De familie Neville is dominant aanwezig in de muziekscene van New Orleans. Art Neville was de zanger en toetsenist van de Hawkettes, de Meters en de Neville Brothers. En hij was ook nog de manager van zijn broer Aaron Neville. En hij speelde mee op albums van LaBelle, Paul McCartney, Lee Dorsey, Dr. John en Professor Longhair. Art Neville, I'm gonna put some hurt on you.

0: Art Neville, I'm gonna put some hurt on you.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.
0: Barbara Lynn werd 84 jaar geleden geboren in Beaumont, Texas, maar ze werd razend populair in Louisiana. Ze was een begenadigd gitarist, ze was een goede zangeres en ze nam haar platen altijd op bij Dr. John in New Orleans. En ze toerde met haar vrouwenband Bobby Lynn en Her Idols. En ze toerde heel veel door Amerika met Gladys Knight, Stevie Wonder, Sam Cooke, Otis Redding, James Brown, Marvin Gaye, B.B. King en The Temptations. Barbara Lynn, You're Gonna Need Me.

0: Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
12: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
14: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
13: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Drenthe.
15: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet 2 Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
2: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
1: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Groeten uit Gollo, Johan Derksen.

rein, frumt genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan, zeggen ze elders.

0: ik weg. Hier kan ik weg.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
3: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
2: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
2: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij... Ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's. En zij brengt die werelden gewoon samen.
1: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Goed.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer. 'S Middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: 26 september.
1: In de Nieuwe Kolk in Assen.
0: Genieten van de beste bluesmuziek.
2: Als bluesprovincie moet Drenthe de blues koesteren. Ook tijdens het Crossroads Festival.
1: Good food en good music op 3 podia tijdens het Crossroads Festival.
0: En jij kan erbij zijn.
1: Luister deze week, speel mee en maak kans op 2 vrijkaarten.
0: Kijk voor details op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: when.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Countrymuziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.